0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 3 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De Europese Commissie geeft geen geld meer aan Sierra Leone, meldt de Telegraaf. Op deze manier helpt Brussel druk te zetten om Bolle Jos achter de tralies te krijgen. Ook kunnen criminelen als Bolle Jos op een Europese sanctielijst komen. Minister Van Weel van Justitie is erg blij met deze stap. Bij het gemeentehuis van Rhenen zijn de ruiten vernield met vuurwerk. Er waren gisteravond veel mensen bij het gemeentehuis omdat er een debat over de komst van een asielzoekerscentrum aan de gang was. Nadat de ruiten waren vernield kwam de ME in actie, maar die heeft niemand opgepakt. De ter dood veroordeelde Amerikaanse Christa Pike kan ieder moment de dodelijke injectie krijgen. De rechter in Tennessee hield haar executie op het allerlaatste moment nog tegen, maar het Hoge Rechtshof ging daar niet in mee. Pike zit al 30 jaar in de dodencel omdat ze als tiener een klasgenoot heeft vermoord. En een populaire achtbaan in Amerika gaat na 20 jaar dicht nadat tientallen mensen hersenschade hebben opgelopen. 4 jaar geleden kwam zelfs een man van 22 om het leven na een ritje in de achtbaan. De achtbaan gaat 130 km per uur en heeft ronddraaiende stoelen. Het pretpark benadrukt dat de achtbaan wel aan alle veiligheidseisen voldeed. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Overdag nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AHA-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
0: Dit is de muziek van Radio NL. Radio.

mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

leren kennen. Ik mocht haar ook graag. Zij moest aan me wennen. Is bijzonder bedacht om haar hartje te winnen. De champagne stond.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 4 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De website van hackersgroep Shiny Hunters is offline gegaan. Waarom is niet duidelijk. Vorige week maakten Shiny Hunters bekend dat ze heel veel data van de FBI hadden buitgemaakt. Eerder hackten ze ook al Odido. De Nederlandse Pepijn van der S is een tijdje geleden opgepakt omdat hij banden zou hebben met Shiny Hunters. Minister Van Weel van Justitie is erg blij dat de Europese Commissie de financiële steun aan Sierra Leone heeft stopgezet, zegt hij tegen de Telegraaf. Nederland wilde dat omdat Sierra Leone Bolle Jos niet wil uitleveren. Brussel wil nog verder gaan en criminelen als Bolle Jos op een Europese sanctielijst zetten. Elon Musk gaat aan de slag in het Pentagon. Defensieminister Hegseth heeft hem aangewezen als een van de leiders van een project om de oorlogsvoering van de toekomst te onderzoeken. Het gaat dan bijvoorbeeld om technologische ontwikkelingen en het inzetten van AI voor militaire doeleinden. En musea in Amsterdam hebben in de eerste helft van dit jaar een stuk minder bezoekers getrokken dan een jaar geleden, meldt het Parool. Volgens het Amsterdamse toerismebureau komt dat doordat toeristen steeds korter in de stad verblijven en daardoor minder vaak naar het museum gaan. Ook de hittegolf in juni speelde een rol. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en in het noorden en oosten kan er ook onweer bij zitten. Later op de dag klaart het vanuit het zuidwesten op en is er ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo. Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.

0: download de app en start met vinden.
1: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 5 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Een proef met een speciale vrouwenpoli in het UMC-ziekenhuis in Amsterdam is een groot succes, schrijft het AD. Anderhalf jaar geleden werd een speciale afdeling geopend voor patiënten met specifieke vrouwenklachten. Doordat die klachten beter behandeld worden, wordt er veel geld bespaard en melden vrouwen zich veel minder lang ziek. Bij een loods in Amsterdam-West heeft gisteravond laat een grote brand gewoed. Er zat een bouwbedrijf in de loods. De brandweer heeft het gecontroleerd laten uitbranden. De rook trok ook over het spoor. Daardoor reden er een tijdje geen treinen tussen Amsterdam en Schiphol. De Israëlische premier Netanyahu vindt het nog te vroeg om te zeggen of Iran achter de verijdelde vliegramp op een vlucht uit Dubai zit. Het motief van de piloot is nog altijd onduidelijk. Tegen Fox News zegt Netanyahu dat hij het onderzoek naar de toedracht afwacht en dat Israël, als dat nodig is, ook wil meewerken. En het zou zomaar kunnen dat Cristiano Ronaldo zijn laatste wedstrijd voor het Portugese elftal heeft gespeeld. Hij liep gisteren boos weg bij een training. Het rommelde al een paar dagen omdat Ronaldo bij de vorige wedstrijd geen speeltijd kreeg. Ronaldo zegt op Instagram op een later moment te willen vertellen waarom die wegliep. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land. In het noorden en oosten kan er ook onweer bij zitten. Later op de dag klaart het vanuit het zuidwesten op en is er ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo. Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
0: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 6 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. De Europese Commissie geeft geen geld meer aan Sierra Leone, meldt de Telegraaf. Op deze manier op Brussel druk te zetten om Bolle Jos achter de tralies te krijgen. Minister Van Wil van Justitie is erg blij met deze stap. De EU wil nog verder gaan door criminelen als Bolle Jos op een Europese sanctielijst te zetten. De website van hackersgroep Shiny Hunters is offline gegaan. Waarom is niet duidelijk. Vorige week maakte Shiny Hunters bekend dat ze heel veel data van de FBI hadden buitgemaakt. Eerder hackten ze ook al Odido. De Nederlandse Pepijn van der S is een tijdje geleden opgepakt omdat hij banden zou hebben met Shiny Hunters. De te dood veroordeelde Crystal Pike uit Tennessee leeft nog. De dodelijke injectie slaat niet aan. Pike's executie werd op het laatste moment tegengehouden door de rechter, maar het Hoge Rechtshof ging daar niet in mee. Het executiebevel van Pike verloopt over een uur. Ze zit al 30 jaar in de dodencel na de moord op een klasgenoot. En bij het gemeentehuis van Rhenen zijn de ruiten vernield met vuurwerk. Er waren gisteravond veel mensen bij het gemeentehuis omdat er een debat over de komst van een asielzoekerscentrum aan de gang was. Nadat de ruiten waren vernield kwam de ME in actie, maar die heeft niemand opgepakt. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten vallen vanochtend buien en daar kan ook onweer bij zitten. In de loop van de dag klaart het vanuit het zuidwesten op en is er ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BT en de Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
5: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margrethe en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
6: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier, sluit de deuren, kom
5: gewoon. Gooi je werk aan de kant, hef de glazen en laat het feest maar beginnen. Margrethe en Roland, kwart voor bier. Nu overal te beluisteren.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
12: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Soudal, de bouwverslimmers.
14: Een hele goedemorgen, 5:05 op de donderdagochtend. 1 oktober vandaag bij de ANWB, Erik Evengroen vandaag. Erik, goedemorgen.
15: Ja, goedemorgen Lars. Ja, we spreken elkaar al vroeg inmiddels, want we hebben al twee files. De A7 om te beginnen, Hoorn richting Zaanstad. Voor Purmerend Noord gebeurde zojuist al een ongeluk. Er staat daar 3 kilometer file met een kwartier oponthoud. Ja, en de werkzaamheden op de A15 van Rotterdam naar Europoort aan de Zuurhofbrug. Die geven ook weer vertraging zoals gebruikelijk in de ochtend. Er staat 5 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud.
14: Dank je, Erik. Ja, dat was hem. Of niet?
15: Ja. Okay. Nog geen files is gezien. Dus dat, die belt ik straks weer ongetwijfeld.
14: Spreken we elkaar zo meteen.
16: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
14: Lars van Dijk! Kunnen we beginnen met het ochtendprogramma van deze donderdagmorgen? Dat doen we zo meteen met muziek van Damien van Os.
16: Dit is de muziek van Radio NL. Radio.

0: de Sowieso Ochtendshow.
1: Voor de donderdagmorgen. Een hele goede morgen. Een nieuw ochtendprogramma staat weer voor je klaar tot 9 uur deze morgen. Met de start van oktober vandaag. Het is alweer zover. Maand nummer 10, jaar 2026. De tijd vliegt, mensen. Vandaag de maand, vandaag de start van de maand, dat mensen dus ook stoppen met roken. Stoptober begint vandaag. Voor veel rokers is vandaag dan het moment om 28 dagen geen sigaret om vape aan te gaan raken. Er is ook een bepaalde app, de Stoptober-app. Hoe verzin je de naam? Die telt vanaf vandaag mee, geeft dagelijks tips voor de ondersteuning. Hoe kon je er doorheen komen? Later in oktober beginnen, dat kan trouwens ook. Na oktober stoppen met roken, dat kan ook. Dat is even dat je het weet, maar daar helpt die app je dan bij. Die is speciaal voor deze maand. Goed. En vandaag het nieuws voor deze donderdag 1 oktober dan. Het gaat over het voetbal. Oranje mag vanavond namelijk weer gaan voetballen in de Nations League. Het Nederlands elftal speelt vanavond om 20:15 tegen Griekenland. En 3 dagen later wacht dan de volgende Interland. Komende zondag spelen we nog een keer thuis, maar dan tegen Servië. Dat gebeurt in Eindhoven. Ander nieuws voor deze 1 oktober. Er gaat een nieuwe regel in voor incassobureaus. Dat meldt het Rijksoverheid. Vanaf vandaag geldt dat. Krijg je een brief van een incassobureau, dan moet je eerst controleren of het bedrijf in het officiële register staat, ja of nee. Dat was blijkbaar nodig om zo'n register te gaan maken. Is het niet geregistreerd, dan hoef je de incassokosten en de oplopende rente niet te betalen. Oorspronkelijke schuld waarom die incassobureaus bij je aankloppen, die blijft wel staan. Het is niet dat je dan daar ook in één keer vanaf bent, maar het is wel eventjes dubbel controleren mocht er zo'n brief op de mat gaan komen. Goed, meer zaken dan voor deze dagen. De voorbereidingen voor het Leids Ontzet worden getroffen. 3 oktober dan mag het gevierd worden. Dan viert Leiden het ontzet van 1574. De binnenstad staat al vanaf morgenavond op zijn kop. Ga je die kant op, dan wordt er geadviseerd om met de fiets of met het OV te komen. Want met de auto is het centrum lastig bereikbaar. Nou goed. Is dat u het weet.
0: De Sowieso Ochtendshow.
1: Dan even voor het weer van vandaag. Maar ja goed, we wisten het al een klein beetje natuurlijk dat de nazomer na vandaag dan daadwerkelijk voorbij zal zijn. Zo beginnen we deze morgen op veel plekken in het land ook met regen. Vanmiddag breekt in het westen de zon door. Dat zijn de voorspellingen. Temperatuur wordt vandaag ongeveer rond een graad of 20 zoiets.
2: De dag

0: Samuel Welten en zijn dansen met de duivel op deze donderdagmorgen 7:10. En het is tijd voor onze Ad met de spreuk.
1: Goedemorgen Lars, goedemorgen Clubke.
0: Goedemorgen Ad.
1: De spreuk van vandaag die luidt: als je vreugde vindt in de kleine dingen, dan zal het leven elke dag een prachtig avontuur zijn.
0: Ja.
1: En daar hoort dit liedje bij.
0: Oh jee.

0: Ik wens jullie allemaal nog een hele prettige donderdag. En ik zou zeggen, houdoe en welterusten.
1: Welterusten. Ik wil dat zeggen natuurlijk. Ant, dankjewel. Mooie donderdag en tot morgen. Zo dan. We zijn lekker begonnen met het ochtendprogramma.

0: Een hele goedemorgen Adrie bijvoorbeeld.
1: Volgende lasje, ja, we zijn er weer bij hoor. Op Dina Donne Donderdag. Wow, Rondeur, Rondeur. Ik kak bij het weekend, hè. Oh, lekker hoor. Hé hey, mensen, werk ik vandaag allemaal. Maak er een mooi dagje van. En gooi er even nog een dikke zwarte pannenkoek op. Lasje, ciao, ciao. Woehoe.
0: Nou, dat komt goed. Ik heb zometeen de Teddy Boys voor je. Dus dat moet dan wel lukken in een categorie oude zwarte pannenkoeken. Donderdag vandaag. Nou ja, zoals gezegd, vandaag dus al de start van Stoptober. Daar staat de maand oktober altijd voor in het thema. En dan hierna krijgen we Movember. Hè. Dat is dan weer de maand dat heel veel mannen een gezichtsbeharing er niet van afhalen. Ja. Misschien moeten we daar ook maar eens even wat mee doen. Hè. Vorig jaar stonden we hier met het ochtendprogramma al in teken van Stoptober. Toen zijn er sommige mensen ook daadwerkelijk voor altijd gestopt met het roken. Ja. Misschien dat we sommige mensen voor altijd krijgen met een baard of met een snor.
2: Goedemorgen, dat is hier Koen in de teel zitten. Op weg naar Heerenveen weer, dus mooi op tijd in de auto. Dus maar op tijd beginnen, op tijd naar huis. Ik zeg mensen, mijn mooie dag van, doe ik ook al die laatste dag weer. Ik ben weekend, ik zeg groetjes en tot maandag.
0: En tot maandag. Morgen oude lullendag natuurlijk. Ik zal het wel, zeusje. Tekstbericht van Bernd, goedemorgen. Ik was gisteren jarig. Nog gefeliciteerd, Ben. Ja, dat kan natuurlijk. Gisteren was de dag dat de meeste mensen in Nederland jarig waren. Dus de kans was groot. Ik heb er zin in. Over 3 weken ben ik bij jullie. Dat zal dan, tenminste dat denk ik. Eventjes vanuitgaan waar Bernd woont. Die woont in Brabant. Dat zal dan waarschijnlijk gaan over het Radio NL Mega Piratenfestijn. Dat hebben we dan natuurlijk in Maaskantje, hè? De voortuin van René Schuurman zeggen we wel eens gekscherend, maar dat is daadwerkelijk zo. Dat is, het scheelt echt, zeg maar, je staat bij hem in de tuin en 10 meter verderop is het feestterrein. Dat is echt waar. Ja, dat is ook alweer bijna. Gaan we daar nog kaarten voor weggeven? Dat lijkt mij wel, dat doen we altijd. Ik weet dat het festijn uitverkocht is, zoals elk jaar. Weken van tevoren, dan is er al geen kaart meer te verkrijgen, dus... Dat gaan we, pimmen er niet op vast. Maar ik ga er zelf ook even gemakshalve vanuit dat we dat nog gaan doen natuurlijk.
3: Goedemorgen, Las. Gaan we lekker weer onderweg. Ik heb lekker heerlijk mijn cappuccinotje bij me. Ik zou zeggen, allemaal wees voorzichtig op de weg. Het is heel druk. En ik zou zeggen, hou, doei, doei, doei.
0: Doei, doei, doei, mooie dag.
4: Ja, goedemorgen, Las. Goedemorgen, clubpie. Ja, laatste dag van de week. Ja, zitten we erop. Morgen lekker vrij.
0: Ja, voor jou Hans.
4: En dan morgen nog een beetje lusjes doen. Ja. In ieder geval zeggen iedereen alvast een heel fijn weekend. Geniet ervan. En ik zou zeggen de groeten.
0: Alvast een lekker weekend Hans. Maar wij doen er morgen nog eventjes dunnetjes over als je het niet erg vindt. Eerst even lekker verder met deze deur donderdag. Doen we zo meteen zoals beloofd met de Teddy Boys. Maak je borst maar nat.
5: Op

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
0: Grootpakket.nl. Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Oktober is er ook vrije

0: Kijk op proostop.nl.
1: Kozijnen bestellen, toelevering online.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Nu 111 fietenolie tankstations.
5: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Piraten der Lage Landen. Zaterdag 19 december. Geld

0: Mega Piratenfestijn.
1: Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots voor elke lamp. Gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
5: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL.
6: Altijd aan. Radio NL.
5: Altijd aan.
6: Radio NL.
5: Weerbericht.
7: In sommige delen van het land beginnen we de dag regenachtig. Verspreid over heel het land is de kans daarop aanwezig trouwens hoor. Verder dan een zonnige namiddag in het westen. Verder blijft het bewolkt. Het wordt ongeveer 20 graden vandaag. Morgen begint plaatselijk met mist. Daarna is er volgens de voorspellingen ruimte voor zon. Wordt het opnieuw 20 graden. Gaan wij naar het nieuws van 6:30. Een hele goede morgen.
8: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Amerika is tevergeefs geprobeerd om de doodstraf uit te voeren van Crystal Pike, die al tientallen jaren vastzit in een dodencel in Tennessee. Ze kreeg 2 injecties, maar leeft volgens Amerikaanse media nog. In het Utrechtse Rhenen zijn gisteravond ramen vernield bij het gemeentehuis, waar een debat aan de gang was over het opvangen van asielzoekers. Buiten stonden honderden mensen te demonstreren. En makelaars moeten zich binnenkort inschrijven in een beroepsregister, anders mogen ze hun werk niet meer doen, heeft de minister besloten. Nu kan iedereen zich makelaar noemen en dat zorgt soms voor misstanden.
7: Oké, dan dankjewel. Gaan we naar de verkeersinformatie. Erik Evengroen deze ochtend in Den Haag bij de ANWB. Goedemorgen.
9: Hey Lars, goedemorgen. Ja, de ochtendspits komt op gang en er staan al enkele opvallende files. Om te beginnen de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging al 30 minuten. Ook een ongeluk op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Knoopend Hofvliet. Ook hier 30 minuten vertraging. Veel oponthoud op de A7 van Den Hoever naar Zaanstad. Daar gebeurde een ongeluk waar ook een vrachtwagen bij betrokken is. Tussen Hoorn en Purmerend. Linkerrijstrook dicht, vertraging bijna 1 uur. Omrijden richting Amsterdam kan via de omleidingsroute de U11. En tenslotte de A15 Rotterdam-Europoort bij de werkzaamheden aan de Zuurhofbrug. Daar staat 8 kilometer file inmiddels met 25 minuten vertraging. En we hebben ook een snelheidscontrole gezien op de A6 Lelystad richting Muiden bij 62,1.
7: Kijk eens, Erik, dankjewel en tot zometeen weer.
9: Zeker, hoi.
7: Hebben we zometeen onze Tini van de receptie die weer voor ons zal gaan lallen. En muziek van Reinier is onderweg.

0: West, jouw blik. Daarvoor Reinier Peters. En ja, dat is een nieuw liedje. Dan denk je, wie is Reinier? Nou ja, goed, leer het maar eventjes, want daar gaan we nog wel meer van horen. Nooit meer weg, hoorde je voor John. 7:10. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat zeg ik.
2: Dit is de Sowieso Ochtendshow
1: met Lars van Dijk.
0: Het is bijna tijd voor Tini. Tini van de receptie die zometeen weer voor ons zal gaan lallen. Nou ja, de vraag om dan eventjes de oren goed te spitsen. Goed mee te luisteren natuurlijk, hè. Dat is belangrijk. Eerst nog eventjes een duik in onze app. Michel die laat even weten dat hij erbij is. Goedemorgen. Team Korte Broek gaat nog even door. Nou ja, groot gelijk inderdaad. Het is nu al 19 graden. Jacob Jelle die meldt dat ook eventjes. Van god, is het vroeg warm. Ja, ja. Vanmorgen toen ik de deur uitstapte was het exact hetzelfde wat ik dacht. Herman uit Buurmalsen bijvoorbeeld. Goedemorgen, 20 graden. Dan is het gewoon nog steeds tijd voor de Korte Broek, hoor. Kun je bijna afvragen of een broek überhaupt nodig is natuurlijk met 20 graden op de thermometer. Maar wordt wel zo gewaardeerd, hè. Daar kan ik ook wel wat in vinden. Goed, gaan we even naar Elburg. Andreas, goedemorgen. Andreas, dat is je cue, dan mag je beginnen.
3: Laske, ja. Goedemorgen. Clubje, goedemorgen. Nou, het is alweer donderdag, hè. Dus we gaan weer op richting het weekend. Ga je nog leuke plannen doen, Laske? Van het weekend?
4: Nou,
3: ik zou zeggen, maak weer een mooie uitzending van. En dan hoor je me morgen weer, hè. Ciao de Baco, Ripti en de Mazzel.
0: Bonjour, Andreas. Ja, zaterdag gaan we met... je kunt je bijna afvragen, hoe is het mogelijk? Hoe krijg je niet erbij elkaar? Maar met de hele familie van Dijk gaan we het eten zaterdag. Ja, dat is knap. Om daar een datum voor te weten prikken. Krijg iedereen maar eens om de tafel. En niet dat we een grote familie hebben of zo. Maar tegenwoordig, anno 2026... heeft een ieder natuurlijk elk weekend wel wat te doen, zeg maar. Maar dat is gelukt. Dus dat zaterdag verder. Even rustig, denk ik. Eventjes niks.
5: Goedemorgen, Laarsje. We zijn nu bij Rivierbos Massa. We daarna kijken we even vandaag. Laatste dagje, lekker lang weekend. Wat gaat? Fijne donderdag. Alleen jammer wat regen, hè. Mike van Jannes.
0: Over Jannes gesproken. Morgen, dan is het zover. Dan komt het liedje van de zoon van Jannes. Zeker. Heb je misschien al wel wat over gehoord afgelopen dagen hier bij Radio NL. Of bij Hessel bijvoorbeeld. Die heeft hem al een paar keer laten horen. Klein stukje daarvan dan in elk geval. En dat is gewoon echt een goede plaat. Het is alsof je Jannes zelf hoort. Maar dan echt een heel klein beetje anders. En het bijzondere is ook als je hem ziet. Jan heet hij, Jan Wolters. Als je hem ziet, dan beweegt hij ook net als zijn pa. Het is dat er een iets andere kop op zit, zeg maar. Maar qua bewegingen is het 1-1. En dat is knap. Ik wil jou, heet dat liedje. Die komt morgen uit. Hoor je hem dan zeker eventjes hier in het ochtendprogramma. Dat komt goed. Hoef je niet druk om te maken. 1 oktober. Vandaag ook de start van het oliebollenseizoen. Zo schrijft Erik van het Helmond. Het is zover. Het is inderdaad waar. Weet toevallig dat bij ons in het dorp de oliebollenkraam morgen komt te staan. Hè? Dus dat zullen vandaag de voorbereidingen zijn natuurlijk. Dat is logisch. Daar niet van. Maar die wordt dan vandaag neergezet. Morgen gaan ze dan open, zeg maar. Ik zag het gisteren op Facebook voorbij komen. Ik dacht, is dat niet wat vroeg? 1 oktober, 2 oktober. Hè? Maar ja, goed, daar zullen ze over nagedacht hebben natuurlijk. Hè. Nou ja, als ik er langs loop, een eurotje voor zo'n bol, dan neem ik er ook even 1 of 2. Tuurlijk. Ja. Voor andere zaken. Het is namelijk 7:15. Dat betekent dat het tijd voor Tini is. Onze Tini van de receptie die zal een liedje voor ons gaan lallen. Aan jou de vraag, wat is ook alweer de titel van de plaat? Dat is waar we naar op zoek zijn. De kraan die gaat stromen en dan moeten we even goed luisteren.

0: Ja, precies.
1: Tijd voor Tini. Aan jou de vraag. Welk liedje zoeken wij op deze donderdagmorgen? De titel van de plaat mag je doorsturen via de app van Radio NL. In het tekstberichtje, dat is wel zo makkelijk. Draaien wij eventjes Luf, Ini, Mini, Mini, Mo. Ach, moet je horen.

0: Frank van Weert en leedvermaak. Annika, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Donderdag vandaag. Is het een drukke dag?
1: Ja, altijd aan het werk, hè. Ja. Dat is altijd druk. Ja.
0: En jij vertelde me dat jij hebt haast.
1: Ja, maar ik rij op de bus en ik moet met een minuut weg.
0: Met 1 minuut moet je weg?
1: Ja.
0: Oh, shit. Ik laat nog even 1 keer Tini van de receptie horen, Annika.
1: Is goed.
0: Oké, wacht even. Gaan we nog eventjes 1 keer luisteren. Doen we alsof je nog van niks weet, zeg maar. Dat... Ja, la, la, la, la. Aan de telefoon Annika. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Annika, je klinkt alsof je zo meteen weg moet met de bus.
1: Ja, dat klopt. Ik moet rijden. Ach. Ik stond te laden, dus ik mag nou weer weg.
0: Oh, dat is de elektrische bus. Dat moet tegenwoordig natuurlijk, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, ga je dan een grote stad in?
1: Ik ga nu weer naar Groningen.
0: Heb je dan ook zo'n dat heet toch een accordeon tussen die twee delen van die bus in?
1: Een harmonica, ja.
0: Een harmonica. Ach, mooi. Past ook bij de naam Annika, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Hey Annika, we hebben onze Tini van de receptie horen lallen. Het is wel een eentje om dat te doen met de bussen, kan ik je vertellen.
1: Het is een lekker nummer. Feest in de tent van Soest tot Purmerend van Jan Smit.
0: Van waar tot Purmerend?
1: Van Soest, toch?
0: Ja, nou ja, dat kunnen we goedkeuren natuurlijk, maar het is eigenlijk goed. Feest
1: in de tent. Oh, ik zing altijd Soest.
0: Je zingt altijd Soest. Ja, dat is... Ja, dat kan ook. Hè? Tegenwoordig heeft iedereen in de bus toch oortjes in, dus ze horen niet dat je het fout hebt, Annika.
1: Nee, dat klopt.
0: Nee. Welke lijn mag je zo meteen op?
1: Lijn 4.
0: Lijn 4 in Groningen. Nou, als er iemand toevallig zometeen lijn 4 in Groningen doet en heeft een vrouwelijke buschauffeur, dan is het even zwaaien en lachen naar Annika.
1: Altijd.
0: Altijd. Kijk eens. Succes vandaag, dankjewel en een mooie donderdag.
1: Dankjewel.

0: Soest tot Purmerend. Het is bijna 7 uur, nieuws weer, verkeer is onderweg. Ik zag dat we er nog eentje konden doen. Nou ja, dan grijpen we die kans natuurlijk.
1: Hey Lars, wat heb je nu weer uit de kast van open gehaald?
0: Even een oud liedje van Peter Silver. En die is getiteld...
2: Waarom ben

0: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
1: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
2: Redombouw. Voor nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie van uw bedrijfspand, winkel of woning. Redombouw. Het fundament onder uw bouwplan. Redombouw.nl.
1: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
3: Dit is
4: Radio NL.
3: Radio NL.
4: Je kent ons natuurlijk.

0: altijd aan.
1: Radio NL.
0: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
2: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
0: Kijk op ProStop.nl.
3: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
0: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
6: Jazeker!
0: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 7 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedemorgen, dit is Daan Peenhuis op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Een veroordeelde Amerikaanse vrouw die vannacht geëxecuteerd zou worden, leeft nog, zei het Krista Pike en kreeg in de gevangenis in de staat Tennessee 2 dodelijke injecties. Maar die werkten niet. Het is onduidelijk wat er precies is misgegaan. Krista Pike zou nu naar een ziekenhuis zijn gebracht. Makelaars mogen straks alleen nog hun werk doen als ze zich inschrijven in een landelijk register, heeft de minister besloten. Dat is volgens haar de enige manier om misstanden te voorkomen. Makelaars hebben zelf ook regels gemaakt, maar die werken niet altijd. En daarom grijpt de minister nu in. Het is opnieuw onrustig geweest bij een AZC-protest. Bij het gemeentehuis in het Utrechtse Rhenen gooiden demonstranten gisteravond met vuurwerk. Daardoor gingen ramen kapot. De politie heeft de daders nog niet kunnen pakken, wel iemand anders voor het verstoren van de openbare orde. En netbeheerder Liander kan maar moeilijk grond vinden voor het bouwen van elektriciteitsstations, meldt de Volkskrant. De komende 10 jaar moeten er zo'n 200 worden gebouwd. Zonder grond kunnen we de capaciteit van het stroomnet niet uitbreiden, zegt Liander. Ook andere netbeheerders hebben daar problemen mee. Het weer van Weer Online. Vandaag wolken en soms wat zon en vooral in het noorden en oosten nog een paar stevige buien. Het wordt zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Zo, de klus klaar?
9: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
8: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
9: Hoe dan?
8: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
9: Mag wat kosten zeker?
8: Maar €15 per maand.
9: Echt? Hoe heet het?
8: Ik heb het je wel even.
9: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
8: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
10: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Berre goed, thanks Bo.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie Olifant.
12: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl. Santino.
11: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
15: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, ijzerwaren en handige tips.
14: Tot snel op 247wood.nl.
16: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok.
6: Cinvest. Samen investeren in vastgoed.
16: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
17: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
18: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Soudal, de bouwverslimmers.
20: Hele goedemorgen, iets over 7 bij de ANWB deze ochtend. Erik Evengroen, Erik, goedemorgen.
21: Hi Lars, goedemorgen. Ja, de ochtendspits is begonnen, kunnen we wel zeggen. Inmiddels bijna 250 kilometer file in totaal. En er staan ook een paar opvallende al. Om te beginnen de A7 Den Oever richting Zaanstad. Daar gebeurde vroeg al een ongeluk tussen Hoorn en Purmerend. Er is daar ook een vrachtwagen bij betrokken. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is een uur. Verkeer richting Amsterdam volgt omleidingsroute de U11. De A12 Utrecht-Den Haag. Voor Nieuwebrug staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht in de vertraging een kwartier. Dan de werkzaamheden op de A15 van Rotterdam naar Europoort bij de Zuurhofbrug. Die zorgen ook voor een kwartier op onthoud. En tenslotte ook een ongeluk op de A16 Rotterdam-Breda. Dat gebeurde net voor Rotterdam-Feyenoord. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging ruim een half uur. En een snelheidscontrole gezien tenslotte op de A12 Arnhem-Utrecht bij hectometerpaal 75,1.
20: Dankjewel Erik, tot zo weer.
21: Zeker.
22: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
23: Naast van Dijk.
20: Met zometeen het keuzemoment van deze donderdagmorgen. En muziek van Helemaal Hollands is onderweg naar huis toe gaan. Nou, dat duurt nog wel even.
22: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL.

helemaal Hollands niet naar huis toe gaan, zou ik zeggen. Want we mogen nog even. Hè, maar de plaats zelf heet dan wel weer naar huis toe gaan. Dus dat is een beetje verwarrend. Bijna tijd voor het keuzemoment van deze donderdagmorgen. Zometeen hoor je de twee liedjes die we tegenover elkaar zetten. Vandaag openen we de deuren van de dierentuin. Dat is even een tip voor de ene helft van het keuzemoment. Eerst gaan we naar het nieuws van deze 1 oktober. Het is vandaag voetbaldonderdag. Vanavond speelt Oranje namelijk tegen Griekenland in de Nations League. En daar gaan we zien wat het wordt. 8:45 vanavond, dan wordt de wedstrijd gespeeld. Met flink wat blessures in het Nederlands elftal. Er zijn aardig wat basisspelers die de grasmat niet op zullen gaan vanavond. Laatste die erbij is gekomen is Van Hekken. Die gaat ook niet. Die heeft ook een blessure. Dat was bij de afgelopen training heeft hij dat opgelopen. Toen ging hij vroegtijdig aan de kant. Ging hij in de duck-out zitten. Hè, op een bankje, zeg maar, werd het een bankzitter. Andere zaken voor deze donderdag 1 oktober. Het is vandaag dag 2, op de dag 2 van de algemene financiële beschouwingen. Zo moeten we het noemen. Geef je minister Heijnen en staatssecretaris Ehrenberg van Financiën antwoord op vragen van Kamerleden die gesteld zijn. Verder vindt dan een tweede ronde plaats waarin de Kamerleden moties kunnen gaan indienen. Over bijvoorbeeld het terugdraaien van geplande bezuinigingen. Met andere woorden, het wordt weer gezellig in Den Haag vandaag. En daar gaan we ongetwijfeld nog filmpjes van zien. Ander nieuws, voor de eerste keer in ruim 10 jaar vindt vandaag weer treinverkeer tussen Groningen en het Duitse Wenner plaats. Ja! Sinds 2015 lag het treinverkeer al plat nadat een vrachtschip tegen de brug over de Eems voer. En dat kan nu weer hersteld worden. Het treinverkeer dan, en de brug die is al hersteld natuurlijk. Het zou een beetje onhandig zijn anders als het in de verkeerde volgorde zou gaan. Maar dat vanaf vandaag weer. Meer nieuws, de eerste pro forma zitting vindt vandaag plaats tegen een 46-jarige Pools-Israëlische hacker die alleen al in Nederland 24 miljoen euro verdiende met crypto-oplichting. De politie ontving honderden aangiftes tegen hem en dat is helemaal niet zo raar. 24 miljoen. Ja, wat heeft hij ermee gedaan? Nou ja, goed. Teruggegaan in crypto natuurlijk. En daarna is niet te achterhalen wat er mee gedaan wordt. Wat moet je ermee, zou je zeggen? Nou ja, ik weet er wel raad mee, 24 miljoen daar niet van. Maar om het allemaal in één dag op te maken, dat wordt lastig. Goed, gaan wij naar het keuzemoment van vandaag. Twee liedjes die we tegenover elkaar hebben staan. En over de deuren van de dierentuin gesproken. Jan en Zwaan halen we eruit. Die komen naar buiten met Ik zoek een meisje. Die zetten we deze ochtend op keuze A. Ik

Keuze A voor Jan en Zwaan. Ik zoek een meisje. Keuze B is voor het IJsselduo Drommelse Jongen. Aan jou de vraag welke van de twee het mag gaan worden. Vandaag een tekst of een audio-appie met daarin je muzikale voorkeur. Mag je insturen via de app van Radio NL. Even over het weer van vandaag. Vanmorgen is het bewolkt. Af en toe wat regen. En die buien die kunnen wel fel zijn. Vanmiddag breekt in het westen de zon door. Wordt het ongeveer 20 graden. Goed. Ik nog even mijn excuses over ergens eerder deze week. Toen vermeld ik dat de Walkman oplaadbaar was. Ik durf er inmiddels wel weer op terug te komen. Ik ben over de schaamte heen. Ik dacht, weet je wat? Draaien we dat liedje alsnog eventjes in het programma.

in ons café zojuist bij Radio NL. We zijn bezig met het keuzemoment van de donderdagmorgen op keuze A. Jan en Zwaan. Ik zoek een meisje. En een B voor het IJsselduo met Drommelse Jongen. Jouw voorkeur is welkom in de app. Draaien wij Robert van Hemert. Is het?

0: gevangenis, Robert van Emert.
1: Pak me dan!
0: We zijn bezig met het keuzemoment van vandaag. Keuze A voor Jan en Zwaan, Ik zoek een meisje. En keuze B voor Drommelse Jongen van het IJsselduo. Aan jou de vraag, welke van de twee mag het worden vandaag? We gaan zo meteen door alle stemmen heen. En dan gaan we kijken welke van de twee als winnaar uit de bus zal gaan komen. Laten we je ze nog één keer horen. En daarna beginnen we officieel met tellen. Heb je nog niks ingestuurd? Is dit dus je moment? Keuze A voor deze van Jan en Zwaan.

0: laten gaan.
1: Jan en Zwaan. Jan die deze week trouwens 85 is geworden. Dat was eergisteren, geloof ik. Ik ben er niet op vast. Volgens mij was het eergisteren. Ik zoek een meisje, Jan van Jan en Zwaan, 85 jaar. En keuze B voor het IJsselduo.
2: Trommelse jongen, wat heb je gedaan? Je zondagse pak is geheel naar de maan.
1: Wij gaan stemmen tellen. Kijken welke van de twee we in zijn geheel mogen gaan draaien. Daar gaan we. Pieter vanuit Slootdorp, laat even van zich horen. Die gaat voor keuze A vandaag. Een A'tje voor Bent. En vanuit Enschede, Geppie uit Varsseveld. Voor mij ook keuze A. Een A voor Erik uit Westerbork. Jelmar uit Onderkerk. Keuze A alsjeblieft. B voor Ralf uit Kasteren. Eppie van Henk, goedemorgen.
3: Goedemorgen Lars. Voor mij een beetje.
1: Hoi. A voor John vanuit Schoonhoven. Timo uit Duitschermen, die gaat voor keuze B. Leo uit Apkoude, beetje voor mij. B, geweldig nummer, zegt Mitchell vanuit Badmen. A van Marcel uit Bergentheim. Jacob Jelle uit Zoldkamp, die gaat voor keuze B. Dan is het een beetje voor Erik vanuit Veenhuizen. B voor uit Bakel, beetje. Gunther uit Merksplas, keuze B. En Eppie van Jaco, goedemorgen.
4: Morgen Lorsi, hier de Strontjong. Ik kies vandaag voor een beetje.
1: Zo heet hij, de Strontjong. Godfried uit Deventer gaat voor keuze B. Kevin Babberich, die gaat voor een beetje. B voor Damien uit Arnhem. Eppie van het Kaatsheuvelgrat, goedemorgen.
5: Goedemorgen, doe maar keuze AAA.
1: Aatje over Corrie van het

0: Dordrecht. En B voor Cor, punt uit Herveld. Dan is het een beetje voor Joey vanuit Elburg. En Aatje, jeugdsentiment, zegt Mariella uit Tilburg. Jan en Zwaan. Wim uit Oldenbroek, die gaat voor keuze B. Bas uit Maasbracht, beetje voor mij. Johan uit Uithuizermeden, keuze B. Keuze B voor Karin vanuit Assen. Beetje voor Brendan uit Tiendeveen. En de laatste die is voor Daan uit Klazinaveen.
1: Hey, Larsie. Een hele goede morgen. Het is voor mij een lastige keuze, hoor. Voor mij toch maar keuze B vandaag.
0: Kijk eens, dat is een dan ook geworden. Als winnaar van het keuzemoment van deze donderdagmorgen. Keuze B voor het IJssel-duo.
2: Ja,

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
1: MasterTools.nl, jouw plus onze tools. Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
0: Nu een gratis 18 volt Perfect Pro adapter bij mastertools.nl.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag. Grootpakket.nl.
3: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenenwiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
4: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
5: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
4: Kijk op ProStop.nl.
5: Bakkencampers.
3: Kom naar Bakkencampers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
6: Aanstaande zondag, koopzondag, van 12 tot 5.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelmandje. Je pakt je bankapp erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
12: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
13: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
14: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL. Altijd aan.
15: Radio NL.
14: Weerbericht.
16: Vanmorgen is het bewolkt met af en toe wat regen in het land. Vanmiddag breekt volgens de voorspelling in het westen de zon door. En wordt het ongeveer zo'n 20 graden. Morgen begint plaatselijk met mist. Daarna is er veel zon en blijft het droog. Wordt het net zoals vandaag. Een graadje of 20. Goed, gaan we naar het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
17: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het is artsen gelukt om de clitoris te herstellen bij vrouwen die vulva-kanker hebben gehad, meldt de Gelderlander. Daardoor kunnen ze ook weer een orgasme krijgen. Het is een wereldprimeur. In Amerika is de executie mislukt van een 50-jarige vrouw, Krista Pike. Ze kreeg vannacht in de gevangenis in de staat Tennessee 2 dodelijke injecties, maar ze leeft nog en is naar het ziekenhuis gebracht. En er komt een speciaal register voor makelaars om misstanden te voorkomen, heeft de minister bepaald. Makelaars zijn verplicht zich in te schrijven. Ze kunnen er ook worden uitgezet als ze de regels overtreden.
16: Oké, dankjewel. Dan gaan we naar de ANWB. Erik Evengroen in de verkeerstoren in Den Haag. Die heeft het overzicht. Goedemorgen, ja. Erik.
15: Hi, goedemorgen, Lars. We kunnen in ieder geval zien dat de ochtendspits erg druk verloopt. Nu al bijna 550 kilometer file in totaal. En we zien de meeste files in de Randstad en in Noord-Brabant. En het zijn vooral ongelukken die voor veel vertraging zorgen. Zoals om te beginnen de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk voor Zoeterwoude-Dorp. Twee rijstroken zijn dicht. Vertraging 20 minuten. Op dezelfde A4 de andere kant op. Van Den Haag naar Rotterdam. Voor Delft een ongeluk. Linker rijstrook dicht. Vertraging een half uur. Veel oponthoud nog altijd op de A7 van Den Oever naar Zaanstad. Daar gebeurde in alle vroegte al een ongeluk voor Purmerend Noord. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat wel 9 kilometer file met nog een uur oponthoud. De A12 Utrecht-Den Haag. Voor Woerden nog 20 minuten vertraging. En veel oponthoud tenslotte nog op de A16 van Rotterdam naar Breda. Daar gebeurde een ongeluk net voor de Verbinnenoordbrug. Er zijn die bergingswerkzaamheden aan de gang. En twee rijstroken zijn dicht. Vertraging een uur. En een snelheidscontrole tenslotte gezien op de A28 van Amersfoort naar Zwolle bij 59,7.
16: Erik, dankjewel.
18: Radio NL. Deze week is Ford Sierra van Gisby de Hollandse nieuwe.

0: Frisbee met de Hollandse nieuwe van deze week, Ford Sierra. Gisteren kwam collega Ria naar ons toe. Die helpt het in ieder geval de receptie dan op sommige dagen. En dan kwam ze naar me toe, zei ze... Ja, goh, zal ik jou vertellen dat ik vroeger ook een Ford Sierra heb gehad? He, naar aanleiding van de Hollandse nieuwe van deze week natuurlijk. En toen begonnen we er wat over te praten. Ik zag, was het ook zo'n sportief model dan met zo'n spoiler achterop? Zegt ze, wat? Wat? Is er zo'n spoiler? Nou ja, ik had achterop had ik wel zo'n ding wat al een beetje rechtop stond. En dat had ik wel ongeveer. Ja, dat was een spoiler natuurlijk, maar dat wist ze helemaal niet. Het was wel een sportief modelletje, zei ze. Ik had hem zo weer willen rijden als het haar lag.
1: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Is het tijd voor iets anders, namelijk het dobbelspel van vandaag. We hebben de dobbelsteen in de welbekende mok. En we gaan even gauw kijken naar een lijst met mogelijkheden. Dobbelen wij zometeen een categorie, dan mag je daar een liedje bij gaan verzinnen. Simpele formule, maar misschien een iets minder simpele categorie voor zometeen. Dobbelen wij nummer 1, dan zoeken wij een liedje dat gaat over vroeger. Iets waar je herinnering aan hebt, zoals de Ford Sierra. Nummer 2 is slapen, 3 vakantie, 4 snelheid, 5 nog een keer dobbelen. En met nummer 6 zoeken we liedjes waarvan de titel begint met de letter M. De M van Marie-Louise bijvoorbeeld. Zeg maar wat. We gaan even dobbelen, kijken waar we uitkomen. Komt-ie. Het is nog steeds geen 6. Die houdt echt lang stand. Het is nummer 4 geworden vandaag. Betekent dat wij op zoek zijn naar liedjes die gaan over snelheid.

alvast. En volg ons vooruit. We zoeken liedjes in de categorie snelheid. Die mag je doorsturen via de app van Radio NL. Wat kunnen we ermee verzinnen? De meest creatieve pikken we er zo meteen eventjes uit in het dobbelspel.

Mick Harren en zijn Sweet Caroline. We zijn bezig met het dobbelspel van vandaag. En daar hebben wij nummer 4 in gedobbeld. Betekent dat wij op zoek zijn naar liedjes in de categorie snelheid. En daar mag je gerust eventjes over nadenken. Niet al te lang meer, want zometeen gaan we er toch een einde aan breien aan de editie van deze donderdagmorgen. Maar goed, zover zijn we nog niet natuurlijk. We gaan even kijken naar suggesties die eerder zijn binnengekomen via de app van Radio NL. In de categorie snelheid Robert van Hemert.

Inferno vanuit Nieuwbergen. Die gaat voor Jovink, de autorodeo. Mooie suggestie. Meer liedjes die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL. Rijko uit Zeewolde, die gaat dan voor een liedje van normaal 110 op de teller in plaats van Oerend Hart.

0: ander 10 op de teller als suggestie in het dobbelspel van vandaag. Liedjes met de categorie snelheid.
1: Papi loopt toch niet zo snel.
0: Ja, goed gevonden.
1: Papi loopt toch niet zo snel.
0: Ik zou zelf graag met de eer gaan strijken voor dit liedje. Maar het is Appie uit Steenwijk. Die kwam met het liedje van Herman.
1: Ik ben al zo moe. Papi loopt toch niet zo snel.
0: Goed gevonden. Meer liedjes die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL voor het dobbelspel van vandaag. Donnie en

0: praten bijna met Martin. Die heeft ook een liedje ingestuurd voor het dobbelspel van vandaag. En...
1: U heeft geen permissie om het gekozen nummer te bellen.
0: Nou ja. We hebben veel voicemail gehoord, veel voicemails in het programma gehoord. Maar u heeft geen permissie om dit telefoonnummer te bellen. Ik weet niet wie van de ambassade we anders vandaag aan de lijn hadden gekregen. Maar ja, het mag niet baten vandaag. In de categorie snelheid, ja, we gaan het wel draaien. Jouw liedje is ook nog steeds welkom. Welke kunnen we draaien? Nou, dus deze suggestie. Ogene, veel te snel.

0: weer een dobbelspel met veel te snel. Meer suggesties die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL. Donnie en Marco met Snelle Jelle.
1: Ik moet Snelle Jelle van te stellen van mijn drankje die raakt op.
0: Of een dagje van de suggestie van Vincent vanuit Almelo. Die is ook goed gevonden. Herman van Veen met opzij, opzij, opzij.
2: Maak plaats, maak plaats, maak plaats. Wij hebben ongelooflijk.
0: Nathan met Apeldoorn ging voor exact hetzelfde liedje. Herman van Veen, opzij, opzij, opzij. Meer suggesties die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL. Henk Wijngaard.
3: Stoom ik door een BOW die mij wat kruis.
0: Ken je klassiekers? Dat dacht Thomas volgens mij ook. Die gaat namelijk voor Snelle Henkie.
4: Lieve meisjes, ik kijk uit voor Snelle Henkie. Moeders, hou je dochter uit de buurt.
0: Maar we ronden het dobbelspel van vandaag af met de suggestie van Manon en Mark. Die vragen allebei om hetzelfde liedje. Die gaan namelijk voor Jannes. In de categorie snelheid, goed gevonden inderdaad, gas erop.

0: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
1: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
0: Kijk op ProStop.nl.
2: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior-gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior-koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
3: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
4: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar €6,99. En raaksiropen, flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
9: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
10: Nee.
9: Proteïneshakes.
11: Gadver.
9: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
12: Lekker bezig.
9: Milner.
13: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
14: Jazeker.
0: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
16: Radio NL zet de tijd op 8 uur.
15: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Chirurgen van het Radboud UMC in Nijmegen zijn erin geslaagd de clitoris van vrouwen te herstellen die vulvakanker hebben gehad. Daardoor kunnen de meesten ook weer een orgasme krijgen. De artsen zijn er zelf verrast over, omdat het nergens ter wereld nog is gelukt. Er is al belangstelling van buitenlandse ziekenhuizen. Het Afrikaanse land Sierra Leone hoeft niet meer te rekenen op geld van de EU. En dat komt allemaal door de gezochte drugsbaas Bolle Jos, dat melden meerdere media. Bolle Jos zou zich schuilhouden in Sierra Leone en dat land weigert hem uit te leveren. De EU draait daarom de subsidiekraan dicht en daar is justitieminister Van Wil blij mee. De minister wil dat makelaars zich verplicht gaan inschrijven in een beroepsregister om misstanden in de sector te voorkomen. Als ze dat niet doen, mogen ze niet aan het werk. Makelaars hebben zelf geprobeerd regels te maken, maar dat leverde kritiek op van onder meer de vereniging Eigen Huis. En in de Amerikaanse staat Tennessee is het misgegaan bij de eerste executie van een vrouw daar in ruim 200 jaar. Christa Pike heet ze en uren na de dodelijke injecties leeft ze nog. Ze is naar een ziekenhuis gebracht en het is onduidelijk hoe ze er nu aan toe is. Christa Pike kreeg de doodstraf voor een moord in de jaren 90. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten nog buien, op andere plekken is het vaker droog. Er is een afwisseling van wolken en zon en het wordt zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
12: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
10: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat.
14: En, heb je de klus?
18: Nee man. Dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
14: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
18: Oké, app het even. Deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
14: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo. Zo simpel is het.
19: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
20: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
19: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
20: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
21: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
22: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
23: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
24: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Soudal, de bouwverslimmers.
25: Een hele goedemorgen, iets over acht bij de ANWB Erik Evengroen. Vanuit de grote verkeerstoren zit hij aardig wat files, geloof ik, of niet Erik?
26: Ja, dat kun je wel zeggen Lars, want de ochtendspits verloopt hartstikke druk met inmiddels ruim 850 kilometer file in totaal. En het zijn ook nog eens ongelukken die voor veel vertraging zorgen. Zoals de A1 om te beginnen, Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Soest en Muiden een ongeluk, zoals gezegd. Drie rijstroken dicht, vertraging bijna een uur. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Badenburg ook een ongeluk. Twee rijstroken dicht, vertraging een half uur. Bergingswerkzaamheden op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Delft en Zoeterwoude-Dorp. Het geeft bijna 20 kilometer langzaamheid in stilstaand verkeer. Kost je ook bijna een half uur extra reistijd. Veel problemen nog altijd op de A7 van Den Oever naar Zaanstad. Tussen Wochteren en Purmerend stond een auto in brand en een stukje verderop een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is over een flink traject dicht. De verkeer moet rekening houden met bijna een uur oponthoud. Ook een uur vertraging op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen voor het Rotterpolderplein door een ongeluk. En tenslotte bergingswerkzaamheden door een ongeluk op de A16 van Rotterdam naar Breda. Dat is voor de Verbinnenoordbrug. Twee rijstroken zijn dicht en vertraging 20 minuten. En de snelheidscontrole gezien tenslotte op de A30 Ede richting Barneveld bij 16,2.
27: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
28: Naast van Dijk!
25: Met zometeen een nieuwe ronde van de Vraag van Vandaag. En Flemming en Meteor gaan we voor je draaien. Die nodig is onderweg.
27: Dit is de muziek van Radio NL.

Fleming samen met Meteor. En niet nodig op deze donderdagochtend 1 oktober vandaag. Een hele goede morgen. Zometeen dan gaan we naar een nieuwe ronde van de vraag van vandaag. Eerst eventjes naar het nieuws van deze 1e van oktober. Oktober staat in teken van het stoppen met roken. Al een geruime tijd is het zijn stoptober. Daar zijn er ook verschillende apps die je daarbij kunnen helpen. Maar berichten van deze morgen, ja, alsof we dat dan zelf niet kunnen bedenken bijvoorbeeld. De Stoptober-app die geldt dan wel voor de maand oktober, maar je kan ook later beginnen. Dat zijn de berichten die nu nog eventjes naar buiten komen, zeg maar. Maar ja, goed. Neem het aan harte mocht je het gaan proberen. Om zo'n app bijvoorbeeld misschien even te installeren. En anders succes, hè? Toch eventjes. Ander nieuws voor deze donderdag 1 oktober. Nou ja, goed, veel over het voetbal te doen. Vanavond om 20:15 is de Oranje tegenover Griekenland in de Nations League. Zondag wordt er nog een keer gespeeld. Dan is het een thuiswedstrijd voor Oranje. Dan spelen ze in Eindhoven tegen Servië. Meer te doen deze donderdag. Het gaat namelijk over Franse scholierenprotesten. Die houden namelijk aan. De protesten tegen een tekort aan leraren en vervallen schoolgebouwen die breiden zich gisteren uit naar meer scholen verspreid door het land. En vandaag worden er opnieuw demonstraties verwacht. Er wordt veel lawaai gemaakt, maar zo worden er bijvoorbeeld ook prullenbakken in de brand gestoken. En daarmee zijn nu al meer dan 100 gewonden geregistreerd. Gisteren waren er onder meer protesten in Saint-Denis. Hè, dat is een voorstad van Parijs. In Lyon en in Lille. Vandaag wordt dat dus op meer plekken verwacht. De problemen die zijn inmiddels erkend door de minister van Binnenlandse Zaken. Maar ja, wat gaan ze eraan doen? Hè? Dat zal later misschien bekend gaan worden. Ja, en het is warm deze tijd van het jaar. Vandaag een bewolkte dag, af en toe een klein beetje regen. Vanmiddag breekt in het westen de zon door. Het wordt zo'n 20 graden vandaag.

dan zeggen ze dat de herfst officieel is begonnen en niet als je naar de thermometer kijkt. Sommige buien kunnen nog wel fel uitpakken trouwens hoor, dus reken je niet rijk, maar kijk vooraf eventjes voordat je zo meteen een nat pak krijgt. Goed, die vraag van vandaag, tip van Flip, het gaat over de huisarts, daar straks meer over. Eerste drie J's, je zit in mijn hoofd.

0: Tursco en hun Proud to be Fout. Daarvoor de 3A's. Je zit in mijn hoofd bij Radio NL. 9:10. Goedemorgen.
1: De Sowieso Ochtendshow met Lars van Dijk.
0: En zoals gezegd zouden we het hebben over de nieuwe ronde van de vraag van vandaag. Het gaat vandaag over de huisarts. Een plaats waar je zelf misschien vaker komt dan een ander. Of andersom. Als ik naar mezelf kijk, dan kom ik er 2 keer per jaar. En waarom 2 keer per jaar? Ik moet om het half jaar mijn oren laten uitspuiten. Ja, niet omdat ik anders niet kan luisteren, want luisteren doe ik sowieso niet. Maar het horen, dat wordt dan wat minder. Dus dat is het, zeg maar. Dat is de enige manier of de enige reden dat ik daar kom. Ja, of ik moet weer eens wat gebroken hebben. Ik ben nog wel een beetje onhandig zo nu en dan. Maar het gaat over de telefoontjes van de huisarts deze dagen. Vorig jaar kwamen er al zo'n 40.000 extra telefoontjes meer binnen dan het jaar daarvoor. Nou, hoe kan dat, zo'n stijging? Het is niet alsof we allemaal in één keer voorzichtiger zijn geworden en sneller aan de bel trekken. Nee, het magische woord van deze jaren, AI. Ja. Ook daar krijgt het namelijk de schuld van. Wat wil nou? Mocht je met je klachten bij ChatGPT aankloppen, dan zegt het namelijk best wel snel, weet je wat, bel anders de huisarts even. En nou zijn dus aardig wat telefoontjes richting de huisarts ook gericht op. Ja, nou ja, goed, ik vroeg het even aan ChatGPT en die zei ik moet bellen. Ik dacht, dat is misschien wel even een ronde van de vraag van vandaag. Zeker voor degene die niet zo snel aan de bel trekken bij de huisarts. Wat is zeg maar jouw grens? Hè? Vanaf wanneer denk je, weet je wat, ja, nu kan ik wel even bellen. Persoonlijk wacht ik altijd heel erg lang en soms misschien te lang tot de klachten overgaan. Hè, zit ik er na een week mee en dan denk ik nog een paar dagen aankijken. En dan ja, gaat het soms dan wel weg, weet je wel, maar ja, soms ook niet. Wat is jouw grens? Vanaf wanneer trek je aan de bel? Of ben je juist zo iemand die er, ja, 1 keer per 20 jaar misschien eens even voor mijn algemene periodieke controle?

0: je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat? Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Dan ga je op zoek naar pellets?
2: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
4: Grootpakket.nl.
5: Met deze week in de bonus: Ahaverse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Amer plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En

0: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
1: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de cent. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
2: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Nu 111 fietenolie tankstations.
3: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: En, heb je de klus?
5: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
4: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
5: Oké, app het even. Deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
4: Ja, probeer het anders gewoon man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
6: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
7: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
6: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
7: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL. Altijd aan Radio NL. Altijd aan.
10: Radio NL.
9: Weerbericht.
11: Vandaag beginnen we bewolkt en op sommige plekken ook regenachtig. Vanmiddag breekt in het westen de zon even door. Het wordt zo'n 20 graden vandaag. Morgen begint plaatselijk met mist. U bent gewaarschuwd. Daarna is er ruimte voor veel zon en blijft het droog. Gaan we naar het nieuws van iets over 7:30. Goedemorgen.
12: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er komen nieuwe regels voor ZZP'ers, zegt de minister. Zelfstandigen moeten vanaf 2028 minstens 3 opdrachtgevers hebben en ze moeten zich verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Het is artsen van het Radboud UMC in Nijmegen gelukt de clitoris van vrouwen te herstellen naar vulvakanker en daardoor kunnen de meesten ook weer een orgasme krijgen. De artsen zijn er zelf verbaasd over. Er is inmiddels internationale belangstelling. En een uitje naar een museum is sinds het einde van de coronacrisis steeds populairder. Musea in ons land trokken vorig jaar ruim 31 miljoen bezoekers. Dat zijn er bijna 1 miljoen meer dan het jaar ervoor.
11: Oké, dan dankjewel. Dan gaan we naar de ANWB. Erik, hoe is het op de weg?
13: Ja, nog altijd hartstikke druk, Lars, met bijna 900 kilometer file nog altijd. En veel ongelukken, zoveel dat ik ze zelfs niet allemaal kan noemen. Dus greep hieruit. Om te beginnen de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk voor Muiden. De weg is vrijgegeven zojuist, met een vertraging nog 30 minuten. Ook een ongeluk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Voor Waardenburg zijn 2 rijstroken dicht, vertraging 15 minuten. Op de A7, Duitse grens richting Groningen. Daar gebeurde een ongeluk bij Zuidbroek. De weg is vrij, vertraging nog wel 30 minuten. De A9, Alkmaar richting Amstelveen. Voor knooppunt Slotterpolderplein is de weg ook weer vrij na een ongeluk. Maar er staat nog wel 12 kilometer file met een klein 30 minuten oponthoud. En tenslotte de A15, Rotterdam-Gorkum voor Hardingsveld, Giessendam een ongeluk. De weg is vrij, met de vertraging nog 30 minuten. En de snelheidscontrole tenslotte gezien op de A2 Eindhoven richting Maastricht bij hectometerpaal 202,0.
11: Superman Erik, dankjewel en tot de volgende keer weer. Hè?
13: Tot de volgende keer, dank je. Fijne dag.

de vraag van vandaag. Trek jij snel aan de bel bij de huisarts, ja of nee? Of zit je in het kamp, ik wacht het nog wel eventjes af. Kijk of het goed komt. De antwoord is welkom in een tekst of een audio-appie. Draaien wij voor jou, Pascal Redeker.

0: Hoe snel trek jij bij de huisarts aan de bel?
1: Dit is de vraag van vandaag.
0: Dat allemaal aanleiding van de berichten van deze dagen. Vorig jaar zijn er namelijk 40.000 telefoontjes meer binnengekomen bij de huisarts dan een jaar daarvoor. Het magische woord, AI. Omdat als je bij ChatGPT met je symptomen aanklopt, dan zegt hij vrij snel: bel de huisarts even. En dat zal de aanleiding zijn van zo'n grote stijging in het aantal telefoontjes. Daarom de vraag van deze donderdagmorgen: hoe snel trek jij aan de bel? Laat je het misschien eventjes liggen? Denk je het gaat vanzelf al over? Of ben je toch wel iemand die gauw het telefoonnummer intoetst? Appie van Appie. Appie zegt: goedemorgen. Ja, misschien moet je me wel heel erg voorzichtig noemen, maar als er maar iets aan de hand is en ik denk dit is niet pluis, dan bel ik gewoon hoor, daar is het voor toch? Ja, maar goed, ergens heb je een punt. Ook wel veel mensen die inderdaad zeggen van ja joh, goh, hè, eventjes je neus uit de paracetamolletje erin en ga met die banaan, het is toch zo over. Moet ik zeggen dat ik zelf ook wel aardig in dat kamp zit hoor. Richard die zegt, nou ja, precies hetgene wat ik net vertelde eigenlijk. Thomas die gaat inderdaad voor hetzelfde verhaal. Nou ja, hier volgens mij wel een paar weken met een gekneusde pols rondgelopen. Maar nou ja, goed. Als je niet klaagt, dan kan er ook niet kapot zijn. Er zit een kern van waarheid in natuurlijk. Berichtje van Michel, die hebben we aan de telefoon. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen man.
0: Welk team zit jij? Trek je snel aan de bel?
2: Ik trek geheel aan de bel.
0: Ja?
2: In de kroeg natuurlijk.
0: 1-0.
2: Yo.

0: Fluff en Gijken, Zoutelanden. Ga even bij jezelf na. Wanneer ben jij voor het laatst echt jaloers geweest? Ja, ik weet het wel. Ik ben op dit moment jaloers. Op twee collega's. Twee collega's die hier werken bij Radio NL. Ik ben stikjaloers. Hoe, wat, waarom? Vertel het je zo meteen. Maar je zou in dezelfde schoenen staan als ik.
1: Ik ken je.

0: Morgenochtend dan is hij hier, Raymond Hermans. En dan komt hij ook zijn nieuwe liedje zingen natuurlijk. Raymond, ja, ik moet hem sowieso even over vragen hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen. Want hij is namelijk kerstverse papa. Hij heeft een dochtertje gekregen. En hij is er zelf zoveel op uit. Hoe kan dat? Dat moet hij toch afgesproken hebben. Tegen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars.
0: Ik heb het even over jaloezie hier in het ochtendprogramma. Want ja. Ik ben stikjaloers. Ik weet niet of je weet waar het over gaat.
1: Nee.
0: Twee collega's hier in het pand, die glunderen sinds gisteren van oor tot oor. Het is ongelooflijk. De mannelijke kreet is bij een van de twee ook al naar boven gekomen. Ja,
1: ik weet in één keer waar het over gaat.
0: Dat zingen ze. Dat is echt waar. Ik ben stikjaloers. Wat mocht nou het verhaal zo zijn? Die twee die zitten met hun neus in een kalender.
1: Ja.
0: Ja. En niet zomaar een kalender, geen gewone verjaardagskalender of zo. Maar ik weet niet hoe ze het voor elkaar hebben gekregen. Het gaat over de collega's Ivo en Rory. Die zitten met z'n tweeën op hetzelfde kantoor. Even om het beeld te scheppen natuurlijk. Hè. En die zijn nu bezig met de boerinnenkalender.
1: Ja, mooi is dat.
0: Die glunderen van oor tot oor. Sinds dat ze die dingen op kantoor hebben liggen. En ik ben op de ene misschien nog net wat meer jaloerser dan de ander. Want aankomende vrijdag, dan wordt namelijk het een en ander gepresenteerd rondom die kalender. En daar is Rory gewoon bij.
1: Ja.
0: Die is daarbij.
1: Dit verhaal kent een hele mooie voorgeschiedenis. Afgelopen woensdag, een collega zat bij mij op kantoor. We even wat dingetjes doorspreken voor de komende weken. En toen kwamen de Flintstones samen binnenlopen. Zoals we ze hier gekscherend noemen. En die stonden met een glunderend gezicht. Nou, nou komt er waarschijnlijk een vraag waar ik het antwoord niet op weet. Wij hadden een ideetje. Ik zei, oh, en toen kwam dit verhaal. Ja, dan heb je me. Ik denk, ja, wauw. Ja, jaloersmakend, wat jij ook zegt.
0: Ja, nou ja, goed, zij hebben nu dus de taak gekregen om alles even goed te inspecteren natuurlijk. Hè. Dat snap je zelf ook wel. Die zitten de kalenders door te bladeren. Die taak had ik ook wel willen hebben natuurlijk. Ja, ik ben niet gek. Ik bedoel, als het aan mij ligt, dan geef er maar 24. Dan ga ik ze allemaal even bekijken.
1: Ja, we kunnen ook voor de verrassing zorgen dat Rory er morgenavond staat, dat jij en ik er ook in één keer binnen stappen.
0: Ja, hallo.
1: Daar waren we al.
0: Ja, maar daar doen. Ja, daar komen we aan. Ja. Nee, maar die zitten daarin. En dan morgen vanaf 6 uur, dan is dat te horen hier op de radio. Ja. Rory, die daar dus bij de modellen staat te kijken, te interviewen. Ik begin ervan te zotteren.
1: Ja, nee, die
0: alsof gaat, ik er zelf voor sta.
1: Nee, die gaat zo eruit kijken.
0: Die gaat, ja, nou ja, goed. Dat wou ik eventjes zeggen. Dat vind ik leuk. Vind ik gaaf. Dat
1: ja, echt super. En ik ben heel benieuwd, want dit wordt morgenavond legendarische radio.
0: Nou, dat weet ik 100% zeker. En volgens mij hebben ze ervoor gerend. Ja, ze zitten er niet alleen maar naar te kijken. Nou, maar die dingen die gaan we ook. Of mag ik dat nog niet zeggen? Dat we
1: ik
0: die
1: heb
0: gaan
1: geen idee. Ik heb wel een memo gelezen, maar ik heb geen idee of we dat alle wereldkundig mogen maken.
0: Ja, ik heb ze even afgeluisterd natuurlijk. Ja. Want ik wilde eerst weten waarom ze glunderden. Nou ja, goed, dat was uiteindelijk bekend. Maar die gaan we, volgens mij, gaan we die weggeven.
1: Ik hoorde zoiets, ja.
0: Ja, zoiets. Ja, maar
1: dat is leuk.
0: Ik heb bij een van de twee ook een boerenkalender zien liggen.
1: Die zijn er ook.
0: Dat is een boerinnenkalender.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus ze zijn er beide.
0: Ja, ik weet alleen nog even niet wie welke aan het doorbladeren was. Alleen, volgens mij gaan we dus. Dat is de link die ik dan leg natuurlijk. Gaan we ze allebei.
1: Zoiets dacht ik ook te horen. Maar vanavond, er komt ongetwijfeld een update. Vanavond tussen 6:30, 7:30 en 9:00. Ja. Ja. En ik ga luisteren.
0: Als hij niet te lang op zijn kantoor blijft liggen. Die kans is ook aanwezig.

0: De nieuwe Bed 2TTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet BTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
3: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior-gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior-koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
2: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed?
7: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Nu tot €7900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
9: Social Deal, restaurant deals, take one en actie bo.
10: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
9: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
10: Rand? Nee.
9: Fair enough.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerstmarkt. Geniet

0: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
1: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
2: Jazeker!
1: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
3: Radio NL zet de tijd op 9 uur.
1: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Minister Aartsen komt met een nieuwe wet voor ZZP'ers. Die moeten straks minstens 3 opdrachtgevers hebben en zelf kunnen bepalen wanneer en waar ze werken. Veel bedrijven zijn gestopt met het inhuren van zelfstandigen omdat ze eigenlijk in loondienst moesten. Nederland heeft ongeveer 1 miljoen ZZP'ers. De website van de hackersgroep Shiny Hunters is niet uit de lucht, maar verhuisd naar een ander adres, zegt de groep tegen BNR. Verhuizing was volgens hen nodig na meerdere DDoS-aanvallen en problemen bij datacenters. Op het nieuwe webadres zijn maatregelen genomen tegen die aanvallen. Shiny Hunters zou ruim 100 hacks hebben gedaan. Er worden voorlopig geen doodstraffen meer uitgevoerd in de Amerikaanse staat Tennessee. De gouverneur wil eerst weten wat er vannacht precies misging met de executie van een vrouw die was veroordeeld voor moord, Krista Pike. Ze overleefde 2 dodelijke injecties en is naar een ziekenhuis gebracht. En bij steeds meer mensen staat een bezoek aan een museum op de agenda. Vorig jaar trokken musea in ons land ruim 31 miljoen bezoekers. Dat zijn er bijna 1 miljoen meer dan het jaar daarvoor en net wat minder dan voor de coronapandemie. Ruim 1/4 van de bezoekers kwam uit het buitenland. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten de meeste buien. Op andere plekken is het vaker droog met een afwisseling van wolken en zon. Het wordt zo'n 20 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
5: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
6: Ja.
5: En nu?
6: Domeinnamen kopen.
5: Voor je bedrijf?
6: Ja.
5: Welk bedrijf?
6: Ja, dat weet ik nog niet.
5: Welke domeinen dan?
6: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
5: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
6: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
7: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijs.
8: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
9: Hey bouwprofessional, snel kunststof kozijnen nodig? Scodora is altijd heel dichtbij. Bestel eenvoudig op scodora.nl en haal ze na 5 dagen al af bij jou in de buurt.
10: Piraten der Lage Landen. Zaterdag 19 december. Gelredome.

0: Piratenfestijn.
1: Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
2: Kozijnen, deuren en schuifbuien met 5 dagen geleverd? Kijk op skodora.nl.
3: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Soudal, de bouwverslimmers.
6: Exact 6:06. Hartelijk goedemorgen. Dit is Werk in Uitvoering tot aan 12 uur hier op Radio NL. Wij gaan snel naar de ANWB en daar zit Erik Evengroen. Erik, goedemorgen.
7: Hi, goedemorgen. Ja, de ochtendspits verloopt nog altijd hartstikke druk met nog altijd zo'n 750 kilometer file in totaal. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Blarikum en Diemen-Noord 18 kilometer file rijden met een half uur oponthoud. De A4 daarna richting Rotterdam. Voor knoop het Ketelplein gebeurde een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij, maar de vertraging nog altijd 3 kwartier. A9 Alkmaar-Amstelveen. Ook daar gebeurde een ongeluk. Dat was net voor Haarlem-Zuid. De weg is vrij, maar er staat nog altijd 18 kilometer de file met 3 kwartier op onthoud. De A12, Den Haag richting Utrecht, tussen Gouda en de Meer ook een ongeluk. Ook hier is de weg gelukkig wel weer vrij, maar ook nog een half uur op onthoud. A28 dan, Zwolle Amersfoort, voor knop het Hoevelaken een half uur vertraging. En tenslotte nog veel op onthoud op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Numansdorp. De weg is vrij, vertraging nog ruim 20 minuten. En een snelheidscontrole gezien op de A6 van Lelystad naar Muiden bij 72,7.
6: Als ik zo alle vertragingen hoor en de lengte ervan, dan denk ik dat wij zo meteen na 10 nog wel even contact hebben, Erik.
7: Ja, ik ga er wel vanuit. En ik heb nog maar een greep uitgedaan, want ik had nog even door kunnen gaan. Zoals kijk, je begrijpt ook.
6: Nou, dan,
7: we gaan elkaar zeker spreken.
6: Tot zo dan.
7: Yo.
6: Hoi, hoi.
8: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
6: We gaan beginnen aan Werk en Uitvoering en doen dat met een van de grootste hits van dit moment. Justin de Wild, dit is Cheerio.
8: Dit is de muziek van Radio NL.

Radio NL.tv, dan denk je van hé, ik zie de studio en wel een erg leuk liedje, maar er zit geen clip bij dit liedje. Dat klopt inderdaad, die is er niet, maar die is wel aanstaande. Volgende maand dan wordt de clip officieel gelanceerd van dit prachtig mooie liedje van Danny Panadero en De Smoelschuif. Afgelopen maandag was hij in Tilburg te gast bij Buma NL en toen hebben we elkaar even gesproken. Hij zei, we moeten nog even een afspraak maken. Ik zei, ja, bij mij staat hij al op het lijstje om jou vandaag of morgen een keer te bellen om live te komen zingen. En hij zei, nou weet je wat, ergens halverwege november komt de clip uit. Misschien is dat een mooie gelegenheid om dat groots te gaan vieren. Gaan we doen, dus in november hier bij ons in de studio, Danny Panadero. En dan gaat hij deze zeker live doen. Daarvoor zat Cheerio van Justin de Wild. En de Cheerio krijgt een opvolger. Morgen komt de nieuwe single uit van Justin de Wild. En dat is Samen met Donnie. En daar kijken we reikhalzend uit. Morgen hoor je die hier op Radio NL.

Django Wachter en bij Chata bij Lando. En over de top 30 gesproken in het laatste deel van werk en uitvoering gaan we straks weer Radio NL top 30 roulette spelen. Is een leuk prijspakket te verdienen. Wat je daarvoor moet doen, dat ga ik je straks uitleggen, mocht je het voor de allereerste keer horen. En voor de trouwe luisteraars die weten, we gaan alvast getalletjes verzamelen. Ja, 8 minuten voor 9:30. Dit is muziek van Rein van der Heijden. Niemand als jij.

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Heb je trek?

0: Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
4: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
3: Kijk op ProStop.nl.
2: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
7: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margrethe en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
8: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier, sluit de deuren, kom.
7: Gooi je werk aan de kant, hef de glazen en laat het feest maar beginnen. Margrethe en Roland, kwart voor bier. Nu overal te beluisteren.

0: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.

0: jetzt noch einmal. Atemlos. Dat was hem inderdaad helemaal. Die fantastisch mooie single van Helene Fischer. En Atemloos door die nacht.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Van Helene Fischer van onze Oosterburen gaan we heel snel terug naar eigen land. Want daar staat het Radio NL Muziekhotel. En in dat hotel zitten 10 gasten achter de deuren. Ze hebben allemaal een eigen kamer. En zo meteen gaan wij 2 kamers openen en dan weten we welke liedjes wij mogen gaan draaien. En het leuke daarvan is, de lege kamers moeten weer ingevuld worden. En al jou die schone taak om nu een appje te sturen met daarin een naam van een artiest met een bijbehorend liedje waarvan jij denkt van, nou, dat zou geweldig zijn als we dat binnenkort een keertje kunnen gaan draaien. Laat het maar vast weten. Gaan wij onze computer vragen welke 2 cijfers daadwerkelijk in ons schermpje komen en dan weten we welke kamerdeuren geopend kunnen worden.

0: even kijken. Nu worden ze allemaal door elkaar gehusteld en dan verschijnen er zo meteen twee cijfertjes. Waarvan de eerste is in beeld staat nummer 7. Gaan we openen, kamer nummer 7. En de tweede kamer die geopend gaat worden van ons muziekhotel is... Nummer 5.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Dat zijn ze. Gaan we die erbij pakken. Even de inchecklijst erbij pakken. Laten we kijken bij de kamer nummer 5. Dat was de inzending van Paul uit Maasbracht. Die heeft gevraagd om een liedje wat meerdere keren wordt ingestuurd. Inderdaad, we zien dat met enige regelmaat in de app van Radio NL. Het gaat om het liedje van Peter Blanker. Het is moeilijk bescheiden te blijven. Nou Paul, dit is je geluksdag. We gaan hem zo meteen voor je draaien. En kamer nummer 7. Dat was de inzending van Johannes Dijkstra uit Oosterwolde. En die heeft een tijdje geleden gevraagd om de band zonder naam Mon Amour. Dus BZN gaan we binnen nu in een paar minuutjes voor je draaien. Laten we beginnen met die plaat van Peter Blanker. De suggestie van Paul uit Maasbracht. En het is moeilijk bescheiden te blijven. Prachtig mooi. Twee lege kamers, 5 en 7, zijn op dit moment vrij. En aan jou de eer om een appje in te sturen met daarin de naam van de artiest en een bijbehorend liedje. En wie weet kunnen we zometeen een incheck doen van jouw suggestie.
1: Radio NL Muziekhotel.
2: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Voelichem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

charmant en zo aardig. Doe even mee. Dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik kijk in de spiegel, wat zie je dan?

0: Liedje nummer 2 uit het hotel kwam uit kamer nummer 7. BZN en Mon Amour.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: En daarmee zijn er 2 kamers vrijgespeeld. Hebben we 2 liedjes mogen draaien. En wat we al zeiden, we moeten nog even topoverleg voeren over de vrolijke vrijdag. Maar de kans is redelijk groot dat we er morgen 3 of 4 wegspelen. Ja, sommige liedjes staan er misschien ook al wat langer in. En dan geven we even wat meer kans. Beetje opschonen, zo vlak voor het weekend. Dan kunnen we weer met een frisse start beginnen aankomende maandag. Dus er wordt overleg gevoerd, maar ik denk toch wel een liedje of 3, 4. Morgen tussen 9:30 en 10:00. In dit geval ging het om kamer nummer 5 en kamer nummer 7. Kamer nummer 5 is inmiddels weer ingevuld. En dat is de suggestie die wij kregen van Marian uit de Oldschenplaat. En die vraagt om Gradame met dat hele mooie liedje Herinneringen. Staat vanaf nu ingecheckt in de lijst of op de lijst van het hotel. Kamer nummer 5. Marian is voor Gradamen. En kamer nummer 7 heeft ook een nieuwe invulling gekregen. Dennis Aldering uit Dodewaard. Die kwam met de suggestie om Marianne Weber daar in te checken. Met de Italiaan. Dat zijn de beide liedjes die in het hotel welkom worden geheten. En misschien dat die morgen al gedraaid worden. Of maandag of dinsdag. Maar dat kan ook zomaar zo zijn dat het enkele dagen, schuine streep, weken kan duren. In ieder geval morgen een grote schoonmaak in het hotel. Dan zullen wij wat meer mensen uit de kamer bevrijden. Zoals dat zo mooi heet.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Dat is allemaal morgen. De vrolijke vrijdag. Eerst zitten we volop in de donderdag. En dat doen we buiten af en toe een buitje. Het zonnetje die komt later deze dag nog wel. Maar het zonnetje schijnt wel op de radio. Luister maar. Vrijdag.

0: nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
3: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
4: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
5: Soedal, de bouwverslimmers.
4: Soedal, de bouwverslimmers.
2: Krijg nu een gratis 18 volt Perfect Pro adapter bij mastertools.nl.
6: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
7: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
8: Redombouw. Voor nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie van uw bedrijfspand, winkel of woning. Redombouw. Het fundament onder uw bouwplan. Redombouw.nl.
9: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
11: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
12: Download de app en start met vinden.
13: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes, 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
16: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
17: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
18: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
19: Jazeker!
18: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
20: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
21: Radio NL zet de tijd op 10 uur.
20: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er is een criminele bende opgerold die jarenlang drugs zou hebben gesmokkeld via de luchthaven van Brussel. Vanuit Afrika en Amerika wisten ze cocaïne en cannabis aan boord te krijgen van passagiersvluchten. In België en Frankrijk zijn invallen gedaan en meer dan 20 verdachten opgepakt. Makelaarsvereniging NVM steunt de plannen van de minister voor een beroepsregister waar makelaars zich verplicht moeten inschrijven. Wat de club nog mist is dat makelaars ook een opleiding moeten hebben gehad en aantoonbaar vakbekwaam zijn. De NVM hoopt dat de minister dat ook nog wil toevoegen. Na de mislukte executie van een Amerikaanse vrouw in de staat Tennessee worden daar voorlopig geen doodstraffen meer uitgevoerd. De vrouw, die al tientallen jaren vastzat in een dodencel, kreeg vannacht een injectie, maar bleef leven. De gouverneur van Tennessee laat onderzoeken hoe het zo mis kon gaan. En we hebben vanochtend de drukste donderdagochtendspits van dit jaar gehad, zegt Rijkswaterstaat. Op het hoogtepunt stond er bijna 580 kilometer file op de Nederlandse snelwegen. Vooral rond de grote steden was het druk en dat kwam met name door de regen en door ongelukken. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten de meeste buien. Op andere plekken is het vaker droog met een afwisseling van wolken en zon. Het wordt zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
1: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
19: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
23: Zo, klus klaar?
24: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
23: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
24: Hoe dan?
23: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
24: Mag wat kosten zeker?
23: Maar 15 euro per maand.
24: Echt? Hoe heet het?
23: Ik heb het je wel even.
24: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
23: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
25: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
26: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
25: Tot snel op 247wood.nl.
27: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
28: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
29: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
30: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Sudo, de bouwverslimmers.
31: Tweede deel van Werk en Uitvoering, zoiets na 10, om exact te zijn 4:30. Deel 2 van Werk en Uitvoering, met straks natuurlijk halverwege dit uur de 3 verzoekjes. Stuur ze alvast in de 3:30, dan kunnen wij een selectie maken welke 3 er vandaag gedraaid kunnen worden. En straks natuurlijk ook het spel waar we het eerder over hadden, en dat is het top 30 roulette spel. Maar daar leggen we je straks alles over uit, en dat zal plaatsvinden in de finale van dit programma. Eerst willen we weten hoe de situatie op de Nederlandse wegen is. Eerder deze ochtend bij Lars, toen wist Erik al te melden dat het behoorlijk druk was. Het uur geleden was dat ook nog het geval. En ik denk dat er weinig verandering is gekomen, maar we kunnen het vragen. Erik, goedemorgen.
32: Ik was al begonnen eigenlijk om het allemaal te bevestigen wat je op noemde. Ja, inderdaad, we hadden ruim 900 kilometer file vanochtend bij de ochtendspits. En dat was de op één na drukste ochtendspits van het jaar. Het had te maken met regen, veel ongelukken. En we zien ook dat de laatste files ook maar moeizaam oplossen van de ochtendspits. In totaal nu nog zo'n 150 in totaal. Meest oponthoud op de volgende 3 wegen. De A4 draag richting Amsterdam. Voor Nieuw-Vennep 8 kilometer file rijden nog met 20 minuten vertraging. A22 Beverwijk-Velsen, daar gebeurde een ongeluk voor knooppunt IJmuiden. De weg is vrij, maar er staat nog wel 5 kilometer file met een half uur vertraging. En tenslotte de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Voor knooppunt Waterberg een vrachtwagen met pech. Er staat 13 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. En een snelheidscontrole gezien op de A30 Ede richting Barneveld bij hectometerpaal 16,2.
31: Dankjewel Erik voor dit moment. Zo is het topsport, hè, op deze donderdagochtend.
32: Ja, het is niet voor niets vroeg opgestaan. Kunnen
31: nee, dan is het ook de moeite waard geweest. Wij spreken elkaar straks nog een keertje.
32: Ik ga er vanuit.
31: Tot zo. Hoi, hoi.
33: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
31: Ja, die heeft er zin in. Uurtje nummer 2 gaan wij van start met een klassieketje. We gaan Rob de Nijs voor je draaien. Dag, zuster Ursula.
33: Dit is de muziek van Radio NL.

Ja, wij waren bij de eerste keer luisteren al meteen overtuigd. Dit is leuk. Namelijk de nieuwe single van Monique Smit en Guido van der Graaf. En Beter af alleen. Maar ja, we moeten het toch met z'n allen doen. En dat geldt ook voor de samenstelling van de lijst van drie. Ik zie al leuke suggesties binnenkomen voor de 3:30. En blijf ze vooral insturen en inspreken. Straks, dat zal zijn over een minuutje of 18, kunnen we beginnen aan die lijst.

mooie van dit liedje is, er zit een bijpassende clip bij. En dan zie je werkelijk alles wat gezongen wordt als tekst in beeld voorbij komen. Op de meest creatieve manieren, ondersteboven, links, rechts, het maakt niet zo gek veel uit. Maar het zingt wel lekker mee als je hier dan in je uppie in de studio zit. Je draait Bluff met Levenslang, want daar ging het om. Het is tijd voor nieuwe muziek en dat is de nieuwe single van Jeroen van Zijlst. Ik ga niet van Roosje.

0: donderdere tijd met Normaal en Deur Donderen. Begin jaren 80. En het is weer zondag, dan moeten wij ook gewoon even deur donderen.
1: Ja.
0: Hadden we gisteren nog de energie met het zonnetje erbij en hoge temperaturen. En iedereen zie je nu een beetje binnenkomen. Zo van, later deze middag wordt het wel beter. Dan komt het zonnetje wat vaker tevoorschijn. Maar ja, het is september geweest. Oktober is het nu. We zitten in een herfstperiode. Dus wat dat betreft is dat wel logisch. Het leuke rondom Normaal is. Afgelopen maandag werd de frontman van Normaal in het zonnetje gezet. Kort geleden werd het al bekendgemaakt. Maar daadwerkelijk de uitreiking moest nog even plaatsvinden. Dat gebeurde afgelopen maandagavond in 013 in Tilburg. De BUMNL Awards, er is al veel over gezegd de afgelopen dagen. Maar Benny Jolink heeft een prachtig mooie oeuvreprijs gekregen. De zogeheten Hollandse Meesters. En dat is een prijs die wordt toegekend aan een persoon die langdurig bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse muziekcultuur. Nou, dat gaat voor de frontman van de maal natuurlijk helemaal op. Hij was er aanwezig, mocht het podium op. En het leuke daarvan is Roxanne Hazes. Die vroeg op een gegeven moment van, joh, Benny, gewoon even een liedje pakkend. Waar moet een goed liedje aan voldoen? Wat is het? En Benny gaf even tekst en uitleg van, joh, het valt er staat tegenwoordig met een kreet of een idee wat erachter zit. Maar wij schreven ze gewoon van, joh, vanuit het hart, je hebt een idee. En onder andere Hendrik Haverkamp werd als voorbeeld even genoemd hoe men dat liedje heeft gemaakt. Hij zei, kijk eens wat er is gebeurd de afgelopen jaren. En daar heeft hij

0: evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenenwiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
2: Bij hal18.nl zit je goed.

0: webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee. Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl. Aanstaande zondag, koopzondag, van 12 tot 5.
1: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser, komt goed.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag. Grootpakket.nl.
1: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
3: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
4: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
5: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
4: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
5: Kijk op proostop.nl.
3: Krijg nu een gratis 18 volt Perfect Pro adapter bij mastertools.nl.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
9: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
12: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL. Altijd aan.
13: Na 10:30.
14: Bijna 10:53, de hoogste tijd om het lijstje te mogen starten. En dat doen we vandaag met een suggestie die uit Ten Boer kwam. Ingestuurd door Mirjam, die schrijft: hoi hoi teken. Voor de 10:30 zou ik heel graag spacepiloot van Amar en Donnie aan willen vragen. Fijne uitzending en de groetjes komen van Mirjam. Is al een tijdje terug dat we die voor de laatste keer draaiden in werk en uitvoering. Dus wat dat betreft is het een hele mooie en goede suggestie, Mirjam. We gaan beginnen. Amar en Donnie, dit is spacepiloot.
13: De 10:30.
14: Nummer 1.
15: Een spacepiloot.

0: Een prachtig mooi liedje met een waanzinnige kern van waarheid, kunnen we toch wel zeggen. Want bewaar je dromen niet voor morgen, want wat je vandaag kan doen, moet je dan ook doen. Je hoorde Hart en Tien hier op Radio NL en dat was niet geheel zonder reden. Want Herman uit Westerhaar heeft deze single aangevraagd voor de 3:30. Graag een liedje van Hart en Tien, omdat ze vandaag jarig is. Tieneke is vandaag jarig, dus de hartelijke felicitaties namens ons allemaal. En in het speciaal van Herman, die oplettend was en zoiets had van dit moet even in de spotlight. Bij deze gedaan.
1: De 3:30.
0: Derde en laatste liedje wat we voor jullie mogen draaien. De 3:30 komt uit, het liedje niet. Maar de aanvrager komt uit Musselkanaal. Dat is Dennis. Goedemorgen, Tik. Ik heb nog een verzoekje voor de 3:30. Speciaal voor mijn vriend Bjorn. Die is namelijk groot fan van Onder de Lakens van Zino Graus. Die hebben we al een hele tijd niet meer gehoord. En daarom willen we deze graag aanvragen voor de 3:30. Fijne uitzending en we hopen hem te horen. Nou, dat hopen mag je doorstrepen. Je gaat hem horen. Hier is Zino Graus, Onder de Lakens.
1: De 3:30.
2: Nummer 3.

Bij het laatste studiobezoek van Gisby hier bij Radio NL liet hij een demootje horen op zijn telefoon. En dat was de vorm wat nu grootst is aangenomen. Dit liedje. En het ging over die welbekende Ford Sierra. Nou, het is helemaal uitgewerkt. De rest is geschiedenis en hij heeft er de Hollandse...

0: ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
2: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
5: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Oktober is er ook vrije maand.

0: Kijk op proostop.nl.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl. Santino.
3: Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja, een broodje.
6: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
7: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
8: Ja.
7: En nu?
8: Domeinnamen kopen.
7: Voor je bedrijf?
8: Ja.
7: Welk bedrijf?
8: Ja, dat weet ik nog niet.
7: Welke domeinen dan?
8: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
7: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
8: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
9: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
10: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
11: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
12: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
13: Jazeker!
12: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
15: Radio NL zet de tijd op 11 uur.
14: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het onderwijsprotest in Frankrijk wordt groter. Universiteitsstudenten hebben zich er nu bij aangesloten. De protesten begonnen met alleen scholieren die boos zijn over onder meer te grote klassen en gebouwen die niet goed zijn. Daarbij wordt ook geweld gebruikt, honderden minderjarigen zijn opgepakt. Ook wordt brand gesticht bij scholen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel krijgt de komende maanden hulp van het Drentse dorp Bijlen. Daar komt een nachtopvang. Als het in Ter Apel te vol zit, kunnen in Bijlen maximaal 200 asielzoekers slapen. De locatie gaat over anderhalve week open en komt in de plaats van een nachtopvang in Zuidwolde en Warffum. In België en Frankrijk is een grote politieactie gehouden tegen drugsmokkel via de luchthaven van Brussel. Er zijn ruim 20 verdachten opgepakt. Vanuit Afrika en Amerika wist de bende koffers met cocaïne en cannabis op passagiersvluchten naar België te krijgen. In ons land werden eerder ook al 2 bendeleden opgepakt. En de Russische schaaklegende Garry Kasparov staat in Rusland op een dodenlijst. Inlichtingendiensten hebben er gewaarschuwd dat hij moet uitkijken. Kasparov is een van de bekendste tegenstanders van president Poetin en woont al jaren in New York. Ook al loopt hij gevaar, zegt Kasparov, ik ga niet onderduiken. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten de meeste buien, op andere plekken vaker droog. Vanuit het westen komt later de zon erbij en het wordt zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser, komt goed.
18: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
17: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
19: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 2 schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
20: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
21: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
20: een initiatief van Pfizer.
0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralys toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
13: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch, de McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
22: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
23: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO. Let's
24: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
25: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Soudal, de bouwverslimmers.
26: Exact 4 minuten over 11, deel 3 alweer van werk en uitvoering. De finale van de donderdagochtend. Wij gaan heel snel naar Den Haag bij de ANWB. Daar zit deze ochtend Erik Evengroen. Erik, goedemorgen.
27: Hi, goedemorgen. Ja, de drukke ochtendspits is gelukkig uiteindelijk opgelost. Er staan verspreid over het land nog een paar files. Twee vallen erop. De A15 om te beginnen, Europoort richting Rotterdam. Daar is een vrachtwagenstand met pech ter hoogte van Rozenburg. De rechterreis ook is dicht en dan kost je een kwartier extra reistijd. En de A50, Apeldoorn-Arnhem. Ook daar een vrachtwagen met pech net voorbij Afrit Hoenderlo. Eén reis ook dicht, vertraging ook hier een kwartier. En de snelheidscontrole gezien op de A6, Emmeloord richting Joure bij hectometerpaal 289,9.
26: Dankjewel, Erik, voor dit moment en heel graag tot de volgende keer.
27: Tot de volgende keer weer. Hoi, hoi. Hoi.
28: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
26: Sabatijn en Gauw Ouwe van Frank en Mirella. Maar eerst beginnen we dit uur met nieuwe muziek. Samantha Steenwijk staat voor je klaar. Eén blik is genoeg.
28: Dit is de muziek van Radio NL. Radio.

0: Deze Raymond Hermans. Maar natuurlijk is hij ook aan het aftellen voor morgenochtend. Want dan is hij hier live in de studio. En dan zingt hij bij Lars in de ochtendshow. In de sowieso ochtendshow. Morgenochtend tussen 8 en 9 uur. Live een aantal liedjes. Gaat hij heel veel nieuwtjes met jullie delen. En Lars gaf het vanochtend al. De nodige vragen die zijn al klaar om gesteld te kunnen worden. Mis het niet. Morgenochtend tussen 8 en 9. Live hier op Radio NL. In concert. Niemand minder dan Raymond Hermans.
1: Top 30 roulette.
0: We gaan weer een nieuwe ronde spelen van de Top 30 roulette. En het is eigenlijk een heel makkelijk spelletje. Straks geven wij een slinger aan de roulette-tafel. Dan gaat het balletje rollen. En die zal op één van de 30 cijfers terechtkomen. Die 30 cijfers corresponderen dan weer met de Radio NL Top 30. We hebben de lijst van de afgelopen weekend erbij gepakt. En je mag 5 getallen insturen via de app van Radio NL. Dus jij denkt van nou, het balletje zou wel eens kunnen vallen op dat en dat cijfer. Die getallen willen we graag van je lezen. Je mag er maximaal 5 insturen. En mocht het zo zijn dat straks het balletje op één van de cijfers valt die jij hebt ingestuurd, dan maak je kans dat ik je bel. Is dat het geval, neem je op, blijf in de uitzending. Dan ga je er vandoor met het goed gevulde Radio NL pakket. Dus dat is meer dan de moeite waard. 5 getallen willen we heel graag van je lezen in de app van Radio NL. En dat mag vanaf dit moment. En iets na 11:30 gaan wij een slinger geven aan de roulette tafel.
1: Top 30 roulette.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn dat ik nog

0: Afgelopen dinsdag was ze bij ons in de studio een erg gezellig uurtje. Romy Montero. En dit is haar nieuwste single getiteld Spaans Benauwd.
1: Het Radio NL Vinylarchief.
0: We gaan weer terug in de tijd. We gaan het vinylarchief, of tenminste dat is inmiddels geopend. De single die we gaan draaien ligt op de draaitafel klaar. En zometeen het nostalgische geluid van vinyl hier op Radio NL. De man die we gaan draaien, die werd geboren in Arnhem en studeerde kleinkunst in Antwerpen en werd daarna theatertechnicus voor onder andere Boudewijn de Groot. Maar later ging hij zelf ook liedjes maken en dat met hulp van bekenden. Hij kwam in aanraking met de betere mensen uit het vak. En zo begon het. 1982 denk ik. Niet veel later de plaat die je eerder deze week op Radio NL al voorbij hoorde komen. Een vrouw zoals jij. Een hele grote was natuurlijk Annabel. Ook Alle Vrouwen is een hele grote hit van hem. Maar wij gaan naar 1983. De plaat die uitkwam begin januari van dat jaar. Of eind 83 en begin januari 84 terechtkwam in de Nederlandse hitlijsten. Ik heb het over Hans de Boy. We gaan hem voor je draaien. Dit is Thuis Ben.
1: Het Radio NL Vinylarchief.

0: Het Radio NL Vinylarchief.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
3: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, ijzerwaren en handige tips.
4: Tot snel op 247wood.nl.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
6: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online.
7: Tijd om te bouwen.
8: Heb je trek?

0: kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
1: Oh. Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kipdijfilet, 900.

0: Oh, wat een nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
1: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me zomaar, mag ik met je mee?
0: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
2: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de Beef Rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
6: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Is Radio NL. Altijd aan.
7: Radio NL.
6: Weerbericht.
8: 2 minuutjes over 11:30. We hebben het weer voor je. In het oosten is het nog bewolkt en vallen er diverse buien. Lokaal kan dat ook nog gepaard gaan met wat onweer. In het westen is het droog en daar komen de opklaringen al voor. In de loop van de dag trekken de buien allemaal naar Duitsland weg en breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Bij meest matige westenwind wordt het vandaag 19 à 20 graden. Komende nacht, dan zijn er opklaringen. Kan er ook regionaal mist ontstaan. Morgen zijn er flinke zonnige perioden waarbij het een aangename vrijdag wordt. Afgewisseld met een paar stapelwolkjes wordt het morgen zo'n 20 graden. En de conclusie is dat het morgen gewoon aangenaam nazomerweer is. Ja, ik teken ervoor wat betreft de vrolijke vrijdag. We gaan ervoor.

0: 40 jaar in het vak en volgend jaar gaat hij het groot vieren in Ahoy. Een aantal concerten achter elkaar. En ja, dan moet je toch ook even iets van je laten horen op muzikaal gebied. En dat heeft hij zeker gedaan. Erg mooi, ook in deze vorm. Frans Bauer samen met Billy Dans en Afro Bros. En heb je even voor mij in een 2.0 versie, zoals die een aantal weken geleden werd uitgebracht. Frans Bauer dus hier op Radio NL. Het is bijna 15:15. Het is de hoogste tijd om het spel te gaan spelen.
1: Roulette.
0: Voor de mensen die dan echt twijfelen van, zou er dan echt een roulettetafel staan? Ja, die staat hier echt. En kijk, we kunnen het laten zien mocht je meekijken op radionl.tv. Want ik zie dat de camera gewoon recht op mij, maar dan pak ik even dat ding erbij. Kijk, dit is hem. Hij is er gewoon, hè. Dat mensen niet denken van, oh, dat zal wel uit een muzikaal doosje komen. Hij doet dan wat met een balletje. Nee, ik rammel echt aan die roulettetafel met dat piepkleine balletje. En dan komt dat balletje zometeen op een positie terecht, op een cijfer wat correspondeert met een van de liedjes uit de Radio NL Top 30. En stel dat dat het cijfer is wat jij bent gestuurd, dan bestaat de kans dat ik jou zometeen ga bellen met een verblijding dat je het Radio NL prijspakket binnen nu een enkele dagen thuis mag verwachten. Kijk, ik zei het al, het is een heel klein balletje. Dit is hem. Ik laat hem even zien voor de mensen die meekijken. Het kleine zilveren balletje gaat nu op de tafel. We geven een slinger. En dan kunnen we kijken waar hij op terechtkomt. Kijk, je hoort hem rollen. En dan kijken we welk cijfer het gaat worden. Ach mensen, hoe mooi kan het zijn? Het is mijn geluksgetal. Nummer 7 uit de Radio NL Top 30. Dan pakken wij de lijst van afgelopen weekend erbij. Week 39, de Radio NL Top 30. En wie staat er op 7? Dan gaan we dat liedje erbij zoeken. Baco in Monaco, Ferry de Lits en Check. Dan gaan we die heel snel opzoeken. Die gaan we draaien, de nummer 7 uit de lijst. En dan gaan wij zo meteen één iemand bellen die ook het getal 7 heeft ingestuurd. Mocht dat zo zijn en je weet nu van jezelf, ja, dat was ik. Dan bestaat de kans dat zo meteen bij jou de telefoon gaat rinkelen. Dus hou hem in de gaten. Gaan we eerst de plaat draaien waar het om draait. Nummer 7 uit de lijst. Baco in Monaco, Ferry de Lits en Check.
1: Top 30 roulette.

0: Dit liedje zal ons natuurlijk altijd en eeuwig aan de zomer van 2026 doen herinneren. Ferry de Lits en Shaq. En de Baco in Monaco.
1: Top 30 roulette.
0: We gaan een belletje doen. We hebben gekeken wie er een 7 heeft ingestuurd. Dat waren er een aantal. En daar is één winnaar uitgekozen door ons systeem. En dat nummer wat nu in mijn scherm staat, gaan wij bellen.

Tenminste. Het is te hopen dat... Oh, ben ik bang, want dit gaat heel lang duren. Dat zou toch zonde zijn, hé. Oh. Heb je het goede cijfer ingestuurd? Neem je nu op. Dit klinkt als een voicemail, ben ik bang. Hallo, hallo. Nog één keer, en anders is het jammer, maar helaas. In dit geval is het jammer, maar... Oh, wat zonde, jongens. Nou, de persoon die we zojuist belden, die heeft dus niet het goede... Of tenminste, niet opgenomen, dus dat is dan erg jammer. Even kijken, we hebben er meer, hoor, met een 7. Dan gaan we die nu bellen, want zo moeilijk kan het niet zijn om een winnaar te zoeken. Er zijn er genoeg die hebben de 7 ingestuurd. Even kijken, dan gaan we de volgende persoon bellen. En dan zullen wij hem of haar mogen verblijden met een Radio NL prijspakket. De volgende kandidaat.

0: Zo grappig, hè? Dat doe je mee aan een spel.
1: Met Corrie.
0: Corrie, goedemorgen. Je spreekt met Eke Wouda voor Radio NL.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Corrie, het was een beetje gehaast om de telefoon op te nemen of viel het mee?
1: Nee, veel mee. Ik zit in de auto, dus ik sta nu aan de kant.
0: Oh, goed zo. Ja, want er moet geen ongeluk hebben natuurlijk.
1: Nee, zeker niet.
0: Met een beetje geluk heb je het meegekregen. De reservebank werd aangesproken en jij was de eerste die daadwerkelijk wel opnam. Dus wat dat betreft is het al bingo.
1: Oh, nou, hartstikke mooi.
0: Dat dacht ik. Ja. Corrie, het winnende cijfer was de 7 en ik zie wat jij hebt ingestuurd. 3, 5, 7, 18 en 21.
1: Ja.
0: Waarom deze cijfers? Of is het pure wilde gok?
1: Nou ja, mama zei 3, 5, 7 en ik de rest van de cijfers. Dus eigenlijk was het gewoon eigenlijk een gok, gewoon even een dingetje.
0: Oké, maar dan is het eigenlijk aan je man te danken dat je de prijzen wint.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Oh. En ga je het dan ook met hem delen?
1: Nou, misschien, als hij lief is.
0: Mensen, het bleef nog lang onrustig. Ja, ik wil me er verder niet mee bemoeien. Ga ik ook zeker niet doen, Corrie. Vecht dat onderling even uit.
1: Zeker.
0: Ik zal de redactie van dit programma vragen of ze wat extra prijsjes erbij in willen doen, zodat er wat meer valt te verdelen.
1: Ja, hartstikke mooi. Ja. Ben blij mee.
0: Nou, gefeliciteerd. De 7 zat erin. Je bent de gelukkige winnares geworden van de top 30 roulette voor deze donderdag. Gefeliciteerd. De prijzen komen jouw kant op.
1: Ja, heel fijn. Dankjewel.
0: En lief zijn tegen je man, hè?
1: Ja, zeker.
0: Heel goed. Verdeel die prijzen en maak er een mooie dag van.
1: Zeker. Dankjewel.
0: Oké, doei doei.
1: Doei doei.
0: Sluiten wij hem ook meteen af voor werk en uitvoering van deze donderdag. Zometeen na 12 is het tijd voor Op Volle Kracht met Hessel Dijkstra. Gaan wij ons vast voorbereiden op de vrolijke vrijdag. Met morgen een nieuwe aflevering van de kleedkamer van... spanning en sensatie.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
5: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Schrijf je naam en nummer op je filmpje.
8: En als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietsenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
9: Elf Fietenolie tankstations.
10: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
11: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
12: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
13: Piraten der Lage Landen. Zaterdag 19 december.

0: Mega Piratenfestijn.
1: Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
2: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
3: Jazeker.
2: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
5: Radio NL zet de tijd op 12 uur.
4: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Reizigers in het streekvervoer moeten rekening houden met stakingen. Afgelopen zomer liepen de onderhandelingen vast over een nieuwe cao. Als de streekvervoerders volgende week niet met een beter bod zijn gekomen, gaan de bonden actie voeren. Ze willen dan tot aan de kerst elke week een dag staken. Minister Heijnen zegt dat het belastingplan nog moet worden aangepast aan de wensen van de Kamer. Die heeft het vandaag opnieuw over de kabinetsplannen voor volgend jaar. Heijnen komt later met oplossingen om Ja 21 en Pro tegemoet te komen. Hij gelooft erin dat er een plan komt waar de Kamer mee in kan stemmen. Er zijn 12 nieuwe besmettingen met het West-Nijl-virus vastgesteld. 4 patiënten zijn overleden en daarmee komt het totaal aantal doden in Nederland op 9. Het RIVM denkt dat we over de piek van de uitbraak heen zijn. De meeste mensen die het West-Nijl-virus krijgen hebben er geen last van. Het virus komt van muggen. En de burgemeester van Rhenen noemt het onacceptabel dat er ruiten zijn ingegooid van het gemeentehuis, meldt RTV Utrecht. Dat was gisteravond na een raadsvergadering waarin besloten werd om asielzoekers op te vangen. Meningen mogen worden uitgesproken, maar vernielingen kunnen niet, zegt de burgemeester. Er is nog niemand opgepakt. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten de meeste buien, op andere plekken vaker droog. Vanuit het westen komt later de zon erbij en het wordt zo'n 20 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
7: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
8: Goed nieuws. Deventer Metaal Recycling en Bolt Papier zijn verhuisd en samengevoegd op één nieuwe locatie. Danzigweg 3 in Deventer. Voor metaalrecycling, voordelig storten van afval, papier, plasticfolie, piepschuim, archiefvernietiging en containerservice ben je welkom. 6 dagen per week van 8 tot 5. Altijd een scherpe dagprijs. Kijk voor afvalcontainers op dsdgcontainers.nl.
7: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
9: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
13: Bespaar gemiddeld 500 euro op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
14: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes. 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
17: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
18: Ja, ja, afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, eisenwaren en handige tips.
19: Tot snel op 247wood.nl.
20: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Soudal, de bouwverslimmers.
21: Nou, goedemiddag. Het is 12 uur geweest. We nemen je even mee naar de verkeersinfo. Net binnengekomen hier. Op de A1 vaste prik, Hengelo-Osnabrück. 9 minuten vandaag, 4 kilometer. Knop de A50, ook een storingtje op de weg van Apeldoorn naar Arnhem, Hoenderlo naar Waterberg, 7 minuten. En dan sta je volgens de geleerden 3 kilometer in de file. Nou, dan even de flitsers, die heb je hier ook binnengekregen. Op de A1 staan ze bezig te zijn. Staan ze op de weg van Apeldoorn naar Barneveld, de Radio Kootwijk, 71.8. En ook bij Abcoude, langs de kant van de baan tussen Utrecht en Amsterdam, op de A2, 37.8. Ook de weg van Delft naar Den Haag, op de A4, 46.9. En even oppassen bij Lelystad, daar ook op de A6, 72.7. In Friesland vind je ze ook, zo flitser, hè, Den Oever, Bolzwart, Witmarsum heet dat daar, bij 108.2. Nou, dan in het Gronings op de A7 tussen de Duitse grenzen en Groningen, Scheemda, 230.7. En de laatste die melden vanaf Hierden, dat is Zwolle Amersfoort, A28, 55.8. En tot zover de verkeersinfo. Tot zover de verkeersinfo.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
21: Nou, de knop die bleef even hangen. Die wilde niet wat ik wil, maar hij heeft het toch verloren. Goedemiddag trouwens, verzoekplaten.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

Dit is zo'n dag. Dat is het ook, hè? Ja, grijs, regenachtig, 1 oktober. En natuurlijk weer een nieuwe op volle kracht. Het schijnt de internationale muziekdag te zijn vandaag. En dat komt mooi uit, want er zijn ook een paar jarigen op deze dag, hè, die muzikaal zijn. André Rieu is jarig. 1 oktober 73 is hij geboren. En ook Peter Koelewijn is ook jarig. Ja. Nou, goedemiddag allemaal. We gaan het doen. Want we gaan het weer op verzoek natuurlijk aan je vragen. Wat kunnen we eens even serveren voor je, hè, muzikaal gezien? Denk eens even na over hoe je dag kunt opleuken. Hè? Zo'n saaie weerdag, zeg maar. Hoe zou je dat eens kunnen opleuken met wat voor liedje bijvoorbeeld? Waar zit je? Waar ben je? Altijd nieuwsgierig naar. En je kunt ook inbellen. Ik ga straks het nummer nog wel even noemen. En verder wat er een beetje ter tafel komt. Wat dat betreft is het net een vergadering dit. Maar goed, ik heb één doelstelling en dat is gezelligheid. Dus

ook even erbij zetten hoe je het wilt hebben. Dan gaan we dat regelen voor je. Dat komt goed. En ondertussen draaien we even een van de allergrootste hits van ons land. Hij is al wat aan het afromen, denk ik. Maar ja, cheerio en zwoele zomernachten. En let even op het feit...

Het is mijn leven, zo is het. Ik krijg een bericht hier over Señorita Española. Of ik die zou willen draaien voor de schilders van de firma Kuipers, die hier in de straat aan het schilderen zijn. Ze hebben altijd jullie op de radio staan. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Henk en Hanny uit Ochten. Dus welke straat is dat, Hanny? In Ochten, laat even weten. Misschien wel even leuk. En of ik Brian Jongsma wil draaien, gaan we doen. En dan moeten we even naar de Spaanse gitaar.

extra decreten er tussendoor. Klik ons toe. Ja. Ja, ik zit even naar het volgende verzoekplaatje te kijken. Ja, die zet gelijk even wat herinneringen er ook bij. Want Alex vraagt het aan. Alex uit Lieshout, als ik dat goed heb. Hij zegt, kun je even dat liedje draaien van Kind van Zon en Maan? Gewoon een mooi nummer met een mooi verhaal erachter. Ja, zo mooi is het verhaal eigenlijk niet. Want ja, ook weer wel, want Marianne Veenstra gaat het om. Hè? Die is haar vader verloren. Beide uit een truckersfamilie. Ja, vader reed al jaren met een eigen bedrijf, met zijn eigen wagen rond. En Marianne die had altijd met haar vader samen die passie, want zij rijdt ook. En heeft truckersliedjes gemaakt. En op een dag was de man naar het buitenland. En daar viel hij naast de auto neer. Hartstilstand, afgelopen, klaar, af. Ja, en zo heeft Marianne daar een heel mooi liedje over gemaakt. En die is best gevoelig. En elke keer als wij dat nummer draaien, u voelt het daar, hij komt er zo aan, dan krijgen we daar allemaal berichten over. Maar gisteren ook weer, jongens en meisjes, dames en heren. Gisteren was er ook weer bij Hogeveen dat verschrikkelijke ongeluk met die vrachtwagens. Het is toch, twee strijders die hebben hun leven ook verloren tijdens hun werk gewoon. En dat schijnt, gaan de verhalen om een klapband. Nou, dat is toch onverteerbaar. Dus je rijdt ergens, moet je voorstellen, met 30

op de tegenrichting en dan klapt alles in één. Eén stofwolk en het is gedaan en drie doden. En ja, allemaal gewonden. Ja, echt heel erg. Dus met andere woorden, hier is Fus, krijg je ook een mooie foto van Seppe uit Zeeland. Hè. Die maakt even een foto van zijn achterkant van de trailer. Daar staat onze boeren sticker op. Prachtig, net boven de truckstar sticker prijkt hij. Maar mijn devies is, loop ook eens even om die auto heen. Check die banden eens even. Zitten daar bobbels op? Zit dat los? Is dat oud? Is dat versleten? Regel dat, want het is levensgevaarlijk soms. Dus, ja, dat wil ik even kwijt. Want ja, door een klapband, hè, zo'n vreselijk ongeluk... waar mensen die gewoon aan het werk zijn hun leven moeten laten. Dat is, ja, onverteerbaar.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
4: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
6: Heb je

0: Hey bouwprofessional, snel kunststof kozijnen nodig? Scodora is altijd heel dichtbij. Bestel eenvoudig op scodora.nl en haal ze na 5 dagen al af bij jou in de buurt.
1: Piraten der Lage Landen. Zaterdag 19 december. Gelredome.

0: nu een gratis 18 volt Perfect Pro adapter bij mastertools.nl.
1: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.

0: scodora.nl. Kijk op scodora.nl voor een kozijnafhaalpunt in jouw regio.
1: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margreta en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
2: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier, sluit de deuren, kom
1: gauw. Gooi je werk aan de kant, hef de glazen en laat het feest maar beginnen. Margreta en Roland, kwart voor bier, nu overal te beluisteren.
3: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen. Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
6: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

0: bij mij.
1: En hij voelt hem geweldig fit. En dan hebben we het over Thomas Berger. En je past veel beter bij mij. Ja. Ik had hier een... Ja, ik had er net geroepen dat Peter Koelewijn jarig is, maar dat is niet zo. Zijn liedje is jarig. Dus excuses daarvoor, moet ik even terugdraaien. André Rieu is wel jarig, dus dat klopt wel. Maar Peter Koelewijn, zijn liedje is jarig. Want zijn, Je wordt oude papa, dat nummer dat kwam op 1 oktober 1977 in de hitparade binnen. En daarom werd dat feit even genoemd, zeg maar. En ik dacht bij het lezen van, oké, je wordt oude papa, ik denk hij is jarig. Maar ik had dat even verkeerd begrepen, dus excuses. We gaan het liedje draaien. Oude papa, je kent het wel. Kinderen zijn altijd eerlijk, die roepen dan wat tegen je. En dan denk je, oh ja, shit. Of chips, denk je dan. Kind heeft wel gelijk. Nou, die uitspraken van die kinderen, heb je dat ook wel eens meegemaakt? Dat je denkt van, ja, ik word toch ouder nou? Of dat je opeens niets meer ziet en denkt, ik moet een bril hebben. Of dat je moeite hebt met opstaan. Of weet ik veel, dingetjes waarvoor je denkt, waardoor je denkt, van, ik word ouder, papa. Dus die wil ik graag even van je weten. Dus durf je dat te delen hier? We houden het niet anoniem. Dus als je het deelt, kan de hele wereld het zometeen horen door mij als spreekbuis. Dus laat maar even weten. Dan is altijd leuk even zulke feitjes, toch? Via de app van Radio NL. Je kunt het even regelen. En dan gaan wij naar de niet-jarige Peter Koelewijn. Zijn liedje is jarig vandaag. Je wordt

0: moet je krabben. Zo simpel is het. Dat zal hij wel niet bedoelen. Alwin was dat. En wat kriebelt er toch zo? Oh, wacht even. Eén kant doet het niet. Ja, daar is hij weer. Ja, gelukkig. Twee kanten, daar doen we het beter op. Hè? Dat is handiger. Ja, ik heb even wat leuks. Ik weet niet of het werkt, hoor. Maar ik heb natuurlijk heel veel telefoonnummers van bekende artiesten. En ik denk, ik ga gewoon eens even eentje bellen. Eens kijken of het lukt, hè? Of ze opnemen ook. En dan kijken of wat ze eigenlijk aan het doen zijn op zo'n dag als vandaag. Want die artiesten, wij denken dat ze alleen maar... wat doen die artiesten eigenlijk overdag? Dus ik ga gewoon proberen te bellen. Ik weet niet of het lukt, maar hij weet ook van niks. Het is een hij. Dus probeer het even kijken. Geef misschien wel een stukje mooie radio. Dat is eigenlijk de doelstelling. Dus... Kijk, gaat er in ieder geval over. Dat is mooi. Artiesten plagen, zeg maar. Dat is leuk. Leuk nieuw item. Artiestje plagen.
1: Dario, goedemiddag.
0: Ja, Dario. Is dit de Dario? Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hessel, Radio NL. Je bent live op de zender.
1: Hey, Hessel. Goeiedag. Dat is geweldig.
0: Hey, hoe is het, man?
1: Ja, goed, jongen. Goed, goed, goed.
0: Ik heb een nieuwe item bedacht, zo out of the blue. Artiestje plagen. Wat ben je aan het doen? Want ja, jullie zingen natuurlijk weekends altijd. Maar wat doe je op zo'n dag als vandaag eigenlijk?
1: Nou, dit zal jij niet geloven. Ik zit nu bij NH Radio. Omdat ik elke dag een item heb op de radio. Kwart voor acht 's ochtends. Dingen met Dario. Dus ik ben nu weer kleine 80, 90 woordjes aan het omschrijven.
0: Oh, oké, dus je hebt daar een item. Wat leuk, joh. Wat leuk. Ja. Hey, Dario, ik bel je ook even voor het volgende. Want ik lees op de socials en zo dat jij... jij hebt een concert in Amsterdam, begreep ik.
1: Ja, waanzinnig. Ik zit ook ondertussen 40 jaar in het vak, 30 jaar naar de clown. Dan hebben we wel zoiets van, het wordt weer tijd voor een concert. En dat gaan we doen in Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam op 19 oktober.
0: Wacht even, spreek het even rustig uit. Hoe heet dat theater?
1: Koninklijk Theater Tuschinski.
0: Tuschinski?
1: Ja, dat is eigenlijk in de volksmond een bioscoop.
0: Maar zeg je niet, wacht even, is er niet Tuschinski? Tuschinski?
1: Ja, maar dat word ik inderdaad altijd op geweest dat ik het verkeerd uitspreek. Het is Tuschinski. Met een I. En ja, ik kom uit een klein dorpje in de Jordaan en dan komt het wel eens rottig bestoot uit.
0: Ja, maakt niet uit. Het is 19 oktober, zei je. En wat ga je daar allemaal doen, Dario?
1: Nou, dan krijg ik eigenlijk een soort tijdreis door mijn carrière heen, wat liedjes betreft. Ja. En daarbuiten ben ik ook heel trots dat ik uiteraard met mijn singelde moeder Imka Marina een duet ga doen. Ik ga met Travassi een duet doen. Och, en jongen. Last but not least ook nog Burkert Lewis.
0: Ja.
1: En er komen nog wat andere dingetjes bij. Dus ja, we zijn zo druk momenteel met de voorbereiding. Elke dag komt het dichterbij. Want je denkt, op het moment dat je mee begon, zeg maar, om dat uit te voeren, dan was het een jaar geleden. Ja, het is nu al bijna over 14 dagen. Ik denk bij mij, waar blijft de tijd?
0: Ik wou net zeggen, waarom weten wij daar niks van? Kunnen we niet even iets samen doen? Kaarten weggeven. Heb je nog stoelen over? Of...
1: Ik heb zeker nog. Ik heb namelijk op de tweede ring. Dat is omgedoopt tot het sfeervak. En op daar hebben de mensen krijgen allemaal een gadget. En daar moeten de gezelligste mensen komen zitten. Huh? En daar heb ik zeker nog een paar plaatsen voor de luisteraars van Radio NL.
0: Echt waar? Dan ga ik die weggeven. Top, man.
1: Ja, mag je zeker. 100%. En iedereen die van een feestje houdt. Nou, en die mij een klein beetje kent qua repertoire. Die weet dat het één gek huis gaat worden die avond. Dus ja, het wordt fantastisch.
0: Je hebt op de socials, ben je ook druk bezig een oud liedje aan het zingen, Oh Wat een Nacht. Is dat je nieuwe single?
1: Ja, we hebben toch gekozen voor een iets andere insteek. Ik heb andere platen uitgebracht en gewoon heel eerlijk hoor ik vanuit. Zoals ja, heel leuk, maar niet echt een radioplaat. Dus we hebben de koppen bij elkaar gedouwd van wat is nou echt een radioplaat. Ja. Nou, en toen kwam Bram Koning kwam met dit liedje. En ik moet eerlijk bekennen, ik hoorde die tekst en toen dacht ik meteen, ja, dat zou wel eens heel leuk kunnen zijn. De studio ingegaan bij Mario Veldman en uiteindelijk de plaat is weer geboren.
0: Ik had hem opgevraagd via je plug stiekem, want ik was natuurlijk al van plan je te bellen.
1: Ja,
0: ik heb hem hier staan. Is hij al gedraaid? Is hij al uit of hoe zit dat?
1: Hij is 30 september is hij officieel uitgekomen.
0: Gisteren. Ja.
1: Dus Willem Dubie is druk bezig om alle radiostations te bevoorraden van een liedje.
0: Ja, man.
1: En ik denk wel dat jij nu de première hebt. Ik denk het wel.
0: Ja?
1: Ja, ik weet het bijna wel zeker.
0: Nou, de beste plek om te hebben, denk ik, Dario. We gaan hem draaien, man.
1: Geweldig.
0: En die kaarten kan ik gewoon weggeven?
1: Jij geeft je me los, maar maakt niet uit.
0: Ik zal achter de schermen even met je afhandelen hoe we dat doen. Want dat is wel even belangrijk. Want Tuschinski Theater, zeg het nog eens.
1: ik ga het nu zeggen. Ja? Tuschinski Theater, het Koninklijk Tuschinski Theater in Amsterdam, 19 oktober. Ja. En als jij erbij wil zijn, luister naar Hessel.
0: Ja, dankjewel man.
1: Oké, vriend.
0: Hoi Dario.
1: Doei.
0: Hoi.

Een knijter van de Four Seasons van vroeger en gedaan door Dario. Ja, waarom niet, hè? Hij heeft het ook geflikt met de clown. Die heeft hij boven Ben Kramer uit weten te laten stijgen. Dus wie weet. Het is de nieuwe single van Dario. En ik ga mij even voor... Morgen ga ik die kaarten weggeven, vanaf morgen. En dan maak je kans op een plek in het Tuschinski Theater. Als je snel zegt, volg het mij Tuschinski Theater. In Amsterdam, Koninklijk Theater. Waar Dario staat, 19 oktober. Krijg je een mooi bericht van Jelly Ekelschot uit Kamerik. Ze zegt, jij vroeg net, hè, hoe dat zit met wanneer je oud voelt of dat je ouder begint te worden, wanneer je dat voelt. Nou, zij zegt, mijn zoon die zei toevallig van het weekend dat ik erg op Beppe lijk nu. En dan weet je zeker dat je er oud uitziet. Nou, dat is een niet een compliment voor je moeder eigenlijk, Jelly. Maar goed, ik snap wel wat je bedoelt. Dus ik heb daar een mooi liedje bij gezocht. Uit het verleden, mooi, een beetje klassiek ook. 1968, Heintje, Omaatje Lief.

0: Nieuwebed WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
3: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
4: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
5: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
6: Soedal, de bouwverslimmers.
5: Soedal. De bouwverslimmers.
7: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
8: En, heb je de klus?
9: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
8: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
9: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
8: Ja, probeer het anders gewoon man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
10: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
15: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
14: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
16: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
17: Even bollen.
18: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
19: Ah, relaxed?
18: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
20: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
21: Jazeker!
20: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
22: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
23: Radio NL zet de tijd op 1 uur.
22: Altijd aan.
23: Nu het nieuws op Radio NL.
24: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Gevangenispersoneel en hun gezinnen moeten ook buiten hun werk beter worden beschermd, zegt de Justitievakbond. Die maakt zich zorgen na dodelijke geweld vorige week op een terras in Amsterdam. Daar werd een cipier van de gevangenis in Zaanstad doodgeschoten door een bekende, iemand die daar een tijdje vast zat. Justitieminister Van Wil is duidelijk. Sierra Leone kan de ruzie over de gezochte drugsbaas Bolle Jos binnen 24 uur oplossen. Het enige wat ze volgens Van Wil moeten doen is Bolle Jos oppakken en uitleveren. Zolang dat niet gebeurt, wordt Sierra Leone financieel gestraft. Ze krijgen geen Europees geld meer. Het onderwijsprotest in Frankrijk is overgeslagen naar België. Ook in Luik wordt nu gedemonstreerd. Op meerdere scholen zijn brandjes gesticht en wordt met vuurwerk en fruit gegooid. Bij de protesten in Frankrijk zijn honderden scholieren opgepakt. Er wordt onder meer geprotesteerd tegen de slechte kwaliteit van de schoolgebouwen. En meerdere gemeenten delen gratis Pride-vlaggen uit voor Paarse Vrijdag volgende week. Er liggen onder meer honderden vlaggen bij de bibliotheek in Zoetermeer. Met zo'n vlag kunnen mensen hun stadgenoten steunen, is het idee. Ook in Harderwijk kunnen vlaggen worden opgehaald. Het weer van Weer Online. Vanmiddag op steeds meer plekken wat zon. Vooral in het noordoosten kan nog een bui vallen. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen meer zon dan vandaag en opnieuw een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenum-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
1: Goed nieuws, Deventer Metaalrecycling en Boltpapier zijn verhuisd en samengevoegd op één nieuwe locatie. Danzigweg 3 in Deventer. Voor metaalrecycling, voordelig storten van afval, papier, plasticfolie, piepschuim, archiefvernietiging en containerservice ben je welkom. 6 dagen per week van 8 tot 5. Altijd een scherpe dagprijs. Kijk voor afvalcontainers op dsdgcontainers.nl.
0: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
2: Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5.
19: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
21: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
19: Kijk op ProStop.nl.
25: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
26: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
27: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de Sint. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.

0: downloaden de app en start met vinden.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Sudo, de bouwverslimmers.
3: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Dan gaan we weer even kijken hoe de vlag erbij hangt. Ja, op de A1 daar staat een file gemeld tussen Oldenzaal-Zuid en de grens. 15 minuten, 5 kilometer. En op de A12 tussen Utrecht en Arnhem, Wageningen naar Oosterbeek, ongeval gebeurt 45 minuten. En ook de A12 Arnhem richting Utrecht bij Wageningen. Defect voertuig zorgt daarbij voor 21 minuten vertraging, zo'n 3 kilometer. En ook voor Ridderkerk-Zuid is het muizen, daar tussen Breda en Ridderkerk. Eigenlijk tussen Dordrecht Centrum en Ridderkerk, daar staat 10 minuten vertraging, 5 kilometer. Nou, dan nog wat flitsers, die hebben ook voor je in aanbieding binnengekregen. Op de volgende punten, daar staan ze te controleren op snelheid. Dat doen ze nog steeds bij Radio Kootwijk, langs de A1, 71.8. En bij Bornebroek, de A1, 135.1. En op de A2 bij Nieuwegein, vanaf Utrecht naar Den Bosch, bij 68.3. En op de A6 tussen Lelystad en Muidenberg bij Lelystad 62.1. En net als je weer op gang bent, dan staan ze nog een keer bij 72.7. Dan bij Scheemda nog steeds de A7, rechtsboven Nederland. Van Duitse grens naar Groningen, 230.9. En ook bij Vlaardingen, die is erbij gekomen langs de A20. Maasdijk richting Rotterdam, daar bij 19.7. Ook Fluitenberg, daar staan ze ook. Dat is in Drenthe, tussen Assen en Hogeveen. A28, 143.1. En we hebben er nog eentje bij Bijlen gemeld gekregen. De A28, dat is 157.4. En ook op de weg van de Duitse grens naar Hogeveen bij Nieuw-Dordrecht, 31.9. En dan de laatste, die staat bij Schijk. Dat is Arnhem-Os, A50, 136.2. En tot zover de verkeersinformatie. Hola die.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Als je het voor elkaar kunt krijgen, moet je even de clip aanzetten. Even Radio NL app aanzetten, bedoel ik. Dan zie je de clip voorbij komen van Tino en Billy Dans.
4: Dit die is superleuk. De muziek van Radio NL. Radio.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Het is net een speelfilm. Alles zit erin. Olifanten, zebra's, trapezes, acrobatiek. Kijk maar eens naar de clip.
3: Hey Tino.

weet je dat? Hoi, ja, hoi. Ja, Sven van Maastricht uit Schravendeel wil graag een liedje aanvragen van Jan Smit. Alle hoeken van de kamer, of ik die even zou kunnen draaien. Sven van Jan. En het liedje vindt hij helemaal te gek, dus reden genoeg om hem even bij de kop te pakken en in te plannen.

Joling. En hij kan het ook wel betalen, want ik heb even uitgezocht wat zijn geschatte vermogen is. Schrik niet. Ik heb het niet bedacht, ik lees het hier gewoon voor. Er staat exacte privévermogen van Gerrit Joling is niet openbaar. Maar een actuele schatting ligt rond de 20, 25 miljoen. Interessant is dat er concrete aanwijzingen zijn van zijn onderneming. Mineur BV, die zou over 2024 ongeveer 18,2 miljoen eigen vermogen hebben. Daarnaast verdient Joling nog vastgoed. Verdient hij nog aan televisieoptredens, muziek en de toppers. Ja, de voormalige hoofdredacteur van de Quote schat hem recent in op 25 miljoen. En ja... Dus, als je een bedrag wilt noemen, dan zou dat bij Gerrit Joling passen. Wij kunnen nooit in zijn portemonnee kijken. Maar dat hij kan betalen met een creditcard van staal, dat is wel duidelijk. Maar goed, hij doet het ook goed. Dat is best wel knap, hè, hoe hij dat flikt. Toch? Vind ik wel. Dat allemaal na een soundmixshow van Henny Huisman eigenlijk. Hè. Als je terug, of danser bij de Dolly Dots, wat deed hij vroeger? Met zijn wilde haren. Ja, gave gast ook, Gerrit Joling. Dus altijd leuk. Trouwens, vanavond begint ook de nieuwe soap, hè, van André Hazes. Had je dat gezien? Hè, die kan gewoon beroemd zijn zonder te zingen. Dat kan ook. Ja. Nou, gaan we allemaal zien natuurlijk. Want ik moet al die soapserie of die real-life-series meekijken. Want ik zit ernaast. Maar goed, pik ik ook weer dingen op voor inspiratie op de radio. Zo is het ook. Ja, en ik krijg hier een verzoekje van Maria uit Veldhoven. Goedemiddag, Radio NL. Zouden jullie voor mijn lieve collega's Femke en Miranda een liedje willen draaien? Vrienden voor het leven van de bevers. Kijk, daar heb je alweer zo'n real-life soapserie. Groetjes van Maria Pruimboom. Nou, Maria, kijk eens. Daar zijn ze al, de bevertjes. Vrienden voor het leven. Een liedje wat ze geleend hebben van Danny de Munk. En die had het ooit gemaakt als lied zing voor

0: waren ze hier nog te gast. Kwamen ze het verhaal vertellen rondom deze single. Margaretha van der Laar en Roland Verstappen, de held. En ja, als je het gemist hebt, die interviews zijn allemaal terug te kijken bij ons op de site op radionl.fm. Afdeling gemist, daar staan alle radiofragmenten van al onze collega's tegenwoordig terug te luisteren. Dus superleuk. Ja, als je nog even wilt horen wat er allemaal gezegd werd. Wij gaan zometeen naar, ja, naar onze vriend, hè, Jan Visser.
1: Zometeen het weer met Jan Visser.
0: Dus dat zometeen. Dus horen hoe dat allemaal komt.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: We gaan op zoek naar pellets.
4: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
2: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
6: MasterTools.nl, jouw klus onder tools. Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
5: Krijg nu een gratis 18 volt Perfect Pro adapter bij MasterTools.nl.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
8: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
12: Zeker weten.
11: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
13: Oh, wat een nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
14: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me het zomaar, mag ik met je mee?
13: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
17: Nederland is lekker bezig.

0: maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
1: nee,
0: proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL.
5: Altijd aan. Radio NL.
4: Altijd aan.
5: Radio NL.
4: Weerbericht.
6: Ja, voor dat weerbericht gaan we naar de enige echte deskundige. En dat is onze weerman Jan Visser.
4: Dit is het actuele weerbericht met Jan Visser.
6: Jan, goedemiddag.
7: Hessel, goedemiddag.
6: Nou, je hebt er eens even een nachtje over kunnen slapen, over dat weer. Toch?
7: Ja.
6: Is het ook veranderd met gisteren of valt mee?
7: Nee, het loopt allemaal zoals het loopt.
6: Oh. Hè?
7: En zoals het lopen moet, volgens de verwachting. We hebben flinke buien gehad in de nacht, niet overal. Maar in het noorden en westen van het land, plaatselijk viel de Zoetermeer bijvoorbeeld 26 mm. Klapte er wel eventjes weer flink uit. Nou, die buienactiviteit hing samen met een koufront dat inmiddels langzaam bezig is ons land uit te trekken. Maar ook de lucht achter het front is nog behoorlijk warm hoor. We hebben ook nu in Hessel op dit moment in ons land alweer temperaturen tot zo'n 20, 21 graden.
6: Oh, toch nog.
7: Komt nog wel ietsje bij.
6: Ja.
7: En in het oosten overheerst de bewolking, vooral in het zuidoostelijk deel van het land. Elders komt hier en daar de zon erdoor, vooral in het zuidwesten, Zeeland, Zuid-Holland en langs de westkust en ook in Friesland. Redelijk wat zon. De opklaringen breiden zich wat uit, maar al met al toch al een beetje een mix van bewolking en zon, met de meeste wolken in het oosten van het land. En daar kan vanmiddag ook nog soms wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en die waait uit het zuidwesten. Aan de kust staat er af en toe een vrij krachtige wind, dus iets meer wind. Dan de situatie van morgen, die ziet er vrij rooskleurig uit. We hebben veel zon, misschien in de ochtend eerst nog, in het binnenland mist. Daarna volop zon, temperatuur 20 graden en niet veel wind, hooguit zwak en aan de kust matig uit het zuidwesten. Weekeinde verandert er niet veel, zijn flinke perioden met zon, blijft waarschijnlijk overal droog. In de loop van het weekend wat meer bewolking vanwege een zwak front. En verder op zaterdag 20 graden en zondag ietsje lager. Maar prima om mee te starten voor begin oktober.
6: Ja, okay.
7: En begin volgende week zal er ook niet zo heel veel nog veranderen. Dat gebeurt pas in de loop van volgende week. En tweede helft, dan zou het wat onstandvastiger kunnen worden.
6: Onstandvastiger? Is dat de regen? Of wat wind?
7: Ja, dat is inderdaad, dat moet je in dat. Daar moet je dan, dat moet je erbij bedenken. Regen, wat winderig van tijd tot tijd. Maar nog niet echt een doorbraak naar volle bak herfstweer. Hè? Dat nog niet.
6: Nee. Dan heb je een mooie spreuk waarschijnlijk, Jan.
7: Is de herfst klaar? Vroeg is de winter daar. Maar de herfst is nog lang niet klaar, denk ik.
6: Nee, maar de winterliedje heb ik al wel klaar. Dus.
7: Ja, zeker. Ja.
6: Dat vind je niet erg, toch?
7: Nee hoor.
6: Dan ram ik die zo. Kijk. Het is gelijk koud, voelt gelijk koud aan dit, hè?
7: Een soort Iban Reeperhof of zo.
6: Ja, zoiets. Maar dan Ben Kramer in een koets door de sneeuw.
7: Oké.
6: Okay. Dankjewel, Jan.
7: Ja hoor.

0: schrijf je dan ook eens bij ons, hè? Down in the Silver Mine. We gaan even contact leggen met Sylvia. Sylvia uit... ik weet niet eens waar ze woont. Sylvia, waar woon je eigenlijk? Goedemiddag.
1: In Goor.
0: Goor. Haha. Sylvia, Sluis is het, hè?
1: Ja.
0: Ja, en je bent heel jong en je woont in een bejaardenhuis. Hoe zit dat?
1: Ja, ik woon nog jong. Ik ben nog jong, ja.
0: Ja.
1: Ik ben 64 geworden, dus...
0: super jong. Ja, je had wat leuks, hè? Met wie moest je... Wat ga je allemaal doen?
1: Nou, ik ga de truckrun in Markelo gaan we doen. Ja. Zaterdag.
0: Ja.
1: En dat wil ik met al die vrachtwagenchauffeurs wil ik de sterkte wensen.
0: En dan mag je daarnaast zitten?
1: Ja, dan mag je daarnaast van zitten.
0: Wat leuk zeg. En weet je al bij wie dan? Of?
1: Ja, het is geel en het rijdt in Goor.
0: Sorry?
1: Het is geel en het rijdt in Goor. Wat is het?
0: Het geel? Ik denk de eten niet.
1: Geel kanarie, dat is Etje.
0: Hey, is dat Etje?
1: Ja, dat is Etje.
0: Etje is jouw... jij bent Etjes bijrijder, zeg maar.
1: Ja, dat is de bijrijder.
0: En hoeveel vrachtwagens doen er mee dan, Sylvia?
1: Meer dan 80 vrachtwagens.
0: 80?
1: Ja.
0: Ja, joh. Oké. Okay.
1: En dan gaan ze allemaal met die gehandicapte mensen gaan ze dan door het hele wijk heen.
0: Ja.
1: Dat is echt schitterend mooi.
0: Ja, jij bent dan ook gehandicapt, of?
1: Nou, ik kan niet lezen, schrijven en ik zit even met mijn benen.
0: Oh ja, ja. Maar je kunt wel mee. Dat is wel mooi geregeld dus.
1: Ja.
0: Ja. Hey, en word je dan niet gek van dat getoeter door de jongens?
1: Nee hoor, dat vind ik prachtig.
0: Dat moet juist, zeg maar.
1: Ja, dat vind ik hartstikke mooi. Gaaf, man.
0: Ja, ik snap het. Nou, echt convoy, begrijp ik. Leuk hoor.
1: Ja, dat is echt mooi.
0: Geniet ervan. Wat voor liedje past er het beste bij, Sylvia?
1: De vlam in de pijp.
0: Ja, natuurlijk. Met de vlam in de pijp. Ja, natuurlijk. Hey, dankjewel voor je aanvraag, hè.
1: Goed zo.
0: En een

0: Zouden de dames daarvan vinden eigenlijk, van dit liedje?
1: Oeh, dat is lekker.
0: Ze zijn steeds weer op Eddie Keur te lijken. Dit programma. Dames en heren, jongens en meisjes. Gisteren. Hey, laat me nou eens praten. Gisteren draaiden we de nieuwe van Jan Wolters. En die zit weer in de kluis, want die is officieel nog niet uit. Dus dat mag eigenlijk helemaal nog niet. Maar ik dacht bij mezelf, misschien kunnen jullie die kluis even kraken. Ja, als wij voor 2:30 25 reacties binnenkrijgen, dan gaat de kluis open en dan draai ik hem nog een keer. Dus wie wil dat? En geef even een cijfer voor dat liedje. 1 tot en met 10. En als je denkt, ja, maar hoe kan ik dat liedje dan horen? Nou, op onze website dus, bij Gemist. Radio.nl.fm, afdeling Gemist. Daar staat een filmpje van gisteren. Kun je het liedje een stukje horen en dan kun je het gelijk even een cijfer meegeven. En als ik 25 reacties heb, dan heb ik even iets om mee te slaan, zeg maar. Om te zeggen later tegen het management van, ja, nou, sorry, maar ja, luisteraars wilden dat zo graag. Niet doorvertellen natuurlijk. Wil je die kluis kraken met me? Doe dan even voor 2:30 25 reacties. Dan gaan we dat doen. Goed. Dit is ook leuk trouwens. Ik krijg net een bericht van Eduard Hettelder. Zo zou je maar heten van achternaam. Maar Eduard Hettelder uit Goor. Die zegt, hey, Sandjeu, Etje hier uit Goor. Ik zal haar goed in de watten leggen zaterdag. Dat is even het bericht op Sylvia Sluis. Dus dat is toch geweldig dat zo'n chauffeur die dan in zo'n kolonne rijdt van 80 vrachtwagens, dat die dan de moeite neemt om een bericht te sturen in de app naar Radio NL. Hoe groots is dat eigenlijk? Nou, maar goed, even die kluis kraken, jongens. Doen, hè? Gewoon doen. Doe maar. Doe maar. Doe maar. Gewoon doen. Nee. Dat is wat ik doe, eigenlijk.

0: vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: Ai, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Redombouw. Voor nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie van uw bedrijfspand, winkel of woning. Redombouw. Het fundament onder uw bouwplan. Redombouw.nl.
3: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
9: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
10: Een initiatief van Pfizer.
11: En, heb je de klus?
12: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
11: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
12: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
11: Ja, probeer het anders gewoon man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
13: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
14: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
15: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
16: Jazeker!
15: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
18: Radio NL zet de tijd op 2 uur.
17: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Minister Heijnen wil best iets doen aan box 3 om kleine spaarders en beleggers te ontzien, maar hij zegt er meteen bij dat er dan wel ergens anders geld gevonden moet worden. In de Kamer wordt er nu over gepraat. Het is flink wat rekenwerk, zei de minister. Er is veel kritiek op de kabinetsplannen voor de vermogensbelasting. Mensen in honderden flatwoningen in Groningen wordt aangeraden om thuis voorlopig niet te boren of te timmeren, meldt de regionale omroep. Er zit asbest in de muren en er is nu onderzocht hoeveel gevaar bewoners lopen. Volgens de GGD is het gezondheidsrisico maar klein, zolang je niet gaat verbouwen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een belangrijke brug geraakt door Russische drones, meldt de burgemeester. Op dat moment reed er een metro overheen die werd geraakt. Ramen werden eruit geblazen. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. Al het openbaar vervoer over de brug is stilgelegd. En de roltrap gebruiken terwijl je Crocs of andere rubberen schoenen draagt, kan je maar beter niet doen. Het is gevaarlijk. Dat zegt het Liftinstituut tegen RTL. Na twee ongelukken waarbij iemand met zijn schoenen vast kwam te zitten op het punt waar de treders van de roltrap in elkaar vallen. Er vielen geen gewonden, maar dat kan ook verkeerd aflopen. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken wat zon. Vooral in het noordoosten kan nog een bui vallen. Tot zo'n 20 graden. Morgen meer zon dan vandaag en opnieuw een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
20: Goed nieuws, Deventer Metaalrecycling en Boltpapier zijn verhuisd en samengevoegd op één nieuwe locatie. Danzigweg 3 in Deventer. Voor metaalrecycling, voordelig storten van afval, papier, plasticfolie, piepschuim, archiefvernietiging en containerservice ben je welkom. 6 dagen per week van 8 tot 5. Altijd een scherpe dagprijs. Kijk voor afvalcontainers op dsdgcontainers.nl.
16: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
21: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pasta sauzen, ook 1 plus 1 gratis. En

0: deed zijn liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app. Schrijf je naam
1: en nummer op. En als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Nu 111 fietenolie tankstations.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom er aan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
5: Vertrouw jij blind op je collega's? En zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Soudal, de bouwverslimmers.
9: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie. Wat files op de A12 Utrecht richting Arnhem. Wageningen naar Oosterbeek door een defect voertuig daar 45 minuten op onthoudt. Dat is best wel lang, 7 kilometer. En op de A12 tussen Arnhem en Utrecht, dat is de andere kant op, Oosterbeek, Wageningen. Er is een ongeval gebeurd, 17 minuten, 3 kilometer file. En nog eentje op de A15, Ridderkerk naar Gorinchem tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. 10 minuten over zo'n lengte van 3 kilometer. Nou, dan nog wat flitsers, die worden hier ook kenbaar gemaakt. Op de A1 staan ze bij Diemen vanmiddag. Amsterdam naar Naarden is dat bij 7.6. En ook op de A1 tussen Naarden en Amsterdam bij Muiden, 10.5. En even verderop op de A1 bij 13.6, dat is ook bij Muiden. Dan Bornebroek op de A1 tussen Hengelo en Deventer, 135.1. En ook bij Nieuwegein zijn ze actief op de A2, bij 68.4. Dat is de hoogte van Nieuwegein dus. Dan op de A7 nog bij Oude Haske, die is erbij bijgekomen tussen Heerenveen en Sneek, 140.4. En ook even oppassen op de A7, helemaal rechtsbovenin bij Scheemda nog steeds, 230.9. Dan bij Bennekom, die wordt hier ook gemeld, Ede-Arnhem bij hectometerpaal 111.5. En ook een flitser bij Ridderkerk, Rotterdam-Dordrecht bij 27.9 langs de A16. Dan de A27, Almere-Hilversum bij Blaricum 107.9. En de laatste, die vinden we bij Nieuw-Dordrecht. Van de Duitse grens naar Hogeveen op de A37 bij hectometerpaal 31.9. En tot zover de verkeersinformatie.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
9: Ja, Hard to Get komt eraan van Damien van Os en ook Frans Duits met Morgen is pas morgen. Goedemiddag.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

Supergod, maar die heeft zo'n allemachtige grote bril op. Dat ik denk van, hé, dit is de nieuwe Lee Towers. Dat zal zijn image zijn. En net als bij Rutger van Barneveld, dat je denkt van, ja, die bril kan toch wel verkleinen. Het zal wel mode zijn. De grote bril van Damien van Os. Maar wat een power heeft hij, jongen. En wat een mooie liedjes maakt hij. Die gaat nog ver komen, hoor. Evenals misschien wel Jan Wolters, de zoon van Jannes. Hij wordt al Jantje Wolters genoemd hier. Ook wel grappig. En ja, de kluis is bijna gekraakt, want ik zal je even meenemen wat ik hier allemaal binnenkrijg. Olaf uit Grote Gast, die zegt, ja natuurlijk, Jan Wolters, dikke 10, echt zo'n mooie plaat. Even kijken. Jens Hilaar, nou Jens heet hij uit Arem. Kluiskraken, Jantje Wolters. Hier heb je hem al, Jantje Wolters. Ben je scheper, dikke 10, gewoon draaien. Ben je komt het ees. Gonnie Wijnen uit Leidschendam. Ja, draai maar. Jan Wolters. Geen cijfer staat erbij. En Mirjam uit Hogeveen. 25 keer ja voor Jan Wolters. Even kieken. Roelof, de containerman, die zegt cijfer 8. 8? Ja, Jan Wolters om te draaien. Altijd nog tijd en ruimte voor verbetering. Ja, ja. Chris de Vries uit Enschede. Dikke 10 voor Jan Wolters. Raymond van Bennekom uit Assen. Jan Wolters draaien. Dat wordt een groot artiest. Walter van den Berg uit Ulft. Oh ja, zo, bij deze kraakt die kluis maar. Ja. En dan Thea uit Eck en Wiel. Gewoon draaien, geweldig. Hans uit Eck en Wiel, die hoort bij Thea natuurlijk. 10, ja, zijn toch 2 stemmen. Richard uit Blijham. Jan Wolters draaien natuurlijk. En ook Herman Wagenaar. Die zegt ook van, ja, hij wordt de nieuwe koning als hij anders met de fut gaat. Oké. Okay. Nou, moeten er een paar komen, dan kan ik hem daadwerkelijk draaien. Want dat was de belofte, hè? 25 cijfers en redenen. En dan ga ik hem zo meteen voor 2:30 nog even draaien. En 2:30, ik noem je alvast het telefoonnummer even. 088-0200-100. Dan gaan we weer de verzoekparade in met de belletjes. Dus 088-0200-100. Schrijf het alvast even op. En dan gaan we dat zo meteen organiseren. En dan ben ik benieuwd wie we allemaal weer aan de bel krijgen. Dit is de nieuwe Robert Leroy trouwens. Gisteren.

Jari Hellegers. En de vloek van Barcelona. Ja, die stond ook naast Monique Smit, hè, een duet te zingen. Hij is ook bekend geworden van Temptation Island, maar dat willen ze niet meer weten. Dat is, dat willen ze het liefst uitwissen. Begrijp ik. Hij is niet alleen zanger, hij, is ook, hij heeft ook een sportschool gehad hier, lees ik hier. En hij is ook vanaf zijn 15e stond hij al te zingen in de voetbalkantines. Want hij voetbalde zelf ook op behoorlijk niveau, begrijp ik. En toen hij een gescheurde milt opliep tijdens een wedstrijd, toen was het kantje boord. En daarna heeft hij zijn leven behoorlijk omgegooid. En ja, nu staat hij bijvoorbeeld ook bij Café Bolle Jan te zingen in Amsterdam. Nou, als je daar staat te zingen, dan moet je stembanden hebben als kabeltouw, staaldraad, om zo'n avond te vullen. Dus dat kan die ook. Onze kluis, dat gaat goed hier, want even kijken hoor. Volkert, nee, eerst Connor bedoel ik. Connor uit Harig, die zegt dikke team, draai die handel. En Martin uit Midwolda, draai Jan Wolters graag. En Michel uit Nieuw-Amsterdam, hoppa, draaien Jannes' zoon. Yes. Jessica Weerstand, mooie naam ook trouwens. Draai dikke team voor Jan Wolters. Jessica komt uit Kampen. Tijmen van Boven, die wil wat anders. Laurian van der Schil, die zegt draaien. Nou, ik ben er wel uit, we gaan het gewoon nog een keer doen. Hè. We gaan het liedje beroemd maken, we gaan Jan beroemd maken. Jan is gewoon een hele, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ja, eigenlijk is alles een kopie. Als hij loopt, als hij danst, als hij lacht. Het is een kopie van zijn pa. En ook qua zingen, dat kan hij gewoon makkelijk, hoor ik wel. Nieuwe single heet Ik Wil Jou. Hij is nog net niet uit, maar dat gaat niet lang meer duren. Dus ik ga hem nog een keer laten horen hier op Radio NL. Jan Wolters, de zoon van Jannes, die je binnenkort komt vertellen met zijn pa over wat precies de bedoeling is van zijn spiksplinternieuwe zangcarrière. Jan Wolters, ik wil...

0: Jannes. Jannes is natuurlijk super trots op zijn zoon Jan. Met zijn nieuwe single Ik Wil Jou. Later meer daarover. Ik ga de lijnen opengooien. Ik zit hier met mijn kladblok klaar. 088-0200-100. 088-0200-100. Het is gratis overigens, dus als je wilt bellen, bel maar.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat... met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Heb je

0: sterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl, jouw klus onder tools. Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl.
1: Glitter chalet en staakcaravans.
0: Krijg nu een gratis 18 volt Perfect Pro adapter bij mastertools.nl.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.

0: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
1: Ja, altijd aan. Inderdaad. Nou, ik ben me aan het voorbereiden hier en ik heb de telefoonlijn opengegooid. En wie tref ik het eerst aan die lijn? Dat is natuurlijk onze cameraman hier, Ron. Goedemiddag, Ron.
2: Dag, goedemiddag, Essel.
1: Hoe gaat het, man?
2: Ja, hoe gaat het? Het wordt weer heel druk, hè?
1: Ja, jij bent altijd bezig met clips opnemen.
2: Ja.
1: Hoe is het met die gekke maat van je?
2: Dat weet ik nog niet.
1: Want ik heb hier nog een stukje gevonden van jullie, moet je horen. Dat wilde hij aan die knoppen trekken, zo moet je horen. Dit is oud, hè?
3: Hartstikke bedankt, jij bedankt. Gave gozer, knallendam. En wie weet tot de volgende keer. Dan gaan we sowieso een keer tijd maken, Ron, want we hebben het druk. Dan gaan we een keer bij jou in de uitzending even een beetje aan de knoppen trekken. Hopen dat ik dan niks loop, Ron.
1: Okay, wat een gek is dat, joh. Ik heb weer het gat gelukkig. Maar jullie werken toch samen dan, of niet, Ron?
2: Daar gaat waarschijnlijk wel weer iets gebeuren, ja.
1: Oh.
2: Daar heb je misschien nog wel het een en ander van meegekregen, maar...
1: Nee.
2: Oké, nou, dat leg ik nog wel een keer uit.
1: Oké. Jij belt in de verzoekparade. Wat wil je graag horen? Waarom en voor wie?
2: Huisje op Wielen, die vind ik wel gezellig. Ik zit in de auto en de auto is onder al mijn huis.
1: Ja.
2: Ik rij 150.000 per jaar, kilometers.
1: Ja.
2: Dus een huisje op wielen.
1: Nou, komt eraan.
2: Voor alle luisteraars.
1: Voor alle luisteraars en amateurs.

0: dat is een heel apart verhaal. Maar dit liedje had hij geschreven voor zijn zoon eigenlijk, hè, voor Jamie, meen ik. Dan heb ik het over Frank van Etten. En die kan zoveel liedjes schrijven, die rammelt ze gewoon uit zijn mouw. En deze had hij ook geschreven. En die was voor zijn zoon. Maar ja, dat sloeg zo aan. Had er zo'n goed gevoel bij dat hij hem terug wilde hebben. En dat heeft hem een scooter gekost. Dus Jamie scooter, hij liedje terug. Zoiets in huizen van Etten. Echt gebeurd. Geloof je dat ook, Henk, als ik dat zo vertel of niet? Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hallo, Henk. Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hallo. Hoor je me?
1: Jazeker.
0: Goed zo. Henk van Dijk is dit, hè?
1: Jawel, jawel.
0: Vertel even wat over jezelf, Henk. Wat is radio? We zien je niet. Dus probeer even kort te vertellen wie je bent, wat je doet en waarom je belt.
1: Ja, Henk van Dijk, chauffeur. En ik ben onderweg met een vracht kippenvoer naar Putten.
0: Ja.
1: En dat is niet zo heel spannend eigenlijk.
0: Nou ja, maar kippenvoer, is dat losgestort of is dat in zakken of hoe zit dat?
1: Zit in Burlijk. In Burlijk.
0: Ja, dus je hebt gelijk een ton of 30.
1: Ja.
0: Ja. Hey, en is dat, proef je dat spul wel eens?
1: Nee. Laat ik aan de kippen over.
0: Oh, nou, ik denk je proef je lading wel eens, maar dat doe je nooit dus. Nee, hè?
1: Nee. Hey,
0: en moet je dat dan in een sleufsilo kiepen of hoe doe je dat?
1: Nee, in een silo.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Hey, en wat...
1: In een bulk, zeg maar.
0: Jij zit dus altijd in die boerenwereld?
1: Ja, klopt.
0: Heb jij dan ook die stickers van ons al gezien in het openbaar?
1: Nee, niet nog.
0: Niet?
1: Nog niet, nee.
0: Henk, wat is dit nou?
1: Ja, wat niet is, kan nog komen, hè?
0: Ja. Wat kan ik voor je doen trouwens? Wat wil je horen?
1: Ja, ik wou een plaatje horen van Normaal eigenlijk.
0: Ja. En welke dan?
1: De boer, dat is de keel.
0: Och, dat is het volkslied met die hooivork.
1: Ja, dat ja.
0: Ja. Nou, deze bedoel je, hè?
1: Ja.
0: Oké, okay, goeie reis. Doe de boeren de groeten.
1: Dankjewel.
0: En ik denk dat ze het wel waarderen, man. Hoi Henk, hoi.
1: Hoi, hoi.
0: Met Radio NL, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Met wie?
2: Met Job.
0: Job.
2: Ik zou graag voor mijn collega Ben even een plaatje van Jantje Koopmans willen, Rode Rozen.
0: Wacht even, Job, wacht even.
3: Oh. U werkt door zomer en wind.

0: straks nog meer, hè? In box 3. Zij is al druk mee bezig om nog meer te schrapen, de belasting. Ja, nou, niet dat ik daar last van heb, want daar kom ik niet aan toe. Maar zullen ongetwijfeld weer allemaal problemen hebben. Ik had hem nog aan de bel hangen. Je hebt hem net al even gehoord, de warme stem van Job van Leeuwen uit Nieuw-Vennep. Job, ja. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jullie zijn glas aan het zetten. Waar doen jullie dat?
1: We doen dat nu in Abbenes, glas aan het zetten.
0: Abbenes?
1: Ja. In een schuifpuitje.
0: Oh, een schuifpuitje.
1: Ja.
0: En het weer?
1: Met de Radio NL aan natuurlijk, hè.
0: En het weer speelt wat mee?
1: Ja, het weer is heerlijk.
0: Ja. Ja, jullie hebben daar een dilemma, hè? Eerlijk gezegd, jouw collega Ben, die, ja toch, Ben die wil altijd een andere zender luisteren, toch?
1: Ja, Ben die wil altijd een andere zender luisteren, ja.
0: Ja.
1: Die vinden het, en mijn andere collega ook, die houden je niet van. Maar er is één nummer, dat vindt hij altijd leuk.
0: Ja.
1: Door vroeger, bij hem thuis.
0: Ja.
1: Jantje Koopman, zijn Rode Rozen.
0: Ja, dat vroeg je net om. Oké. Okay. Nou, ja. Doe even een dansje of zo samen. En geniet ervan, want ik heb hem hier speciaal klaargezet voor je.
1: Ja, super, dankjewel.
0: En werk ze. En blijf strijden, hè, voor ons daar.
1: Ja.
0: Heel goed.
1: Gaan we doen.
0: Yo. Oh ja, nog even het nummer noemen. 088 0200 100 voor de live verzoekplaten. Tot aan 3 uur telefonetisch.

0: ik kan er werkelijk niks aan doen, maar iedere keer als hij zingt die kinderschaar, dan denk ik aan een grote schaar, zo'n inknipschaar, bij de geboorte van een kind. Maar het zal niet zo zijn hoor, het zal wat anders betekenen. Maar het rijmt wel mooi op jaren natuurlijk, en de rode rozen waren daardoor weer een feit van, weet ik wel, met het strohoedje ook alweer, Jantje Komans. Goed, ik heb contact met een kraammachinist. Met wie ook alweer?
1: Met Willem van der Meer.
0: Ja, goeiedag Van der Meer.
1: Goeiedag.
0: Waar ben je aan het draaien?
1: Ik ben op het moment in Akkrum.
0: Akkrum. En wat, en wat moet je daar doen?
1: Het zilhaard afzetten van de klei.
0: Ah, en is dat mooi werk of valt dat tegen?
1: Zeker, altijd mooi werk hè.
0: Ja hè, echte kraandrijver.
1: Daarom.
0: Doe je hele leven al zeker?
1: Ja, al 12 jaar.
0: Ja. Dus je bent heel goed met, hoe heet dat?
1: Zeker. Nou,
0: met sticks. Weet ik het.
1: Zeker.
0: Ja. Wat kan ik voor je doen?
1: Ik wil graag Birdie met mijn ogen dicht worden.
0: Birdie!
1: Birdie!
0: Als Fries zijn een Groningstalig liedje aanvragen?
1: Ja, is altijd goed hè?
0: Ja, zeker. Bedankt hè!
1: Hey, thank you!

0: En met mijn ogen dicht, zo heet het officieel. Aan de telefoon heb ik, ja, het gaat maar door hier met al die bellers. Help me even, ik weet het niet meer. Met wie spreek ik?
1: Hallo?
0: Wesley.
1: Wesley,
0: ja. Welke Wesley?
1: Nee. Wesley uit de beeld.
0: Wesley, je hebt ook vast een achternaam, denk ik, of?
1: Ja, ik heb Wesley van Horen.
0: Ah. Hoe is het leven?
1: Dat is hem.
0: Hoe is het leven?
1: Druk. Ik ben heel erg druk.
0: Waarmee?
1: Ja, ik ben schilder. En ik had gisteren een verkeerde pot verf. Tenminste, die had mijn schoonvader gehaald. Dus ik had een verkeerde kleur opgesmeerd.
0: Oh,
1: ja, weet je. Ja, nou ja, ik zag het op tijd gelukkig. Maar ik moest wel met alle bewoners. Want ik zat met 3 bewoners aan tafel. Want we moeten de juiste kleur hebben.
0: Ja.
1: Nou, overal kwamen we papieren, boeken tevoorschijn. We zaten 3,5 uur aan die tafel om een kleur uit te zoeken.
0: Och jee.
1: Nou, uiteindelijk de goede kleur. Ik loop wel wat achter, maar ik ben alles aan het proberen in te halen nu. Dus ja, dus dat eigenlijk.
0: Blijf strijken, hè, dan.
1: Ja. Ja, maar ik moet je wel zeggen, Hessel. Ik moet je wel zeggen. Ik ga mijn schilderspullen neerleggen na 17 jaar.
0: Wat dan?
1: Nou, ik ga iets heel anders doen. Ik ga lekker op de krachtwagen.
0: Oh. Nou ja, daar is ook wel wat bij, hè? Overal is wat bij.
1: Hè? Ja, precies dat.
0: Ja. Hey, wat kan ik voor je draaien en waarom?
1: Een heerlijke piratenhit. Draaien ze een haan op een toren.
0: Ja?
1: Ja. Die vind ik zelf heel erg leuk. Maar ik weet dat mijn zoontje, hij is Mattie. Die zit aan de andere kant van de radio te luisteren. Die zit in de beeld te luisteren nu. En ik weet dat hij dit hoort. Ik weet dat hij mij nu hoort. En hij vindt het een heel leuk liedje. En hier gaat hij lekker op dansen.
0: Wat gaaf, man. Wat gaaf.
1: Ja.
0: Nou, zeg even het liefst over de radio tegen Mattie. Dan staat ik hem in, oké?
1: Okay? Hey, lieve Mattie. Papa komt zo naar huis. Dan gaan we samen weer lekker spelen. Gaan we lekker Lego bouwen, wat we gisteren ook hadden gedaan. En dan draaien we nog een paar piraten.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
7: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
6: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de mid-season sale.
7: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de mid-season sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
8: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
9: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch... of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto... op
13: Autoscout24. Download de app en start met vinden.
14: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
15: Jazeker!
14: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
16: Radio NL zet de tijd op 3 uur.
14: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Een medewerker van Artsen zonder Grenzen met ebola komt voor behandeling naar Nederland. Dat gebeurt in het ziekenhuis in Leiden. De medewerker raakte besmet in Congo. Ondanks strenge voorzorgsmaatregelen kan dat niet helemaal voorkomen worden. Volgens Artsen zonder Grenzen lopen mensen in Nederland geen gevaar. Op Schiphol is vliegtuigpersoneel betrapt met cocaïne. Dat gebeurde bij een controle van de koffers van de bemanning na een vlucht uit Mexico. In de handbagage zaten 18 pakketten kook verstopt. De smokkelaar is aangehouden. De douane zegt niet voor welke maatschappij die werkt. Na jaren zijn de werkzaamheden aan de afsluitdijk afgerond en die is daarmee klaar voor het stormseizoen. Verkeersminister Karremans heeft in Den Oever de nieuwe pompen en spuissluizen officieel in gebruik genomen. De afsluitdijk is al meer dan 90 jaar oud en moet Nederland beschermen tegen overstromingen. En De Slimste Mens begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Ze overleed gisteren aan kanker. Het eerbetoon is een boodschap van presentator Herman van der Zandt, met wie Cornelissen voor het derde seizoen in De Quiz te zien is. Ze is de komende tijd ook nog te zien in het programma dat al is opgenomen. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken wat zon, vooral in het noordoosten, kan nog een bui vallen. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen meer zon dan vandaag en opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
15: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser, komt goed.
18: Goed nieuws, Deventer Metaal Recycling en Boltpapier zijn verhuisd en samengevoegd op één nieuwe locatie. Danzigweg 3 in Deventer. Voor metaalrecycling, voordelig storten van afval, papier, plasticfolie, piepschuim, archiefvernietiging en containerservice ben je welkom. 6 dagen per week van 8 tot 5. Altijd een scherpe dagprijs. Kijk voor afvalcontainers op dsdgcontainers.nl.
15: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
19: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
20: Mooi van Ethos.
21: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bankapp erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht.
22: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
23: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
24: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
25: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
26: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
27: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
28: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Soudal, de bouwverslimmers.
29: 4 minuten over 3 geworden. Dit zijn de problemen onderweg. Er staan er 35. En hoe is mogelijk? Dit is de allerlangste A16 tussen België en Galder. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Half uurtje dus en 4 kilometer. De snelheidscontroles A1 Hengelo richting Deventer bij Bornebroek 135.1. En de A12 Maren richting Mooie Utrecht 75.0.
30: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
31: Stefan Meijer!
29: Ja, goedemiddag. Ik heb verder nog geen idee wat we gaan uitspoken vandaag. Het gaat vanzelf een kant op. En we beginnen even met Leunenberg.
30: Dit is de muziek van Radio NL.

Twee D-jockeys bij dit radiostation die dit helemaal te gek vinden, dat regelmatig draaien. Hessel Wijkstra, die heeft er een handje van, die draait hem af en toe eens. En ik draai hem ook af en toe wel eens even. De mannen van de bouw, het dook opeens op. En we hebben dat even illegaal in het systeem gezet. En af en toe draaien we dat gewoon even tussendoor nog. De mannen van de bouw. En overal is wel een liedje over gemaakt. Daar was ik gisteravond even druk mee. Ik had niks te doen. Zit ik thuis wel wat muziek uit te zoeken en luisteren. En ik heb een hele grote database thuis. Dus dan is een koptelefoontje op, flesje bier erbij, paprika chips, fijn. Je kent het wel, of je herkent het misschien niet. En dan luisteren. En toen op een gegeven moment kwam ik een liedje tegen van een loodgieter. Ik denk, zal alle beroepsgroepen, zal dat bezongen zijn? Ja, tenminste op mijn harde schijf wel, alles wat ik kon vinden. Alles is bezongen. Over de meest idiote dingen zijn liedjes gemaakt. Zeg maar een moderne versie van Pippi Langkous, een polka versie van, nou ja, dat ook. Maar wat ik kwam gisteren ook nog wat tegen, en ik wil je dat even laten horen. Dat het gewoon bestaat, is bizar. Het gaat namelijk over een merk snoep. Ik weet niet of ik in de problemen kom, maar het is gewoon een officieel liedje. Ik zal hem even... Hele slechte kwaliteit, dat weet ik maar goed. Het gaat namelijk over de snoepgoed. En dat zingen ze gewoon. Even.

Allemachtig, joh. Dat is niet normaal. Ja, dat gaan we niet draaien, geen paniek. Wat we wel even gaan doen is, de hit van dit moment. Tenminste, zo zie ik het. Hij komt binnenkort ook even langs bij Radio NL. Sam Kroon, bekend van... Hey, Marco! Prima!

Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij.

Ja, het is nog het ene liedje. Deze gast is zo goed bezig. Een van de zuiverste zangers die we hebben in ons landje. En Kido die moet nog een beetje, nou ja, ontdekt. Door velen al ontdekt. Geniaal, die gast hier, die vult gewoon met gemak een Ziggo Dome. Dat is een makkie. Alleen nog even dat ene radiohitje. Het al zoveel gehad, maar net even dat. En ja, misschien met Donnie. En laatst al een liedje met Monique Smit natuurlijk gedaan. En ja, hij zit op het randje van, oké, we gaan nu echt doorbreken. En wij staan achter hem als radiostation. Mooi hoor, Kido van der Graaf. En dan, ja, gaan we ook weer doen waar we goed in zijn. We duiken even in het verleden. Dit moet rond 1980 zijn geweest. Ik ben te lui om op te zoeken, maar ik denk het wel. Sneeuwbaltrio.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïne-shakes.
6: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
4: Milner.
8: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat, dat

0: Piratenfestijn.
1: Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
3: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes, 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
7: Balen zeg. Koffie?
6: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

telefoonstemmetje erin op het einde. Jantje Witlox en Zonder Jou. Kijk eens, 4:15 geworden. De middagshow, althans wat er tegenwoordig even voor moet doorgaan. Ben druk achter de schermen bezig. Komt allemaal goed. Zometeen nog Bouke op de zender. En dan nu, die gasten van Helemaal Hollands.

En tot even zoeken naar de twee pinten. En oh, die gips. Dat komt van het gips. Die ga ik even zoeken, joh. Interessant. Eerst maar eens even een truckersliedje. Volle gas.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
2: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Krijg nu een gratis 18 volt Perfect Pro adapter bij mastertools.nl.
4: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
6: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
7: Soedal, de bouwverslimmers.
6: Soedal. De bouwverslimmers.
5: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
8: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
10: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
13: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
14: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
16: Jazeker!
15: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
18: Radio NL zet de tijd op 4 uur.
17: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. De piloot die gisteren op een vlucht van Flight Dubai naar Israël een andere piloot neerstak, is een geradicaliseerde islamist uit Oman. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu op de Amerikaanse tv. Hij zegt er niet bij hoe hij dat weet. Een meereizend pilotenteam aan boord wist het toestel veilig aan de grond te krijgen. In het ziekenhuis in Leiden wordt een patiënt met ebola behandeld, maar bezoekers en andere patiënten lopen geen risico op besmetting, zegt het ziekenhuis. Een medewerker van Artsen zonder Grenzen raakte besmet in Congo en kwam met een privévliegtuig naar ons land. In Congo en landen eromheen woedt een grote ebola-uitbraak. Justitie eist 18 jaar cel tegen een man uit Enschede voor de moord op een vrouw. Ze had geen vaste woon- of verblijfplaats en werd vorig jaar maart doodgevonden in zijn slaapkamer. Ze was geschopt en geslagen en haar handen en voeten waren vastgebonden. De verdachte ontkent, maar volgens justitie wijzen alle sporen naar hem. En koning Willem-Alexander bezoekt eind deze maand een asielzoekerscentrum in Leersum in de provincie Utrecht. Dat is een van de oudste opvanglocaties van ons land. De koning praat er dan met bewoners en medewerkers, bezoekt een basisschool waar AZC-kinderen les krijgen en kijkt hoe in de opvang fietsen worden opgeknapt en verkocht. Het weer van Weer Online. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Verder is het droog en een graad of 18. Vanavond is het overal droog. Vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. En dat was het ANP-nieuws.
16: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
20: Goed nieuws. Deventer Metaal Recycling en Boltpapier zijn verhuisd en samengevoegd op één nieuwe locatie. Danzigweg 3 in Deventer. Voor metaalrecycling, voordelig storten van afval, papier, plasticfolie, piepschuim, archiefvernietiging en containerservice ben je welkom. 6 dagen per week van 8 tot 5. Altijd een scherpe dagprijs. Kijk voor afvalcontainers op dsdgcontainers.nl.
16: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
21: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl. Santino.
22: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
23: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
24: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
25: Ja.
24: En nu?
25: Domeinnamen kopen.
24: Voor je bedrijf?
25: Ja.
24: Welk bedrijf?
25: Ja, dat weet ik nog niet.
24: Welke domeinen dan?
25: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
24: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
25: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
26: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
27: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
28: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
27: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
28: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
29: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
30: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Soudal, de bouwverslimmers.
31: 4 minuten over 4 geworden. Dit zijn de problemen. Er staan er 95 en dit zijn de knelpunten. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn een half uurtje. De A2 Utrecht richting 29 minuten. De A9 Amstelveen richting Alkmaar 20 minuten. En de A12 daar zijn 70 minuten. 9 kilometer tussen Utrecht en Maren. Dan de snelheidscontroles. De A12 Maren richting Utrecht 75.0. De A16 Rotterdam richting Dordrecht bij 31.7. En de A30 Ede richting Barneveld 16.3.
32: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL.

er weinig verstand van, maar dit is gewoon een goede plaat. Nederrock van Gisby. Het is de Hollandse nieuwe deze week. En eigenlijk zouden die gasten van Even Serieus, ze binnenkort weer ergens staan te spelen, boven de rivieren, zeg maar, boven Nederland, zouden ze deze ook even moeten doen. Gewoon in een set. Fort Sierra van Wimbo. Maar Hollandse nieuwe deze. En nu, hey, Tino Martin.

0: replay.
1: Met Tino Martin op Radio Del. Ja, zo af en toe dat doen we even wat gas terug. Maar ja, je weet het, als wij gas terug doen, dan... Gas er weer op.
0: Ja hoor.

0: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
6: Gritter Chalet en staakcaravans.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
8: Hey bouwprofessional, snel kunststof kozijnen nodig? Scodora is altijd heel dichtbij. Bestel eenvoudig op scodora.nl en haal ze na 5 dagen al af bij jou in de buurt.
9: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margreta en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
10: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier, sluit de deuren, kom
9: gauw. Gooi je werk aan de kant, hef de glazen en laat het feest maar beginnen. Margreta en Roland, kwart voor bier, nu overal te beluisteren.
8: Kozijnen, deuren en schuifbuien met 5 dagen geleverd? Kijk op scodora.nl.
11: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de cent. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
13: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
14: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
15: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
16: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL.
17: Altijd aan.
16: Altijd aan.
17: Radio NL.
16: Weerbericht.
18: 3:30 geworden. Ja, er zijn perioden met heel veel zon. Het kan ook een beetje regenen, mist in de ochtend. Het is een wirwar van alles, maar niet wisselvallig. Het is steady. En de temperatuur blijft ook nog de komende dagen hoog. Vandaag was het 20 graden en morgen wordt het 21 graden. Ah. Dan meteen maar even de files bekijken wat er los is op de wegen. Er staan 154 files en dit zijn de knelpunten. De A2 Amsterdam richting Oude Rijn bij de Leidse tunnel. Daar staat een half uurtje, 80 minuten op de A12. Utrecht richting Arnhem bij Oosterbeek. En de A16 Rotterdam richting Breda bij de Drecht tunnel. Daar staat een half uurtje. Snelheidscontroles A13 Rijswijk richting Rotterdam. Daar staan ze bij 5.9. De A28 Assen naar Hogeveen, 160.6. En even wat verder naar beneden. De A79 Heerlen richting Maastricht bij Valkenburg. Goed plekje waarschijnlijk.

luisteraars die zijn altijd keihard. Maar ik weet dat ze het niet zo bedoelen. We draaien namelijk Marianne Weber en In de Hemel. En dan komt er een heel boos appje binnen in hoofdletters. Draai dan Potjan Dori eens een keer die van Beppie Kraft. Dat is het origineel natuurlijk van het liedje. En die zullen we zeker een keer draaien. En dat is deze voor mensen die hem niet kennen. Uit Limburg.

die vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
3: Mastertools.nl. Jouw plus onze tools.
4: Redombouw. Voor nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie van uw bedrijfspand, winkel of woning. Redombouw. Het fundament onder uw bouwplan. Redombouw.nl.
2: Krijg nu een gratis 18 volt Perfect Pro adapter bij mastertools.nl.
5: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hé, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Oh, wat een nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
8: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me zomaar, mag ik met je mee?
7: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
9: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
10: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
11: Een initiatief van Pfizer.
12: En, heb je de klus?
13: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
12: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
13: Oké, app het even. Deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
12: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo. Zo simpel is het.
14: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei. Maak je huis mooier.
15: Hey, wil jij de trots op de boeren Radio NL sticker plakken?
16: Jazeker.
15: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
18: Radio NL zet de tijd op 5 uur.
17: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. De EU-ministers van Asiel en Migratie hebben definitief ingestemd met het terugkeren van afgewezen asielzoekers. Minister Bart van den Brink noemt het een historische dag. Hij wil niet zeggen naar welk land de asielzoekers worden uitgezet, maar het zou Rwanda of Oeganda zijn. Begin volgend jaar moet het uitzetcentrum opengaan. Een met ebola besmette medewerker van Artsen zonder Grenzen is vandaag met een privévliegtuig naar Nederland gekomen voor behandeling in het ziekenhuis in Leiden. Dat zegt dat bezoekers en andere patiënten daar geen gevaar lopen. De medewerker van Artsen zonder Grenzen raakte besmet in Congo, waar een grote ebola-uitbraak is. Israël gaat vragen om de uitlevering van de piloot die gisteren op een vlucht van Fly Dubai een collega-piloot neerstak. Een meereizend pilotenteam aan boord wist het toestel veilig aan de grond te krijgen in Saoedi-Arabië. En daar is de man opgepakt. Volgens de Israëlische premier Netanyahu is hij een geradicaliseerde islamist uit Oman. En twee concerten in Rusland van Kanye West onder zijn artiestennaam Ye gaan niet meer door. Ze zouden volgend weekend in het stadion van Sint-Petersburg zijn, maar daar wisten ze nergens van, bleek een tijdje geleden al. Er is in de tussentijd geen oplossing gevonden om het concert van Ye toch te laten doorgaan. Het weer van Weer Online. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Verder is het droog en een graad of 18. Vanavond is het overal droog. Vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. En dat was het ANP-nieuws.
16: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
21: Lieve mensen, al die handen, handen zagen.
20: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
16: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
22: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
23: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
24: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
23: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
25: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
26: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
25: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
27: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
28: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
29: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Soudal, de bouwverslimmers.
30: 3 minuten over 5 geworden. Er staat, er is echt wat aan de hand. 181 files staan er in Nederland. Maar toch is dit de langste. 50 minuten en dat is 10 kilometer. Kom je tegen op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Maasbergen en Wageningen. Dan de snelheidscontroles A4 Den Haag richting Delft bij 48,4. De A30 Ede richting Barneveld bij 16,2. De A44 Wassenaar Nieuw-Vennep 20,4. En de A79 Heerlen richting Maastricht bij 8,3.
31: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

Bakker en jouw man. Natuurlijk op Radio NL met De Sleutel van Mijn Hart. Daarvoor draaiden we nog Labo Magaan van Lucas en Gea en haar dochter. Even kijken, staat het gepland vandaag? Nee, vandaag even niet in dit programma. Dus de dochter is ook aan het zingen en dat doet ze niet. Geheel onverdienstelijk. Zal vanavond wel even gedraaid worden. Bij Info. En dan nu. Hey, zij gaat op de country tour. Denk ik. Dat is de verwachting.

0: Als ik zo het hoesje zie.
1: Nee.
0: Als ik de clip zie. Nee, ook niet. Maar hij is boos. Jeffrey Kuipers is boos is een liedje. Allemaal. Maar dat doet hij met. Hij zingt het vrolijk, maar hij is wel boos. Dat is de ondertoon. Allemaal. Ja. Goed liedje. Goed liedje. Maar ja, dat is alles al te draaien. He? We kunnen elke lied op plaat afkondigen. Van, hey, dat was een goed liedje. Komt er weer één. Er is zometeen nog één. Nou, dit is er nog één.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, eisenwaren en handige tips.
1: Tot snel op 247wood.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne. Lekker bezig.

0: onze eigen fabriek precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
4: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
7: Je avond groter dan groots beginnen doe je met... Twee stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 91 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
9: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken... geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
10: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar aan.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerstmarkt. Geniet

0: Zo, klus klaar?
1: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
0: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
1: Hoe dan?
0: Deddo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
1: Mag wat kosten zeker?
0: Nou, 15 euro per maand.
1: Echt? Hoe heet het?
0: Ik app het je wel even.
1: Aha, deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
0: Probeer het anders 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
2: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL. Altijd aan Radio NL. Altijd aan.
3: Radio NL.
2: Weerbericht.
4: Volgens de geleerden is het geen hogere wiskunde, want het is rustig, overwegend, droog, najaarsweer. Jazeker, er kan een buitje vallen, dat gaat altijd gebeuren. Vanaf volgende week wordt het iets wisselvalliger. De temperatuur blijft opvallend hoog, 20 graden. En morgen wordt het zelfs 21 graden. Dan even kijken op de wegen, wat is er allemaal aan de hand? Er staan 229 files en dit zijn de twee uitschieters. De A6, Lelystad, Noord, richting de Ketelbrug, 72 minuten. De A12, De Meren, richting Nieuwebrug, 82 minuten, 15 kilometer. En dat is door een ongelukkie. Nou ja, ongelukkie, hallo, koekoek. De A12, Maren, richting Utrecht, daar staan ze te flitsen, 75.0. En de A44, Wassenaar, richting Nieuw-Vennep. Even opletten, hectometerpaaltje, 20,4.

Rogers op Radio NL. Mooi zo. Waar alles kunnen draaien. Ik vind het sowieso opmerkelijk, hè, want Marco die zit weer in het groene gebied natuurlijk. Dat kan allemaal weer. En de radiostations zijn nog steeds afwachtend. Gek is dat, hè? Nou, deze gaan we draaien voor Natasja. Die zit te luisteren in het mooie Den Bosch. En zij vond het hoogste tijd dat wij eens een keer weer een liedje gingen draaien van Marco Borsato. En dan de tekst erbij. Misschien dat je zelf even een leuke kan uitzoeken wat past. Ja. Zomers. Is dit wel zomers? Nou, het is in ieder geval

0: naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
5: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
6: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
7: Goed nieuws. Deventer Metaalrecycling en Boltpapier zijn verhuisd en samengevoegd op één nieuwe locatie. Danzigweg 3 in Deventer. Voor metaalrecycling, voordelig storten van afval, papier, plasticfolie, piepschuim, archiefvernietiging en containerservice ben je welkom. 6 dagen per week van 8 tot 5. Altijd een scherpe dagprijs. Kijk voor afvalcontainers op dsdgcontainers.nl.
6: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
8: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerstmarkt.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes. 2+2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1+1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
8: Jazeker!
7: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
9: Radio NL zet de tijd op 6 uur.
7: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Een man uit de Hoekse Waard bij Rotterdam wordt ervan verdacht dat hij zijn partner meerdere keren heeft gedrogeerd en verkracht. Hij zou het misbruik hebben gefilmd en gedeeld in besloten groepen op social media. De man werd maandag al opgepakt na een tip uit het buitenland en zit voorlopig vast. De uitvaart van Paulien Cornelissen is in besloten kring, maar haar management zegt niet wanneer. Wel kunnen mensen een bericht achterlaten in het condoleanceregister op haar eigen website. Cornelissen overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Ze was jurylid in De Slimste Mens en de aflevering vanavond begint met een eerbetoon. In Amsterdam zijn 4 mannen opgepakt voor een plofkraak in Duitsland. Daarna vond de politie in een huis ook nog veel explosieven en een groot geldbedrag. Voor de veiligheid werden 2 andere huizen tijdelijk ontruimd om alles op te ruimen. Waar in Duitsland de plofkraak was, is niet bekendgemaakt. En op Schiphol zijn 3 bemanningsleden bij een alcoholcontrole tegen de lamp gelopen. Ze hadden te veel gedronken. Het waren een steward, een stewardess en een piloot. Die laatste kreeg een vliegverbod en de 2 anderen een fikse boete. Vliegtuigpersoneel mag 10 uur voor een vlucht geen alcohol drinken. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog, vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de Snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
11: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
15: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
0: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Takkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
8: Behalen zeg. Koffie?
0: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger.

0: Download de app en start met vinden.
1: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Sudo, de bouwverslimmers.
2: 3 minuten over 6 geworden. Dit zijn de files van dit ogenblik. Er staat nog een hele stapel. Er zijn er maar liefst 143. En dit zijn de 3 langste. De A6, Lelystad richting Emmeloord. 78 minuten, 8 kilometer. De A12, Lunetten richting Den Haag. 60 minuten en dan 11 kilometer. De A27, Almere richting Gorkum bij Houten. 50 minuten en dat is 10 kilometer. En dan Österlijstcontrole nog eentje. Die kom je tegen op de... Even staat hier. De A67, Eindhoven richting Veldhoven. 18.0.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL.

Jurgen van Barneveld met een liedje over dat hij geen mannenpietje is. Natuurlijk niet, man. Nee, zeker niet. Daar had hij geen liedje van nodig. Iedereen begrijpt het wel. Iedereen snapt het ook wel. En we draaiden ook Marietje Doe Open. En dat is ook een bandje. Daar moeten we gewoon trots op zijn. In Nederland moeten we dat omarmen. En dan is er nog iets. Bewijzen van hoge uitzondering mag ik even een keer wat draaien. Nou ja, mag ik het? Het is eigenlijk heel logisch dat ik dat nu een keer ga draaien. Country leeft de laatste maanden sowieso. Eigenlijk leeft het al jaren. Maar ja, de radiostation wordt altijd wat later wakker. En het is country dit, country dat. Je zal ook zien dat heel veel artiesten het op de country manier gaan gooien. Nou, wij draaien natuurlijk op Radio NL Classics. We draaien BZN, we draaien George Plastic Baker. We draaien Jen Rog, we draaien The Cats. Nou, alles wat met de poot in de klei staat in Nederland en Engels heeft gezongen. Dat kunnen we in principe draaien. Ik heb het even uitgezocht. Deze dame, die woont in Rotterdam. Zij is een jaartje of 62, 63. Ze leeft nog steeds, maar ik weet niet of ze nog zingt. En als je dit hoort, denk je, hoe hebben wij met z'n allen in Nederland dit gemist? Hoe hebben we deze Jannie, hoe hebben we die ooit gemist? Hoe is het mogelijk? Gewoon uit Nederland, uit Rotterdam dan, moet je eens even horen, man. Jenny Zabo, dat is haar artiestennaam. Oh, genieten. Gaan we eenmalig even draaien.

is gewoon uit Rotterdam. Jannie heet ze. Is er iemand die haar kent? Jenny Zabo. Een Troubles here. Ze heeft heel veel, echt schandalig toen ze jong was, heel veel country muziek gemaakt. Maar ik wil weten of zij nog zingt. Is er iemand die haar kent? Die dit liedje herkent? Hey, dat is een kennis van ons. Of ik weet waar ze woont in Rotterdam. Ik heb een nummer van haar. Laat het ons even weten. Laat het Radio NL even weten. Gewoon even via de info. Dat komt er bij Tini binnen. En dan komt het vanzelf bij mij. Ik zou graag eens een keer willen spreken. Ook over dat, dat momenteel country heter is dan frituur. Dat is gewoon leuk. Jenny Zabo. Ze is bekend onder meerdere namen, heb ik al gelezen. Maar goed.

0: Hij heeft zo'n liedje met vuile rat, zit erin. Grandje dame. En vanavond, kijk, Jannes die doet niet heel vaak de wetten, maar die had een zwak, een charme, waarschijnlijk posters op zijn kamer hangen. Dat denk ik niet natuurlijk, maar Jannes heeft een duetje opgenomen ooit officieel met Graddame. Daar was hij echt super trots op. Heb ik al van diverse mensen gehoord. Nou, mooi. Graddame in zijn hoogtijd en vanavond. Ik ga je even meenemen in de gekte van Arman. Overleden in 2015 en er was ooit een keer ergens een optreden met een grote feesttent. Wat was dat? In de buurt van Apeldoorn of zo. Nou ja, in ieder geval, daar was, het, dat, was hij aan het optreden. En die man die had het op de heupen. Die was alleen maar naar kletsen op het podium. En ik was daarbij die avond. Gek genoeg een plaatje draaien. Een beetje van aankondiging en zo. Dus ik wist ook dat de opnames werden gemaakt. En die heb ik opgevraagd. En nou ja, dat gaan we gewoon nu even een klein stukje van uitzenden. Leuk! Nou ja, daar had ik toen al opgevraagd. Hè. Ik bedoel, we hebben het al een keer uitgezonden. Maar gewoon leuk om een keer te horen. En want Arman was ook fan. Die was gewoon fan. Net als heel Nederland. Van die gast met die gele truc die wij inmiddels hebben. Henk Wijngaard. En dan gaan we nog draaien naar de allernieuwste Belinda. En dan hoor je vanavond ook nog Ivo Pasveer tussen 7:30 en 9:00.
1: Met de vlam in de pijp loop ik door de Kuiperpas. En met mijn 30 kilo hashies ver van huis waar in mijn zat. En met de vlam in de pijp door die barre ruige pracht. En dan moet ik even denken aan het stuk dat op mij wacht. Dankjewel. Dankjewel. Wow, man. Op de tandem naar Marokko.

op de tandem naar Marokko. Oh, wat fijn, op de tandem naar Marokko. Eén verstijn, op de tandem naar Marokko. Het is oké, op de tandem naar Marokko.

0: Dan ga je op zoek naar pellets.
1: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
8: Piraten der Lage Landen. Zaterdag 19 december. Gelredome.

0: Klever en Rutger van Barneveld. Jannes, Marco Schuitmaker, Tino Martin en Samuel Welten. Het Mega Piratenfestijn. Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
1: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: AI stippelt jouw beste treinroute.

0: Je collega wel.
1: Behalen zeg. Koffie?
0: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
2: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
5: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulde, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de Snoepwinkel voor

0: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL. Altijd aan.
1: Radio NL.
0: Weerbericht.
2: Vanavond volgen vanuit het zuidwesten brede opklaringen. En komende nacht is het vaak helder. In de loop van de nacht kan wat mist of nevel ontstaan. En vanaf morgen is het langere tijd droog. Daarbij is het vrij zonnig met temperaturen rond de 20 graden. En dan de ANWB verkeersinformatie bij Radio NL. Ongelukken veroorzaken vertraging op onder andere de A6 Lelystad Emmeloord tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug een half uur. De A16 Rotterdam Breda tussen Dordrecht en Zonzeel 20 minuten. De A50 Arnhem-Oss tussen Grijshoort en Valburg 35 minuten. En de laatste A58 Tilburg Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Reeshof 25 minuten. En dat komt door een ongeluk. Flitsers op de A2 Amsterdam-Utrecht bij 49,5. De A7 Groningen-Heerenveen 182,0. En de A50 Arnhem naar Eindhoven bij 136,2. Goeie reis.

Oké, ja, ik mag er niet om lachen. Maar ik kreeg toch een kleine glimlach op mijn gezicht toen ik las wat er gebeurde bij de finale van Dancing with the Stars. Staan deze vrouw al mee, Samantha Steenwijk. En ze zei in een interview dat ze vlak voor de finale een ongelukje had. Ze gleed namelijk uit en maakte een gekke beweging op een spekgladde vloer. En vervolgens haar grote teen uit de kom. Ja, dan heb je ook wel echt pech, hè. Maar goed, het zou zomaar kunnen dat die finale op vrijdag de 13e was. En dat is ineens alles logisch te verklaren natuurlijk. Samantha Steenwijk bij Radio NL. En één blik is genoeg. En dit zijn de mannen van Bluff.

Esther uit Tijuana. Hey, morgenavond, zorg ervoor dat je radio NL of je radio op Radio NL staat. Dat is wat ik wilde zeggen. Morgenavond, dan gaat het namelijk gebeuren. De presentatie van de Boerinnenkalender en de Boerenkalender 2027. En alle modellen die daarop staan. En je gaat het niet geloven, maar wij zijn er live bij morgenavond. Rory, die gaat op pad richting Raalte, waar de release party is van de Boeren en de Boerinnenkalender. En alle ins en outs hoor je morgenavond live op Radio NL. En dit is Marco Schuitmaker.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: voor de reunie.
1: Voor iedereen die ooit gepest is, is dit liedje geschreven. Snelle en reunie bij Radio NL. En misschien dus ook wel voor jou. Het is donderdagavond. Je luistert naar de avondshow van Radio NL. En heel eerlijk, ik ben geen zenuwpees. Ik ben geen nagelbijter. Maar ik heb er de laatste dagen allebei last van. Dat ik daadwerkelijk mijn nagels afbijt. Dat ik enorm in de stress zit. Want ik weet namelijk niet wat ik zaterdag ga doen. Nou ja, ik weet één ding. Zaterdag gaat er iets gebeuren voor mij. Wat waarschijnlijk maar eens in mijn leven gaat voorkomen. Ik weet niet wat er precies gaat gebeuren. Maar aankomende zaterdag is mijn vrijgezellenfeest. Ja, ik heb al eens een keer aan je verteld. Over anderhalve week dan ga ik trouwen. Met de liefde van mijn leven. Maar goed, ja, daar hoort natuurlijk ook een vrijgezellenfeestje bij. Maar wat we gaan doen, ja, nou, ik probeer het al wekenlang uit mijn vrienden te halen. En het is me tot op heden nog steeds niet gelukt. Dus ik ga zometeen eens even kijken of ik wellicht op de radio daar verandering in kan gaan brengen. Ik ga even een van mijn vrienden opbellen. Kijken of het lukt om iets uit hem te krijgen. Want ja, ik wil gewoon weten wat we gaan doen. Ik wil geen slapeloze nachten meer hebben. Ik wil de controle hier weer over hebben. Over wat er zaterdag gaat gebeuren. Eens kijken of ik er zometeen wat uit kan krijgen. Eerst Henk Dissel bij Radio NL. Dit is Chansen.
2: Ik zag je staan.

0: en diesel.
1: En?
2: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
3: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
4: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
5: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
6: Soedal, de bouwverslimmers.
5: Soedal. De bouwverslimmers.
4: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Nieuws, Deventer Metaal Recycling en Boltpapier zijn verhuisd en samengevoegd op één nieuwe locatie. Danzigweg 3 in Deventer. Voor metaalrecycling, voordelig storten van afval, papier, plasticfolie, piepschuim, archiefvernietiging en containerservice ben je welkom. 6 dagen per week van 8 tot 5. Altijd een scherpe dagprijs. Kijk voor afvalcontainers op dsdgcontainers.nl.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
12: Oh. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Oh. Suikervrije suikerspinnen.
13: Nee.
12: Proteïneshakes.
14: Gadver.
12: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
15: Lekker bezig.
12: Milner.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
17: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
18: Jazeker!
17: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
20: Radio NL zet de tijd op 7 uur.
19: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. De omstreden camerabril van Meta is per direct niet meer te koop bij opticiens van Hans Anders. Die haalt de bril uit de winkel door alle onrust die is ontstaan, onder andere over de privacy. Veel meisjes en vrouwen zouden zonder het te weten met de bril zijn gefotografeerd. En dat is strafbaar, zeggen meerdere instanties. De twee Amsterdammers die maandag werden opgepakt voor het bendegeweld een maand geleden in Overasselt komen voorlopig niet vrij. Waarom hun aanhouding zo lang duurde, wil de politie niet kwijt. De twee hoorden bij een groep mensen die in Overasselt naar het huis van een drugscrimineel gingen. Daar werd een beveiliger doodgeschoten. Premier Jetten heeft sussende woorden gebruikt voor het onderwijs. Dat hoeft niet bang te zijn dat het opdraait voor het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid, zegt hij. Volgens hem komen werkgevers en werknemers er samen wel uit. En als het anders loopt, wordt het gat niet op onderwijs gedicht, zegt Jetten. En de Indiase piloot die gisteren op een Fly Dubai-vlucht door zijn co-piloot werd neergestoken, maakt het goed. Dat zei de Indiase ambassadeur die hem in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië heeft bezocht. De dader werd na de landing opgepakt. Volgens de Israëlische premier Netanyahu was hij een geradicaliseerde moslim uit Oman. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog. Vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de Snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
13: Dus jij hebt een ID Best Cargo gekocht?
18: Ja.
13: En nu?
18: Domeinnamen kopen.
13: Voor je bedrijf?
18: Ja.
13: Welk bedrijf?
18: Ja, dat weet ik nog niet.
13: Welke domeinen dan?
18: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
13: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
18: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
22: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
23: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
24: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
25: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
24: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
26: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
27: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
26: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
27: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
28: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
29: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Soudal, de bouwverslimmers.
30: Goedenavond, 7 uur geweest, Radio NL Verkeer van de ANWB. Het wordt inmiddels al rustig op de weg. Sterker nog, er is nog maar één noemenswaardige file op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Vianen en Beest. 10 minuten en dat komt door wegwerkzaamheden. Flitsers op de A1 Hengelo-Duitse grens bij 166,6. De A6 Lelystad Muiden bij 62,3. En de A20 Gouda Hoek van Holland bij 19,4. Goeie reis.
31: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
32: Ivo Pasveer!
30: En ik ben zo zenuwachtig voor aankomende zaterdag. En waarom, dat hoor je zometeen.
31: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Amar, Donnie bij Radio NL en Space Piloot. Het is 12:12, donderdagavond. Jongens, ik ben de dagen aan het aftellen. Nog anderhalve week, maandag 12 oktober. Ja, dan stap ik in het huwelijksbootje. Ja, daar ga ik trouwen. Het lijkt nog maar zo kort. Nog maar anderhalve week. En je weet wat bij trouwen hoort. Een vrijgezellenfeest. En gelukkig heb ik hele toffe vrienden. Daar mag ik echt wel blij mee zijn. Daar ben ik ook trots op. Die een vrijgezellenfeestje organiseren. Ik weet dat er een vrijgezellenfeestje aankomt. Ik weet ook wanneer het is. Dat is namelijk aankomende zaterdag. Maar je kent me misschien een klein beetje via de radio. Ik hou absoluut niet van verrassingen. Goed, dat hoort wel een beetje bij een vrijgezellenfeest. Maar goed, ik zou Ivo niet zijn als ik niet op onderzoek uit zou gaan. Ik heb net buiten de uitzending Rory eventjes zitten opbellen om even te kijken of ik nog iets uit hem kon trekken. Maar Rory was onverbiddelijk.
1: Ja, daar mag ik geen uitspraak over doen.
0: Ik vind dit zo flauw.
1: Ja, maar heel eerlijk, hè, Ivo. Heel veel mensen die laten zich graag verrassen. Het is toch de bedoeling van zo'n dag dat je eigenlijk laat verrassen? Dat je
0: ik
1: vrienden
0: hou niet
1: voor
0: van
1: je
0: verrassingen, hebben. Rory.
1: Nee, maar het is niet mijn probleem.
0: Ik ga echt niks uit jou krijgen, hè?
1: Nee, zeker niet. Nee, laat je zaterdag verrassen. Wij stappen wel samen in de trein. Na jouw vrijgezellenfeest. Maar ook daar ga ik niks loslaten.
0: Met andere woorden, ook bij Rory kreeg ik er niks uit. Nou heb ik, denk ik, nog één hulplijn. Als hij niks gaat vertellen, ja, dan ben ik echt ten einde raad. Dan weet ik gewoon echt niet wat we zaterdag gaan doen. Dit is mijn allerbeste vriend Sean. Sean, die ken ik echt al sinds ik 2 ben. We zijn samen ooit naar de Peuterspeelzaal geweest. En hij is de organisator van het vrijgezellenfeest. Dus, weet je, als hij het zelfs niet op de radio wil vertellen, ja, dan houdt het gewoon echt op. Kijken of ik hem nog even kan bereiken. Ik ga het gewoon nog een keertje proberen. Waarom ook niet?
2: Hoi, met Sean.
0: Nee, Sean, met Ivo.
2: Hoi, Ivo.
0: Je bent live op de radio, Sean.
2: Oh, frip.
0: Ik probeer het al weken uit je te krijgen.
2: Aha.
0: Wat we aankomende zaterdag gaan doen. Het lijkt wel alsof jullie met de vriendengroep een bondje hebben gesloten om gewoon helemaal niks te vertellen.
2: Nou, ik weet niet waar je het over hebt, joh.
0: Waarom
2: zouden we dat doen?
0: Hou je niet van de domme. Het gaat om het vrijgezellenfeest. Aankomende zaterdag. Jij appte mij net. Aankomende zaterdag. 11:30. Dan verwacht ik je hier en hier.
2: Ja.
0: Maar wat gaan we doen?
2: Nou ja, maar ik kan er gewoon niet te veel over zeggen. Maar jij bent niet bang voor hoogtes, toch?
0: Oh, nee. Oh, wacht, zit je nou een grapje?
2: Niet heel hoog, maar gewoon verder niet belangrijk voor iets. Maar je bent toch toevallig niet bang voor hoogtes.
0: Is dit een hint of zit je me nou gewoon te fucken?
2: Nee, ik weet niet waar je het over... En weet je, jij zei ook dat je altijd zo'n groot fan was van Kamp van Koningsbrugge, toch?
0: Ja.
2: Oh, oké, mooi.
0: Weet je, ik ging het telefoongesprek al zenuwachtig in, Sean. Maar ik ben eigenlijk alleen nog maar zenuwachtiger geworden hierdoor.
2: Oh, oké.
0: Je wil echt niks kwijt, hè?
2: Nee. Ik kan er gewoon niet te veel over zeggen.
0: Ja, als ik het zelfs niet op live radio uit je kan krijgen, dan gaat het echt nooit lukken.
2: Nee, ik vrees van niet. Maar het komt helemaal goed. Het is niet zo hoog, het is niet zo breed, het is niet zo druk.
0: Nou, ik zou zeggen, tot zaterdag dan maar. Ik hoop dat je niet te veel van me verwacht.
2: Ik kijk er in ieder geval heel erg naar uit.
0: Weet je wat, ik ga het even anders proberen. Jij nu als luisteraar van Radio NL, ik ben heel erg benieuwd wat jij als vrijgezellenfeest hebt gedaan. Laten wij even een klein Radio NL onderzoek doen. Reageer eventjes in de Radio NL app hoe jouw vrijgezellenfeest eruit zag. Misschien dat ik daar nog een klein beetje inspiratie uit kan opdoen wat we aankomende zaterdag gaan doen. Dus hoe was jouw vrijgezellenfeest? Laat het even weten via een appje of een spraakberichtje in de Radio NL app. Sean, jij wil echt niks vertellen, hè?
2: Nee, ik kan er weinig over kwijt.
0: Hopeloos, hopeloos.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zussen.

0: Sinneke en denk je altijd nog aan haar? En ook Rutger van Barneveld, zwoele zomernachten in de avondshow van Radio RL. Over anderhalve week dan ga ik trouwen. En bij trouwen hoort stiekem toch ook wel een klein beetje het vrijgezellenfeest. Gaat aankomende zaterdag gebeuren. Maar wat ik ga doen, geen enkel idee. En ik hou absoluut niet van verrassingen. Dus ik heb net nog even geprobeerd bij Rory en bij Sean, een van mijn beste vrienden, om te kijken of ik nog iets los kon peuteren. Maar ze zijn onverbiddelijk en ze zeggen wacht maar af zaterdag. Daarom toch eventjes bij jou vragen in het Radio RL onderzoek vanavond. Wat heb jij nou gedaan met je vrijgezellenfeest? Misschien dat ik daar dan uit kan halen wat ik dan aankomende zaterdag ga doen. Zo zie ik Helene uit Kaatsheuvel binnenkomen. Vrijgezellenfeest, wat is dat? Gelukkig niet gehad. Ja, zo kun je het ook bekijken natuurlijk. Willemien uit Nijemirdum.
1: Goedenavond, Ivo. Nou, we zijn 5 oktober 25 jaar getrouwd. En toen we gingen trouwen, ging ik een vrijgezellenfeest naar Wannenbrosch Moerveld in Duitsland. En dat was geweldig. Tot later.
0: Dank voor het delen. Simone uit Nijmegen. Goedenavond, Ivo. Ik denk dat ik de hint snap van je vriend. Hij zegt, hou je van hoogte en je bent van bruggen. Dus ik denk dat je gaat springen met een touw van een brug of uit een vliegtuig. Nou, ik hoop het niet, moet ik heel eerlijk zeggen, Simone. En Saskia uit Veghel, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Wat heb jij gedaan met je vrijgezellenfeest?
2: We zijn gezellig gaan survivalen boven de koeien.
0: Zo, dat lijkt me ook doodeng.
2: Ja, vond ik ook.
0: Wacht even, maar probeer het even uit te leggen. Survivalen boven de koeien. Normaal gesproken hangt er niks boven de koeien. Hoe is dit gegaan dan?
2: Nou, dit is dus inderdaad een parcours wat ze aangelegd hebben boven een koeienstal. En dan ga je dus inderdaad een heel parcours af om dus inderdaad boven de koeien te survivalen.
0: Wauw. Nou, dat is wel iets wat je de rest van je leven bijblijft, kan ik me voorstellen.
2: Ja, dat is inderdaad bijgebleven. We hadden ook nog een extra verrassing. En dat was dat er dus inderdaad op dat moment ook nog een koe aan het bevallen was.
0: Nou, wat mooi zeg. En dan hopen dat hij ook nog naar jou vernoemd is, Saskia. Ja, dat weet je nooit, hè?
2: Nou is naar mijn man vernoemd.
0: Oh, wat prachtig, wat prachtig. Dank voor het delen en een fijne avond.
2: Dankjewel.
0: Ja, wat heb jij gedaan met je vrijgezellenfeest? Help me eventjes een klein beetje uit de brand. En laat het even weten of spreek het in via de Radio RL app. Ja, maar ben ik misschien iets minder stresserig voor aankomen.

0: je lekker jong en rebels. Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Katten van Nederland. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
1: Tot snel op 247wood.nl.
0: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
4: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
5: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
6: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
8: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margrethe en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
9: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier, sluit de deuren, kom.
8: Gooi je werk aan de kant, hef de glazen en laat het feest maar beginnen. Margrethe en Roland, kwart voor bier. Nu overal te beluisteren.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL.

Radio NL met Doe Maar en Bel Helene. Het is donderdagavond, nog 2 dagen tot mijn vrijgezellenfeest. En er komen nog een aantal appjes binnen in de Radio NL die ik je niet mag ophouden. Jessica uit Bissegem die stuurt namelijk: ik heb een vrijgezellenfeest georganiseerd waarbij de bruid benen van mannen moest ontharen met wax om geld te verdienen voor het eten. Ze was verkleed als Sneeuwwitje en ze moest onder andere op een trein aankondigen dat ze rondkwam in de trein om dat te doen. Oh, wat gênant. Ik hoop niet dat dit zaterdag gaat gebeuren, Jessica. Patrick uit Elburg: ik heb wel een vrijgezellenfeest gehad, maar de bruiloft niet gehaald. En Jelly uit Raalte stuurt nog een goed bedoeld advies. Ivootje, laat het gewoon over je heen komen. Het is een prachtige traditie wat je gaat meemaken. Geweldig dat je vrienden dit voor je doen. Het is helemaal niet leuk als je het vooraf al weet. Dus laat het los. Als je straks een getrouwd man bent, komt er nog veel meer wat je vooraf niet weet. Och, maar dan word ik alleen maar meer zenuwachtig, Jelly. Hey, dankjewel voor je goed bedoelde advies. Ik denk dat ik vanavond gewoon weer rustig kan gaan slapen, hoor.

Er is natuurlijk nu een Hollandse nieuwe van Gisby. Die heet de Ford Sierra. Het zou zomaar kunnen dat de bankzitters en Robert van Heemert gewoon enorm fan zijn van de Skoda Rapid. En dat dan de Rapido, hè? Rapido of zo? Is misschien een beetje ver gezocht, maar wel een leuk liedje. Bankzitters, Robert van Heemert en Rapido.

0: Oké, ja, ik zie geen causaal verband, hoor. Het zou kunnen dat ik dit echt verzin. Maar ik zag de Tinto de Verano zelfs in de discount supermarkt liggen tegenwoordig. Het is echt gemeengoed geworden. En misschien wel dankzij dit liedje van Joey Nicolai. Tinto de Verano, zojuist bij Radio NL. Hey, het is donderdagavond. Wat doe jij op dit moment? Ben je druk aan het werk, aan het chillen, aan het relaxen? Misschien ben je wel aan de klus, aan het verhuizen, aan het studeren? Of doe je iets heel anders op deze donderdagavond? Open even de Radio NL app. Stuur eventjes een berichtje wat je op dit moment aan het doen bent. Doen we zo meteen hier op Radio NL een rondje Nederland.
1: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
2: Goed nieuws, Deventer Metaal Recycling en Boltpapier zijn verhuisd en samengevoegd op één nieuwe locatie. Danzigweg 3 in Deventer. Voor metaalrecycling, voordelig storten van afval, papier, plasticfolie, piepschuim, archiefvernietiging en containerservice ben je welkom. 6 dagen per week van 8 tot 5. Altijd een scherpe dagprijs. Kijk voor afvalcontainers op dsdgcontainers.nl.
1: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
3: Aanstaande zondag, koopzondag, van 12 tot 5.
4: Radio NL vind je ook op Instagram. /RadioNLFM.
5: Hey bouwprofessional, snel kunststof kozijnen nodig? Skodora is altijd heel dichtbij. Bestel eenvoudig op skodora.nl en haal ze na 5 dagen al af bij jou in de buurt.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: Kijk op skodora.nl voor een kozijnafhaalpunt in jouw regio.
7: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei. Maak je huis mooier.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
9: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
13: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
14: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
15: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
16: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
15: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
17: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
18: Jazeker!
17: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Radio NL.
19: Radio NL zet de tijd op 8 uur.
18: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In Londen is een verdachte opgepakt voor het incident afgelopen weekend bij de luchtmachtbasis in Fairford. Het is volgens de politie een Brits-Iraanse man. Premier Burnham zei al dat Iran erbij betrokken is. Op de basis stonden 3 verdachte witte busjes. Zondag waren al 5 verdachten opgepakt, maar later ook weer vrijgelaten. In het centrum van Rotterdam is stilgestaan bij mensen die zijn overleden bij een aanhouding door de politie. Op een plein was een begraafplaats nagemaakt met 142 bordjes die voor de slachtoffers staan. De herdenking is elk jaar, maar werd nu extra actueel door de dood van Alfred Gulu bij zijn arrestatie vorige maand. De partijen in de Tweede Kamer zijn verdeeld over een oplossing voor kleine spaarders in box 3. Partijen op rechts willen voorkomen dat mensen met een kleinere spaarpot vermogensbelasting moeten gaan betalen. Maar linkse oppositiepartij Pro wil dat de extra belasting in ieder geval wordt gehaald bij rijken en bedrijven. En Ruben van Bommel heeft voor het eerst een basisplaats bij Oranje. Hij speelt vanavond tegen Griekenland omdat Cody Gakpo geblesseerd is. Ook Jurriën Timber staat in de basis nadat verdediger Jan-Paul van Hekken gisteren geblesseerd de training verliet. De wedstrijd tussen Griekenland en Oranje in de Nations League begint om 9:15. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog, vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
21: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
22: Download de app en start met vinden.
23: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulde, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
24: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
25: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
26: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
27: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
28: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
27: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
28: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
0: Jojo, goedenavond, 8 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Geen files, wel controles op de A7 Afsluitdijk Heerenveen bij 108.0. De A12 Arnhem-Utrecht bij 74.9. En de A79 Heerlen-Maastricht bij 8.3. Goeie reis.
18: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
29: Eva Pasveer!
0: En wat doe jij op dit moment? Stuur het door in de Radio NL app voor het Rondje Nederland.
18: Dit is de muziek van Radio NL.
30: Ik laat je nooit meer gaan. Ik heb alles wel gezien of al gedaan.
18: Radio NL.
30: Het is

0: Velten Russo en boom hoor je bij Radio NL donderdagavond. Hey, wat doe jij op dit moment? Ben je nog druk aan het werk? Laat dan even weten wat voor werk je aan het doen bent op deze donderdagavond. En ook als je aan het klaarmaken bent voor donderdagavond stapavond in alle studentensteden in Nederland. Laat dat dan ook vooral eventjes weten via de app. Ik ben heel benieuwd wat jij op dit moment er het uitspoken bent. Ja, Daan is er zoals iedere avond natuurlijk weer bij. Hey Daantje.
1: Hey, een hele goede avond, mijn kerel. En jawel, het is weer op tijd voor het rondje Nederland. En ik zit weer lekker met de benen omhoog, lekker aan jou te luisteren.
0: Lekker man, ik zou zeggen, geniet ervan. Jacqueline uit Emmen. Oh nee, Jacqueline is weg. Ze zegt GTST kijken. Doei. Nou, fijne avond, geniet van GTST zou ik zeggen. Dat is ook een mooie traditie, hè? Lekker GTST kijken. Michel uit Haarlem, gezellig aan het darten met mevrouwtje Jolanda. En veel plezier met je vrijgezellenfeest voor ons. Dankjewel, Michel. Henriette uit Slaghanen, ik ben er ook weer bij. Met jullie op de radio druk pakketten aan het rondbrengen. Gerard uit Maasluis. Hi, nou lekker radio aan het luisteren. En hoe jij je vrijgezellenfeest gaat vieren. Maar niemand laat wat los. Nee, inderdaad, Gerard. En wij liggen lekker op de bank niks te doen. We wensen je veel plezier met je feest. Dankjewel, dankjewel. Hey, Connor uit Harry, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Jij bent ook tot laat bezig vanavond, Connor.
2: Ja, zeker.
0: Jij zit op de trekker en dan ben je aan het klepelen.
2: Ja.
0: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog nooit van het woord klepelen heb gehoord. Het is wel een mooi woord voor Scrabble. Kun je eens vertellen wat het is?
2: Slootkant maaien. Je ziet die gemeentemannen wel met die aanhangers en die armen rijden.
0: Ja, ja, ja. Inderdaad.
2: Ja, dat ben ik ook aan het doen, maar dan heb ik hem achter de trekker hangen.
0: Oh, oké. Okay. Hey, en hoe lang ben je dan met zoiets bezig? Want ik heb het gevoel dat die mensen altijd de hele dag bezig zijn daarmee.
2: Ik heb nu 65 hectare gedaan. Sorry. En daar ben ik vanmiddag om 2:00 mee begonnen en ik ben nu net klaar.
0: Hoeveel voetbalvelden zijn dat?
2: 1 hectare is 2 voetbalvelden, dus 2
0: keer 65. Oh man, jij zou zo de heel elftal eruit kunnen keeperen volgens mij.
2: Ja.
0: Jeetje zeg, nou ja, dan is het ook wel een welverdiend avondje rust denk ik, Connor.
2: Ja, morgenochtend is vroeg, dus op bed zometeen.
0: Ik zou zeggen, lekker genieten en een fijne avond.
2: Ja, hetzelfde.
0: En wat doe jij op dit moment? Deel het in de gratis Radio NL app. Dit is mooi. Zet je radio hard en blaar lekker mee. André Hazes en het prachtige. Zij gelooft in mij. En dus niet in april.
3: Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond. Wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja. Maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

superster in wording Fons, Vuurink en Fezi bij Radio NL. Hey, het is donderdagavond en je weet, op donderdagavond dan krijgen wij altijd alle nieuwe muziek voor de nieuwe week. Want op vrijdag is vaak release dag, hè, voor nieuwe liedjes. Dan komen alle nieuwe liedjes over de toonbank en ook hier bij Radio NL komen ze over de schutting. Zitten we vaak te luisteren met z'n allen van, joh, wat vinden we hiervan? Vinden we het een leuk liedje? Vinden we het een minder goed liedje? Soms zit er ook wel echt iets tussen waarbij je denkt, wauw, dit is echt bijzonder. Dit is echt een uniek liedje. Die moet direct natuurlijk op Radio NL te horen zijn. Heel vaak is er ook muziek te horen waarbij je denkt van, nou, dit moet je absoluut links laten liggen. En soms dan kom je ineens een liedje tegen iemand die ooit een grote hit heeft gescoord. Denk bijvoorbeeld aan het liedje van Even Serieus, wat ik vorige week aan je voorstelde. Die proberen natuurlijk het succes van Bijna de Gasolina te ervaren. En dat lukt ze best aardig met de nieuwe single. Ja, en ook deze vrouw die ik nu wel aan je wil voorstellen, die heeft afgelopen jaar een dikke nummer 1 hit gescoord. Namelijk deze.

En het waren Roelon Belen en Jobke van Dobbenburg. Lotje hebben natuurlijk een joekel van een hit gescoord vorig jaar. Iedereen in Nederland zong dit liedje mee. En na dit liedje zijn ze allebei hun eigen pad opgegaan. Roelon die heeft inmiddels al een aantal liedjes uitgebracht. Die heb ik ook even laten horen hier op Radio NL. En Jobke die brengt nu haar tweede solo single uit. En eerlijk is eerlijk, echt een ontzettend leuk liedje. Kan niet wachten om hem aan je te laten horen. Dit is de nieuwe van Jobke van Dobbenburg. Hij geeft alleen om mij.

0: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl. /zakelijk

0: Het eten is klaar, aan tafel.
1: Zo, dat ziet er lekker uit.
2: Ja, maak een broodje.
3: Oh, een broodje, hè?
4: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden.

0: decoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarshouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
1: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
2: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
7: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

de Hop Harry uit zo'n gitaarversterker. Dat hoor je in het liedje van Gizby en Fort Sierra. Deze week Hollandse Nieuwe. Natuurlijk bij jouw Radio NL, waar we morgenavond, ja, geloof het of niet, het is gewoon gelukt, bij de presentatie van de nieuwe boeren- en boerinnenkalender zijn. Tussen alle mannelijke en vrouwelijke modellen staat morgenavond Rory Jonkergauw. En dat hoor je allemaal live morgenavond hier op Radio NL. En dit is Jannes.

0: Justin de Wild bij Radio NL.
1: Het laatste rondje.
0: Het is donderdagavond, laatste rondje. Dikke donderdag in het laatste rondje vanavond. We zijn op zoek naar een lekker feestliedje. Gewoon om te doen alsof het al bijna weekend is. Heb je een suggestie voor een lekkere feestplaat vanavond? Kom maar door in de gratis Radio NL app. En bepaal zometeen het laatste rondje.
2: Ik ga leven.

0: ben toch een beetje verbaasd. Dit is zo ontzettend goed. Het is de dochter van Lucas en Gea. Inderdaad, het piratenduo. Mariska hoor je zojuist bij Radio NL. En ik hoor je stem nog. En als je dit hoort, dan denk je bijna, ze kan misschien nog wel beter zingen dan haar moeder, toch?
1: Het laatste rondje.
0: Ben ik gek. Het is echt heel goed dit. Mariska Hulshoff en ik hoor je stem nog. Het is donderdagavond, dikke donderdag in het laatste rondje. En vanavond wordt het laatste rondje bepaald door Jens uit Ursum. Hij wil graag ouder wordt van Kafka horen. Het zou leuk zijn als laatste vandaag. Ik heb vandaag namelijk mijn eerste auto gekocht. Dus voel me nu echt ouder. Alvast bedankt. Ze

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
2: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 per se gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
2: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd, bestel bij ah.nl of in de AH-app.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Oh, wat een nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
6: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me zomaar, mag ik met je mee?
5: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
7: Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem.

0: Piratenfestijn.
1: Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
2: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
3: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
4: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
5: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
6: Tot snel op 247wood.nl.
7: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
8: Jazeker!
7: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
10: Radio NL zet de tijd op 9 uur.
9: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In Arnhem is de politie bezig met het ontruimen van een kraakpand. Tientallen mensen zitten al 2 dagen in een oude sportschool om aandacht te vragen voor leegstand en woningnood. Vanmiddag kregen ze te horen dat ze weg moesten. Omdat ze zijn gebleven, is besloten om de krakers eruit te halen. In meerdere Franse steden zijn protesten tegen de slechte staat van het onderwijs weer uit de hand gelopen. Er waren vernielingen en er werden brandjes gesticht. Sinds dinsdag zijn al meer dan 200 agenten gewond geraakt bij de acties. De protesten zijn ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom de middelbare scholen morgen dicht. De advocaten van de ter dood veroordeelde Amerikaanse vrouw bij wie een dodelijke injectie is mislukt, eisen dat haar straf wordt omgezet. Ze is nog in leven en ligt in het ziekenhuis. De advocaten noemen de mislukte executie wreed. Ze kreeg de doodstraf omdat ze in de jaren 90 een vrouw had doodgemarteld. En het kabinet trekt 5 miljoen euro uit om spoorwegovergangen veiliger te maken. Het gaat bijvoorbeeld om hekken of knipperlichten. Aanleiding is een ongeluk op een overweg in Hoge Zwaluwe. Een trein botste 2 jaar geleden op een vrachtwagen en de machinist kwam om. Zijn familie startte een petitie die 8000 keer werd ondertekend. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog. Vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
12: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulde, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
15: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
9: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma Binnen- en Buitenlakken. Of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
6: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

0: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
1: Citytrippen?
2: Drakentemmen in het Verre Oosten?
3: Of nee, juichen voor Oranje?
0: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
6: Dit is Radio NL.
7: Radio NL.
6: Hier.

0: Radio NL.
1: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
2: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting... en er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar €6,99. En raaksiropen, flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
10: Jazeker!
0: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
11: Radio NL zet de tijd op 10 uur.
0: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In Arnhem zijn 12 krakers aangehouden die niet wilden vertrekken uit een oude sportschool. Er zitten ook nog steeds mensen binnen. Het pand wordt al 2 dagen bezet om aandacht te vragen voor leegstand en woningnood. Vanmiddag kregen ze te horen dat ze weg moesten, maar dat deden ze niet, waarop de politie is begonnen met ontruimen. De Amerikaanse vrouw bij wie de doodstraf is mislukt ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis en krijgt levensreddende zorg, dat zegt een van haar advocaten. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht nadat ze 2 dodelijke injecties had overleefd. Ze kreeg de doodstraf voor het doodmartelen van een jonge vrouw. Het kabinet praat woensdag voor het eerst met de sociale partners. Het gesprek komt er nu het kabinet de miljardenbezuiniging op uitkeringen heeft geschrapt, want dat was een harde eis van de vakbonden. Het overleg is op het Catshuis en het kabinet hoopt dat bonden en werkgevers het eens kunnen worden over een grote besparing. En op een snelweg in het zuiden van Limburg heeft een automobilist een politieauto geramd. De bestuurder negeerde een stopteken en sloeg op de vlucht, waarna de politie erachteraan ging. Bij Maastricht vloog de auto van de weg en kon de automobilist worden aangehouden. De politie wil niet zeggen waarom de bestuurder op de vlucht sloeg. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog, vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Dit is de muziek van Radio NL.

0: je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
4: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douche gel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulde, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
10: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei.

0: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
1: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
3: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
4: Radio NL vind je ook op Facebook. /RadioNLFM.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
4: Radio NL.
6: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
7: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
8: Een initiatief van Pfizer.
9: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
10: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de Sint. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
11: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
12: Nee.
11: Proteïneshakes.
13: Gadver.
11: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
14: Lekker bezig.
11: Milner.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
18: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
19: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
20: Jazeker!
19: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
21: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
22: Radio NL zet de tijd op 11 uur.
21: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De Europese Commissie is niet blij met justitieminister Van Wiel, meldt de NOS. Hij zei dat Brussel de geldkraan naar Sierra Leone dichtdraait om af te dwingen dat Bolle Jos wordt uitgeleverd. Maar volgens de EU was het vooral een technische kwestie en zat er geen politiek motief achter. Ook had het besluit niet naar buiten moeten komen. Het tv-programma De Slimste Mens heeft vanavond stilgestaan bij het overlijden van Paulien Cornelissen. Emma van der Zand zei dat de makers haar ongelooflijk zullen missen. In overleg met de familie wordt de rest van het seizoen van de quiz gewoon uitgezonden. Dat was maanden geleden al opgenomen. De steekpartij dinsdag op een school in Slowakije heeft nog een leven gekost. Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Eerder overleed ook al een lerares en een andere lerares raakte gewond. Voor de steekpartij is een 13-jarige leerling opgepakt. Het is nog niet duidelijk waarom die toesloeg. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. Na de eerste helft stond Oranje met 2-0 achter. In de tweede helft maakte Virgil van Dijk de 2-1. En vlak voor tijd maakte Tijani Reinders de gelijkmaker. Nederland staat na 3 wedstrijden tweede in de pool achter de Grieken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 10. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: We komen daaraan bij de Honda-dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
14: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
20: Honda, the power of dreams.
24: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
25: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
21: Dit is de muziek van Radio NL.

Radio NL.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes, 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
4: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
5: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
6: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
7: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
8: Ja.
7: En nu?
8: Domeinnamen kopen.
7: Voor je bedrijf?
8: Ja.
7: Welk bedrijf?
8: Ja, dat weet ik nog niet.
7: Welke domeinen dan?
8: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
7: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
8: Ja. €7,000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
9: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32,990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijs.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarshouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
12: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

0: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
1: Citytrippen?
2: Drakentemmen in het Verre Oosten?
3: Of nee, juichen voor Oranje?
0: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.

0: app en Startpunt vinden.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp. Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
2: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 91 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
5: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
7: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
8: Een initiatief van Pfizer.
9: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerstmarkt. Geniet dan

0: En, heb je de klus?
1: Nee, man. Dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
0: Maar wat zei je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
1: Oké, app het even. Deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
0: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo. Zo simpel is het.
2: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
3: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
4: Jazeker!
3: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
5: Radio NL zet de tijd op 12 uur.
3: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De oorzaak van de grote natuurbrand in Limburg afgelopen zomer is nog steeds niet duidelijk. Wel sluiten de onderzoekers een aantal zaken uit, zoals werkzaamheden, achtergelaten afval of vonken van het spoor. Bij de brand werd zo'n 100 hectare natuur in de as gelegd. Slapen op straat is niet langer verboden in Utrecht, meldt de regionale omroep daar. De Utrechtse gemeenteraad heeft er maandenlang over vergaderd. Veel partijen vinden het beboeten van buitenslapers niet effectief, omdat de meeste mensen dakloos zijn en die boete dus niet kunnen betalen en ook niet ergens anders kunnen slapen. Als het aan de regering van president Trump ligt, moeten Europese landen hun strategische dieselreserves gaan aanspreken. De Amerikanen hopen zo de dieselprijs omlaag te krijgen, die sinds de oorlog in Iran ook daar torenhoog is. Europa importeert veel Amerikaanse diesel. President Trump sluit een exportverbod daarom niet uit. En Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk is niet te spreken over de eerste helft van de wedstrijd tegen Griekenland. Die eindigde in een 2-2 gelijkspel. Na de eerste helft stond Oranje nog met 2-0 achter. Bondscoach Xavi trekt het boetekleed aan en heeft een excuses aangeboden voor die eerste helft. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en fris met minima tussen de 9 en 14 graden. De nieuwe dag begint met mist en daarna breekt de zon door. Het blijft droog en het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Dit is de muziek van Radio NL.
7: Ik heb alles wel gezien of al gedaan.
3: Radio NL.

0: Radio NL.
1: Altijd aan.
2: Ik heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Er gaat bij mij, het licht een keertje

0: al nee gaan we, maar dan doen we het wel met z'n drieën.
1: Ik ben reeds jarenlang de kosten. Ik doe mijn werk

Want ik moet toch aan mijn zaakje denken. En aan mijn dagelijkse val. Yeah!

enige chili of in Epe. In elk café op het Rembrandtsplein. Maar nou op bepaald geen kosten. Of zoiets van die

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 1 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de komst van een enorme medicijnfabriek van een Amerikaanse farmaceut. Ze willen daar onder andere afslank- en diabetespillen gaan maken. De farmaceut geeft miljarden uit voor de bouw van de fabriek, die vanwege het volle stroomnet ook een eigen elektriciteitscentrale zal krijgen. Een middelbare school in Zwijndrecht heeft ouders opgeroepen om met hun kinderen te praten over geweld en mishandelingen, meldt Rijnmond. Al maanden gaan er filmpjes rond op social media waarin leerlingen van de school in elkaar worden geslagen of vernederd. De school gaat ook speciale lessen hierover organiseren. Op een bedrijventerrein in Almere woedt een grote brand. De brandweer is massaal uitgerukt, met Omroep Flevoland. Het vuur begon op de bovenste verdieping van een bedrijfsverzamelgebouw. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat. Er is nog niks bekend over de oorzaak of eventuele slachtoffers. En de Nations League-wedstrijd Ierland-Oostenrijk is tot 2 keer toe stilgelegd door pro-Palestina-protesten. Er werd onder meer een Palestijnse vlag op het veld gegooid. Ierland zit in dezelfde pool als Israël. Het Nederlands elftal speelde vanavond ook in de Nations League. Die wedstrijd eindigde in een 2-2 gelijkspel tegen Griekenland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en fris met minima tussen de 9 en 14 graden. De nieuwe dag begint met mist en daarna breekt de zon door. Het blijft droog en het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
3: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
4: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
5: Zo, klus klaar?
6: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
5: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
6: Hoe dan?
5: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
6: Mag wat kosten zeker?
5: Maar 15 euro per maand.
6: Echt? Hoe heet het?
5: Ik app het je wel even.
6: Aha, Dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
5: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

could.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 2 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Het is nog steeds niet duidelijk wat de grote natuurbrand in Limburg afgelopen zomer heeft veroorzaakt. Onderzoekers sluiten in ieder geval uit dat het komt door werkzaamheden, achtergelaten afval of vonken van het treinspoor. Het vuur legde in de buurt van Venray zo'n 100 hectare natuur in de as. Komende woensdag praat het kabinet voor het eerst met de sociale partners. Het gesprek komt er nu het kabinet een miljardenbezuiniging op uitkeringen heeft geschrapt, want dat was een harde eis van de vakbonden. Het overleg is op het Catshuis in Den Haag en het kabinet hoopt dat bonden en werkgevers het eens worden over een grote besparing. Uit een eerste onderzoek naar het drama op een Fly Dubai-vlucht blijkt dat de co-piloot inderdaad zijn collega heeft neergestoken. Dat meldt het Saoedische ministerie van Binnenlandse Zaken, nadat ooggetuigen in Israël dat ook al hadden gezegd. Passagiers wisten de co-piloot te overmeesteren en het toestel kon later veilig landen. En de regering Trump heeft geld uit potjes voor grensbewaking en de aanpak van drugscriminaliteit gebruikt om campagnespotjes uit te zenden, meldt de Washington Post. Over een maand zijn er tussentijdse verkiezingen in Amerika. De Republikeinen zeggen dat het geen campagnespotjes zijn, omdat ze niet over de verkiezingen gaan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en fris met minima tussen de 9 en 14 graden. De nieuwe dag begint met mist en daarna breekt de zon door. Het blijft droog en het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.